gevoetbald. De wedstrijd tegen een club uit Zwolle eindigde 3 weken geleden in 3-3. Maar in de laatste minuut deed een Zwolse speler mee die een rode kaart had gekregen. In het slot van de wedstrijd...

is het geluid van Groningen.

0: Radio. Het geluid van Groningen.
1: Het is stil op straat. Het is anders dan...

0: aan in de opvang. Meer dan 300 tegenstanders hadden zich 's avonds bij het gebouw verzameld. De mobiele eenheid greep in nadat agenten ook werden bekogeld. Rond de opvanglocatie geldt nu een noodbevel. Tot in de ochtend mag er niemand komen. Premier Jette noemt de brandstichting ronduit schandalig. En ook andere politici en bestuurders veroordelen de actie van de railschoppers. Er was van alles mis met het containerschip dat 2 jaar geleden een brug verwoestte in de Amerikaanse stad Baltimore. Dat blijkt uit aanklachten tegen de rederij. Gevaarlijke omstandigheden op het schip zouden zijn verzwegen en inspectieverslagen vervalst. En ondanks dat liet het bedrijf het schip toch varen. In maart 2024 botste het schip tegen een enkele kilometers lange brug die vervolgens instortte. 6 wegwerkers kwamen daarbij om het leven. De Amerikaanse justitie wil de economische schade van $5 miljard gaan verhalen op de eigenaren van het schip. In de finale van het Eurovisie Songfestival zijn zaterdag onder meer Finland, Griekenland en België te zien. Gisteravond was de eerste halve finale in Wenen. Oostenrijk is als gastland automatisch door naar de finale. Nederland doet dit jaar niet mee. Omroep Avrotros besloot het festival dit jaar te boycotten vanwege de deelname van Israël. Tijdens de optreden van Israël dit jaar waren kort pro-Palestijnse leuzen te horen. 4 mensen zijn daarna uit de zaal verwijderd. Het weer bewolkt en regenachtig. De komende uren klaart het langzaam op en koelt het af tot 1 graad of 6. Komende dag opnieuw buien met ook kans op hagel en onweer. Het wordt dan maximaal 13 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Oog Radio.

0: geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
1: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Agenten hebben vorig jaar vaak...

0: Politici en bestuurders hebben verontwaardigd gereageerd op de brandstichting bij een noodopvang in Loosdrecht gisteravond. Premier Jette noemt de actie schandalig. De burgemeester zegt dat de actie van de relschoppers een diepe impact heeft op de inwoners van de noodopvang en de omwonenden. Bij het protest in Loosdrecht gooiden relschoppers met vuurwerk, waardoor brand ontstond. En ook werden agenten bekogeld. Er was van alles mis met het containerschip dat 2 jaar geleden een brug verwoestte in de Amerikaanse stad Baltimore. Dat blijkt uit aanklachten tegen de rederij en een bemanningslid. Gevaarlijke omstandigheden op het schip zouden zijn verzwegen en inspectieverslagen vervalst. Ondanks dat liet het bedrijf het schip toch varen. In maart 2024 botste het schip tegen een grote brug die vervolgens instortte. 6 wegwerkers kwamen om het leven. De Amerikaanse justitie wil $5 miljard aan economische schade gaan verhalen op de eigenaren van het schip. Odido wist pas 2 dagen na de hack begin dit jaar dat er miljoenen klantgegevens waren gestolen. Het telecombedrijf kwam daar pas achter toen de hackersgroep ze een bericht stuurde. Odido zei gisteren dat ze beter hadden kunnen communiceren na de hack. De gegevens van ruim 6 miljoen klanten werden gestolen. Het weer, opklaringen met in het noorden nog kans op een bui. Het is tussen de 3 en 10 graden. Overdag trekken er buien over het land met kans op hagel en onweer. Tussendoor schijnt wel de zon. Het wordt 10 tot 13 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Oog Radio.

0: Zuid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
1: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Agenten hebben vorig jaar vaker geweld gebruikt dan het jaar ervoor. De politie registreerde 25.000 incidenten. Dat zijn er 2.000 meer dan in 2024. Er is geen eenduidige verklaring voor die stijging, maar de politie ziet wel een verharding van de samenleving en meer maatschappelijke onrust. Het meeste geweld gebruikten agenten tijdens aanhoudingen, bijvoorbeeld om iemand onder controle te krijgen of om ergens binnen te komen. Agenten gebruiken minder vaak hun vuurwapen. Dat komt volgens de politie door betere trainingen en omdat agenten vaker kiezen voor het stroomstootwapen. Premier Jetten noemt de brandstichting bij de noodopvang in Loosdrecht gisteravond schandalig. En ook minister Van Wil van Justitie en Veiligheid heeft gereageerd. Hij zegt dat de acties niet zullen worden getolereerd. Bij de nieuwe tijdelijke noodopvang voor asielzoekers in Loosdrecht waren gisteravond meer dan 300 tegenstanders. De ME moest ingrijpen nadat er vuurwerk werd gegooid naar het gebouw waarna brand ontstond. Agenten die wilden blussen werden bekogeld. Meerdere mensen zijn aangehouden. Tot in de ochtend geldt er een noodbevel in het gebied rondom de opvang. Saoedi-Arabië heeft tijdens de oorlog in het Midden-Oosten directe aanvallen uitgevoerd op Iran. Dat meldt het persbureau Reuters op basis van westerse en Iraanse bronnen. Het gaat om luchtaanvallen van eind maart. Wat de doelwitten waren, is niet bekend. In de finale van het Eurovisie Songfestival zijn zaterdag onder meer Finland, Griekenland en België te zien. Gisteravond was de eerste halve finale in Wenen. Oostenrijk is als gastland automatisch door naar de finale. Nederland doet dit jaar niet mee. Omroep Avrotros besloot het festival dit jaar te boycotten vanwege de deelname van Israël. Israël ging gisteravond wel door naar de finale. Het weer, opklaringen met in het noorden nog kans op een bui. Het is 3 tot 10 graden. Overdag trekken er buien over het land met ook kans op hagel en onweer. Tussendoor schijnt wel af en toe de zon. Het wordt 10 tot 13 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Oog Radio.

0: Adverteren op radio of televisie werkt absoluut omzetverhogend. Meer weten? Kijk op primareclame.nl.
1: LW Vloerenfabriek Groningen. Grote voorraad laminaat en PVC voor de laagste prijs. Alles in eigen beheer en binnen 14 dagen gelegd. LW Vloerenfabriek Groningen. Atoomweg 6-5 en Bornholmstraat 8C.
2: Het geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
3: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Nederland importeert nog altijd vloeibaar gas uit Rusland. Afgelopen kwartaal kwam 12% van de totale import van vloeibaar gas in Nederland uit Rusland. En dat is opvallend, omdat Nederland en andere Europese landen proberen de afhankelijkheid van Russisch gas zo snel mogelijk af te bouwen sinds de inval in Oekraïne. Het is niet duidelijk hoeveel van het Russisch gas in Nederland wordt gebruikt, omdat de haven van Rotterdam een belangrijke rol heeft als doorvoerhaven voor andere Europese landen. Het aantal keren dat de politie geweld heeft gebruikt is vorig jaar opnieuw toegenomen. Er waren 25.000 geweldsincidenten, 2.000 meer dan het jaar ervoor. De politie spreekt over een verharding van de maatschappij. Het meeste geweld wordt gebruikt bij aanhoudingen. Eerder werd al bekend dat er ook steeds meer geweld is tegen agenten. Premier Jette noemt de brandstichting bij de noodopvang in Loosdrecht schandalig. Ook andere politici en bestuurders reageren woedend op het geweld van de relschoppers. Een protest bij de opvang liep gisteravond uit de hand. Demonstranten gooiden vuurwerk en fakkels, waarna brand ontstond in de bosjes naast het gebouw. Agenten die het vuur wilden blussen werden bekogeld. De ME greep in om de demonstratie te stoppen. Rond de opvang geldt nog tot vanochtend een noodbevel. Een Britse man is veroordeeld tot 15 jaar cel voor seksueel misbruik van minderjarige jongens. De man probeerde eerst de rechtszaak te ontlopen door te doen alsof hij ernstig ziek was. En ook zijn broer werkte eraan mee door hem in een rolstoel naar het politieverhoor te brengen. Later in het onderzoek ontdekte de politie dat de man loog over zijn ziekte en nu is hij alsnog veroordeeld. En het weer de hele dag wisselvallig met een mix van wolken, zon en regen. Ook is er kans op hagel en onweer. Aan de kust kan het flink waaien, tot 10 tot 13 graden. Morgen opnieuw regenachtig en dan een graad of 12. Dit was het NOS Journaal.
4: Op zoek naar een baan, omscholing of een nieuwe richting in je werk? Kom naar De Banenmarkt, donderdag 28 mei op de Vismarkt in Groningen. Meer dan 90 bedrijven staan voor je klaar om direct in gesprek te gaan met 25.000 vacatures in de techniek, zorg, overheid en dienstverlening. Mis het niet. Donderdag 28 mei, De Banenmarkt. Check debanenmarkten.nl.
5: Deze week bij visspecialist Passel. Loaded kibbeling om je vingers bij af te likken. Voor €9,95. En plates, al voor €14,95, met vis, patat, drinken, twee sausjes en rauwkost. Deze week bij visspecialist Passel, winkelcentrum Paddepoel.

0: Een blinkend schone bedrijfsauto? JP's Car Wash is er nu ook voor bedrijfswagens tot 2,80 meter. A7, afslag Hoogkerk. JP's Car Wash. Ook op zondag open.
1: Nu bij de boerdrachten Stiga Robotmaaiers. Europeaanse makelij GPS gestuurd, zonder antenne, draadloos en met camera. En appbediening voor kleine tuin tot en met voetbalveld. Vraag nu een demo aan bij deboerdrachten.nl.
2: Het geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
3: Dorald Megens met het NOS-journaal. Premier Jette noemt de brandstichting bij de noodopvang in Loosdrecht schandalig. Ook andere politici en bestuurders reageren woedend op het geweld van relschoppers. Protest bij de opvang liep gisteravond uit de hand, zag deze NH-verslaggever.
4: Het begon als een demonstratie. Vervolgens werden er allerlei fakkels en zwaar vuurwerk naar het gemeentehuis gegooid. Dus er ontstond best wel een grote brand voor het gemeentehuis. De bordjes stonden daar in de fik.
3: Hulpverleners die het vuur wilden blussen werden bekogeld. Ook in Apeldoorn en Den Haag was het gisteravond onrustig bij protesten tegen asielopvang. In Apeldoorn werden 5 mensen aangehouden nadat er met vuurwerk was gegooid. In Den Haag moest de politie ingrijpen toen voor- en tegenstanders tegenover elkaar kwamen te staan. Nederland importeert nog altijd vloeibaar gas uit Rusland. Afgelopen kwartaal kwam 12% van de totale import van vloeibaar gas in Nederland uit Rusland. Dat is opvallend, omdat Nederland en andere Europese landen proberen de afhankelijkheid van Russisch gas zo snel mogelijk af te bouwen sinds de inval in Oekraïne. Behalve door Nederland wordt in Europa ook door Spanje, Frankrijk, België en Portugal nog Russisch vloeibaar gas geïmporteerd. De Europese Unie wil dat de import vanaf volgend jaar helemaal wordt verboden. Favorieten Finland en Griekenland zijn door naar de finale van het Eurovisie Songfestival in Wenen. Nederland doet dit jaar niet mee uit protest tegen de deelname van Israël, dat zich ook plaatste voor de finale van zaterdag. In een café in Utrecht gingen fans wel kijken, maar soms met gemengde gevoelens.
5: Er zijn er maar weinig hier die naar het scherm kijken.
6: Hier gaan de eerste mensen al weg, want Israël komt eraan.
7: We staan natuurlijk niet achter wat er allemaal gebeurt op dit moment in de wereld. We willen inderdaad Israël niet supporten, dus daarom gaan we naar buiten.
3: De volgende halve finale is morgenavond. Het weer, de dag begint op de meeste plaatsen met zon. In het noorden vallen wat buien, later vanuit het westen overal stevige buien. Met kans op onweer, hagel en windstoten. En het wordt 10 tot 13 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Nu bij JP Car Wash. €3,50 korting op een wasbeurt naar keuze. Bij codewoord OOGRADIO. Actie geldig tot 1 juni. JP Car Wash. Direct aan de A7 afslag Hoogkerk.
8: Attention!
9: De meikermis is weer in de stad. Van 7 tot en met 17 mei. Groter, hoger en sneller als ooit daarvoor. Dit wil je niet missen. Meikermis Groningen, de goedkoopste van het noorden.
10: Eén voor jou.
9: Voordelige spijkerbroeken.
10: Eén voor mij.
9: Voordelige korte broeken.
10: Eén voor jou.
9: Voordelige t-shirts.
10: Eén voor mij.
9: Voordelige overhemden.
10: 50.

0: Goedemorgen Groningen, dit is de Hoogochtendshow. Mijn naam is Rick en Jan heeft voor jou de onderwerpen van het lokale nieuws.
1: Ja, goedemorgen Rick. Allereerst, Stadspartij en PVV eisen opheldering over jeugdbescherming Noord. Groningen is de tweede provincie met een regenboogambassadeur. En inwonersbudget Nijbegun van start.
0: Meer over dit nieuws, dat hoor je rond 7:30 de boog. Hier is de Hoge Radio Verkeersupdate mede mogelijk gemaakt door groningenbereikbaar.nl. Er zijn geen files te betreuren op de Groninger snelwegen en ook in de bussen op het spoor gaat alles lekker door. Maar plan wel even je reis in de reis, vooral ook als je naar het westen van het land gaat. Leuk dat je klaar zit voor een nieuwe editie van de Hoge Ochtendshow. Wij staan klaar en wij gaan jou het nieuws uit Groningen brengen. Zo gaan we het hebben over een jarig stadspark.
1: Ja, en daar hebben we even de parkgids over gesproken. Nou, en die heeft er een heel mooi verhaal over, dus blijf vooral luisteren.
2: De Oogochtendshow.

0: I Just Might. En dat zet de klok op 7:08.
1: Het nieuws uit Groningen.
0: Ja, het is feest, want 19 mei is niet alleen de dag dat mijn moeder zaliger altijd jarig was, maar ook het Stadspark viert dit jaar het feit dat het dan 100 jaar bestaat.
2: Ja, en Jan Evert Scholten, dat is de oprichter van het Stadspark, richtte in 1912 de vereniging Stadspark op. 40 jaar later werd het paviljoen geopend. En de opening van een paviljoen wordt gezien als de start van het Stadspark zoals we dat nu kennen. De afgelopen 100 jaar is er veel veranderd in het Stadspark. De noordkant is 2 keer uitgebreid. 1 keer door de vereniging Stadspark en 1 keer door de gemeente Groningen. Ook is de drafbaan een plek geworden waar alleen nog maar culturele activiteiten plaatsvinden. En de komende tijd zullen er verschillende activiteiten in het Stadspark plaatsvinden ter ere van het 100-jarig bestaan. Je hoort hierover parkgids Harry Holstein.
3: Dat het een herinnering is aan Jan Evert Scholten. Dat was een groot industrieel, een organisator ook, die vereniging of het Stadspark echt opgericht heeft. Ja, dat bestaat 100 jaar. Eigenlijk bestaat het nog langer, hoor. Het is niet helemaal waar. We staan nu achter het paviljoen. Dat zie je daar op de achtergrond. Het is wel wat veranderd dan het eerder was toen het opgebouwd werd, het paviljoen. Maar het is het 100ste jaar, is het de verjaardag eigenlijk van het paviljoen. Het Stadspark zelf is al ouder. Dat is al in 1912, op de kerstdagen notabene, zijn ze begonnen met de aanleg. En dat is al sinds 1915 of zo echt een wandelgebied. En dat is al voor diverse activiteiten gebruikt geweest, ver voordat het paviljoen hier gebouwd werd. Het Stadspark is begonnen als een gebied ergens in een dal van de Drentse Aa waar Mulok Houwer zijn ogen op liet vallen. Mulok Houwer was een Zeeuw die naar Groningen gekomen is om hier stadsarchitect te zijn. En die vond eigenlijk dat Groningen maar een vieze bende was, om het even grof te zeggen. En die vond dat er mensen veel meer natuur moesten hebben en ook dat mensen van verschillende rangen en standen elkaar moesten kunnen ontmoeten in een vrije, natuurlijke, schone omgeving.
4: Het paviljoen bevindt zich naast de drafbaan, iets waar de Groninger snel aan denkt als het gaat over het Stadspark. Toch heeft de gemeente gekozen voor het jubileumjaar van het paviljoen.
3: Die drafbaan is geopend in 1922. Voordat het paviljoen hier er al was, hebben daar al allerlei publieksactiviteiten gehad. Sport, theaterachtige dingen, voor alle leeftijden ook. Dus het is echt een evenement, een functie. Er zijn verschillende mijlpalen te noemen. Dit is er dan maar eentje en dit is eigenlijk een van de latere. Voor de vereniging zelf was dit een van de kroonjuwelen op het werk. Maar het werk was toen al heel veel gedaan. De vijver

0: Waar we nu voor staan, als ik die kant op kijk, kijk ik naar de grote paviljoenvijver. Dat is een ontwerp van Leonard Springer. Die is al gerealiseerd in 1920. Er was hier ook een arboretum. Dat is een van de eerste uitbreidingen geweest. Dat was 1924. Toen werd de eerste noordelijke, een betrekkelijk kleine noordelijke uitbreiding op grond van het succes van de waardering van het publiek al toegepast, al uitgevoerd. En dat betekent dat er sportvelden toegevoegd werden en het arboretum waar ik het net over had. Vanaf 1961 is dit gedeelte hier ingericht. Dat is een groot noordelijk gedeelte. Dat loopt nou, ja, van hier helemaal tot bijna aan de Paterswolseweg. Dat is er eigenlijk allemaal later bijgekomen onder verantwoordelijkheid van de gemeente, toen het al overgedragen was door de vereniging het Stadspark. Het is eigenlijk heel jammer dat Jan Evert Scholten zelf van de voltooiing van het Stadspark, nou, ontwikkeling kan ik beter zeggen, want voltooiing was het niet, maar de ontwikkeling bijna niks heeft meegemaakt.
1: Ja, dan moet ik wel eventjes naar mijn uittekst terug, dat vergat ik. Je hoorde Harry, ja, heet hij, Holstein in een bijdrage van Marco Hamminga. En wat ik weet van een arboretum is een stuk bos met bijzondere bomen.
2: Ah, op die manier.
1: Ja, oké. Okay. Ik wou het even voor je opzoeken, maar ja, toen had ik mijn tekst weer.
2: Ja.
1: Ik zal het nog even exact opzoeken, het stond ergens vernoemd.
2: Oké. Okay. Nou ja, het is wel duidelijk, er is heel wat over te vertellen. En ja, dat het dan ook al zo'n heel proces is geweest, hè?
1: Ja.
2: En iedereen had ook destijds van het paviljoen van, ja, ze zaten er, het stadje zat er eigenlijk helemaal niet zo op te wachten. Want dat was dan weer wat voor de notabelen en de happy daarom. Few.
1: Ja.
2: Maar ja, wie betaalt, wie bepaalt. En ja, dan is het punt dat het 100 jaar bestaat, naar aanleiding van wanneer dat paviljoen opgeleverd is.
1: Ja, dus, en het is ook wel leuk. Ik wist nooit de Leonard Springerlaan wat hij al gedaan had.
2: Nee, ik ken alleen de Leonard Springerlaan. Maar voor de rest.
1: Dan weet ik het.
2: Ja, weten we dat weer, ja. Maar goed, het is in ieder geval in het hart van de stadjes gesloten. Zo zou je het wel kunnen zeggen. Want hier zijn niet wijs met het Stadspark. Recht uit het hart. Splitsing nu, ook uit Groningen.

0: Een arboretum is een gespecialiseerde botanische tuin die gericht is op het verzamelen, onderzoeken en tentoonstellen van een grote verscheidenheid aan vooral winterharde bomen en heesters. Het is eigenlijk een soort museum voor bomen en is meestal vrij toegankelijk voor het publiek.
1: Ja.
0: Aldus Google AI. Nou, dat zal ik allemaal weer geloven, hè?
1: Ja, nee. Ja.
0: Het is 16 over 7. Kijk even naar buiten voor het weer. Het is knap aan de frisse kant, kan ik je melden. Het is 3 graden boven nul. Bovendien is er weinig wind, dus dat is wel weer erg positief. En het zonnetje doet toch zijn best. Maar ja, gaat dat ook een beetje stand houden? Het antwoord, niet heel erg. Vandaag vallen er enkele buien. Het wordt koel bij 12 graden. Er waait een zwakke of matige westenwind, windkracht 2 tot 3. Komende avond en nacht blijft er af en toe buien vallen bij 3 graden, als laagste temperatuur. Morgen hemelvaartsdag zijn er opnieuw buien actief. Pas in de loop van de dag verdwijnen de meeste en klaart dat vanuit het noorden op. Verder schijnt tussen de buien door af en toe een zonnetje. Het wordt een graad of 13 bij matige noordwestenwind, windkracht 4.
1: Dus op de hemel van de dag komt het kind niet omhoog, maar komt juist naar beneden.
0: Nou, inderdaad, ja.
1: Nou goed, oké. Kon niet later. Maar wat er ook is, dat gaat binnenkort gebeuren. Krasnapolski gaat door.
0: Oh.
1: En dat melden diverse media. Na een last-minute verhuizing naar het Suikertrein in Groningen zijn gisteren de podia opgebouwd voor festival Krasnapolski. En dit vind ik een leuke. Festivaldirecteur Mariska Berrevoets, ik heb het verkeerd gelezen, jammer, geen grap, is opgelucht. Het was toch een hele grote uitdaging.
0: Nou.
1: Ik denk als ze Berrevoets heet, dan moeten we niet op blote voetjes doen, dan wordt het echt een uitdaging.
0: Wat voor festival is dat dan?
1: Dat heb ik in het uitgaansagenda al voorbij zien komen, maar allerlei optredens en dat soort dingen.
0: Oké.
1: Dat was in het EMG was dat gepland, maar daar waren dus martens, vleermuizen of wat dan ook aangetroffen.
0: Ja, ja.
1: Dat kon dus niet meer. Dat die beestjes geen gevoel voor muziek hebben. Ja, maar goed. De norm bij millennials. Jij bent geen millennial, hè?
0: Nee hoor. Nee.
1: Diverse media meldt dat. De verkoop van robotstofzuigers gaat er namelijk over. Het is voor het tweede jaar op rij met dubbele cijfers gegroeid. De snelle acceptatie van de apparaten komt volgens de leveranciers doordat jonge consumenten innovatie omarmen.
0: Ik vind eigenlijk gewoon dat ze een beetje lui zijn, vind je niet?
1: Ik moet bijna niet zo graag al. Ik wou net zeggen, want er zijn al die de trap oplopen van die stofzuigers, maar toen dacht ik echt, oh wat een luie donders. Niet even zelf meer met het.
0: Ik bedoel, dan heb je zo'n zuigschijf, heb je daar door je woning heen gaan. Het is eigenlijk net niet goed dat hij schoonmaakt.
1: Nee.
0: Het is een beetje meh. Daarom moet je het ook elke dag eigenlijk doen, want ja, het maakt niet super schoon. Man, pak een stofzuiger af en dweilen doet zelf even. Kom op.
1: Nee, dat had precies de gedachte waar ik hem bij gezet had. Ik denk, nou, dit is echt. Ja, maar goed. Millennials, geniet ervan. En als ze inderdaad nog beter worden, doe je best.
0: Kun je veel andere leuke dingen doen. Hè?
1: Ga in ieder geval niet op deze manier te werk, want dat vind ik wel weer jammer. Bijzondere plantjes weggespoten.
0: Hai.
1: Dat meldt onze eigen website Oog Nieuws. En de meest bekende ecoloog uit Groningen en met de perfecte naam ervoor, Rick Middelbos, is weer een beetje teleurgesteld. Want medewerkers van de gemeente hebben de afgelopen dagen de oude kaart. De muren in de binnenstad schoongemaakt met hoge drukspuiten. Ja, en waardoor de bijzondere en in sommige gevallen unieke planten op de muren zijn weggespoten. Een paar jaar geleden hebben we dit ook al een keer gebracht. Want toen was het ook gebeurd.
0: Ja.
1: Je zou toch denken dat de gemeente zo langzamerhand toch een keer zou moeten weten.
0: Ze weten het wel.
1: Maar ze doen er niks
0: mee. Nee, ze doen er niks mee. Mooi idee,
1: heel jammer,
0: maar niks mee. Ja.
1: Ja, ik vind, ja, je moet het wel netjes houden, maar kom op.
0: Ja. Voor meer nieuws check je oogtv.nl en de Oognieuws-app. Jan, bedankt voor het opzoeken van deze berichten. Ja. Nu op Oog Radio, Teddy Swims en Mr. Know-It-All.

0: Ja, het is gewoon lekker. En hij komt zo vaak in Groningen om. Oh.
1: Tammy Swims komt niet zo vaak in Groningen, maar de artiest die je zo meteen krijgt horen wel. Sterker nog, die komt vandaag in Groningen.
0: Ja, ook. Ja,
1: het is vandaag 13 mei 2026 en er is weer van alles te beleven in Staats en Ommeland.
0: Ja, de man die ik bedoelde, want daar was ik, ik had niet gezien dat je open was, daar was ik over aan het praten, is Einaudi. Dat is Ludovico Einaudi, om precies te zijn, de pianist en componist. In de timelapse is in de dot te horen en te zien om 18.30 uur en om 20.45 uur. Dus twee voorstellingen achter elkaar. En onder het koepelscherm trekken sterrenvelden, uitgestrekte landschappen en levendige steden aan je voorbij. Onderwijl brengen violisten Emma Royhakkers en pianist Koenraad Spijker de muziek van Ludovico Einaudi. En ja, ik vind het persoonlijk erg mooi. Dus als je daar ook van houdt, ga dan om 6:30 en om 9:15 naar de dot voor Einaudi in een timelapse.
1: Als je wat meer wilt filosoferen, dan kun je vanavond in Café Philos terecht om 7:30 voor Nietzsche's Eeuwige Wederkeer. Het idee van de eeuwige wederkeer of de eeuwige terugkeer van hetzelfde speelt een centrale rol in het werk van de Duitse filosoof Friedrich Nietzsche. Jonathan Janssen plaatst je deze avond in Nietzsche's ultieme test die je leven wel eens voor eeuwig zou kunnen veranderen. Dat is 7:30 vanavond in Café Philos.
0: Maar als je het voor eeuwig verandert, is het niet de eeuwige wederkeer meer. Maar goed, nee, dat is even.
1: Dat is dat de eeuwige verandering.
0: Ja. Sanne Rambergs, of ja, ik weet niet of het Rambachs, The Vries of Life. Ja, in een brouwerij, brouwerij Martinis Garde van Stotteren. En dat is om 9:15 vanavond. Zangeres Sanne Rambergs gebruikt haar stem als instrument. Soms, even kijken op mijn scherm, laat even niet alles
1: zien. Via tekst en poëzie, ja, maar ja, ook vaak als pure klank. Ja. Voor haar nieuwe album haalde ze inspiratie bij Edvard Munch, die met De Schreeuw een iconisch schilderij heeft gemaakt.
0: Ja, dat was de volledige tekst inderdaad. En dat is in de te horen en te zien, The Vries of Life van Sanne Rambergs in Brouwerij Martinus om 9:15 vanavond. Ja, en als je nou dat nog niet genoeg tips vindt, dan moet je echt even naar groningen.uitloper.nu of op de kabelkrant voor oog kijken naar 9, want dan zie je alle tips. Organiseer je nou zelf iets, stuur ze even aan ons, kunnen wij ze melden. Stuur ze dan naar ochtendshow@oogradio.nl.
1: Ja, en vanavond dus Ludovico Einaudi in dot. En dan moet je je voorstellen, prachtige sterrenhemel, uitgestrekte landschappen, levendige steden, en dan deze muziek erbij. Dit is Adieu.

0: Dit is vanavond om 6:30 en 21:15 in Dot onder het koepelscherm. Muziek van Ludovico Einaudi, gespeeld door violiste Emma Royakkers en pianist Koenraad Spijker. Dat is geweldige muziek die in Groningen klinkt. Maar er wordt ook hele goede muziek in Groningen gemaakt. En dat hoor je in de...
1: Hoogradio Stadsplaat.
0: Stel je voor, de liefde met een persoon is uit. Of is dat wel zo? Als je diegene dan weer tegenkomt, dan voelt dat niet altijd zo. Zelfs als je daarna met een ander gaat, dan blijft die ene persoon toch altijd in je gedachten hangen. Het is een déjà vu. Van de Groningse band Aantal Jongens. Het is de track van hun nieuwste EP, Nat Gedoe. En het heet dus Déjà vu.
1: Hoogradio Stadsplaat.

0: Zelfs als ik naast haar lig, voel ik me alleen. Voel ik me alleen.
1: Aantal jongens en déjà vu was Stadsplaat. Volgende uur hoor je er weer eentje. En een overzicht van alle Stadsplaten, alle 25 stuks, inclusief een link naar de Spotify-playlist, vind je op oogradio.nl/stadsplaat.
2: Het geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
3: Goedemorgen, het is 7:30. Mijn naam is Jan Kooistra met het nieuws uit Groningen. Stadspartij 100% voor Groningen en de PVV willen snel uitleg van het gemeentebestuur over jeugdbescherming Noord, JBN. De aanleiding is een harde uitspraak van een rechter over een 17-jarig meisje dat volgens de rechter volledig aan haar lot is overgelaten. JBN zou nauwelijks betrokken zijn geweest, terwijl de organisatie wel betaald kreeg voor de begeleiding. De rechter vond dat ernstig en droeg de zaak direct over aan het Leger des Heils. De partijen maken zich zorgen dat er vaker geld wordt gedeclareerd zonder dat kinderen echt hulp krijgen, mogelijk door het tekort aan gezinsvoogden. Ook vinden ze dat de positieve verhalen van JBN niet passen bij de kritiek van rechters. Daarom eisen ze dat de gemeente ingrijpt, duidelijke maatregelen neemt en de raad actief op de hoogte houdt van verbeteringen en nieuwe ontwikkelingen. Herke van der Wij wordt de eerste regenboogambassadeur van de provincie Groningen. Hij gaat gemeenten, organisaties en verenigingen helpen om de veiligheid, zichtbaarheid en acceptatie van de LHBTI+-gemeenschap te verbeteren. Gistermiddag werd van der Wij bekendgemaakt als de regenboogambassadeur van provincie Groningen. Dat maakt Groningen na Drenthe de tweede provincie met zo'n ambassadeur. De aanstelling komt na een eerdere motie van D66... die was ingediend naar aanleiding van zorgwekkende signalen over de mentale gezondheid en sociale veiligheid onder LHBTQ+jongeren. De laatste jaren is Nederland steeds verder achterop geraakt in de rangorde voor landen met respect voor de seksuele en genderdiversiteit. Inwoners van het aardbevingsgebied in Groningen en delen van Drenthe kunnen vanaf gisteren subsidie aanvragen via het inwonersbudget Nijbegun. Het geld is bedoeld voor ideeën die de buurt leuker, mooier of gezelliger maken. Denk aan een buurtperkje, een sportdag, een bijeenkomst voor bewoners of projecten met kunst en muziek. Het gaat om plannen van inwoners zelf, groot of klein, zolang ze bijdragen aan de leefbaarheid en het contact tussen mensen. De regeling bouwt voort op het oude loket Leefbaarheid van Nationaal Programma Groningen. Maar geldt nu voor een groter gebied en heeft een makkelijker aanvraagproces. De overheid zegt hierbij uit te gaan van vertrouwen. Politieke, religieuze en commerciële activiteiten krijgen geen steun. Bewoners kunnen tussen de 1 en 10.000 euro aanvragen via SNN. En dan nog het weer. Vandaag vallen er enkele buien en is het koel bij 12 graden. Dan waait een zwakke matige westenwind. En dan heb je het over windkracht 3.
1: Uit het westen dus, hè?
3: Huh?
1: Uit het westen.
3: Ja, uit het westen. Ja.
1: Oké, okay. Nee, prima. Nee, dat moet check. Nee, is flauw, sorry. We gaan eens even op de Groninger snelwegen kijken hoe het daar gesteld is met de verkeerssituatie. Nou, dat ziet er erg mooi zonnig uit, net als het weer zelf. Er zijn geen files te betreuren en ook in bussen op het spoor gaat alles lekker door. Blijf wel even je reis in de reis hebben voordat je op weg gaat. Het is 7:55. Dit is de Oogochtendshow. Tot 9:00 informeren wij over alles wat er in de gemeente Groningen gebeurt. Nou ja, alles.
3: Ja, dat wordt een lange show, hè?
1: Ja, inderdaad, ja, het meest.
3: Ik zou het ook willen, hoor, een keer een 24 uurtje.
1: En soms loop je over een straat.
3: Ja.
1: En dan struikel je ineens over van die koperkleurige stenen.
3: Nou, die zijn ervoor bedoeld. Het gebeurt bij ook wel eens op andere momenten. Maar dit heb jij het over een stolperstein. En
1: ja,
3: dat klopt helemaal.
1: Dat betekent ook letterlijk struikelsteen. Ja, inderdaad.
3: En daar hebben we er weer gisteren althans één extra van in de stad gekregen dan we weten. Want die hebben we gemeld gekregen voor Charles Ubbens. Hoe dat komt en wat hij precies gedaan heeft, dat hoor je zo.
1: Nadat we geluisterd hebben naar Sia en David Guetta met Floating Through Space. Goedemorgen, Groningen.
2: Dit is de Oog Ochtendshow.

0: Ja, met die aparte videoclip. Met zo'n hele grote luchtballon die dan door de straten heen gaat. En zo. Moet je maar eens opzoeken.
1: Oh, ja, nee, ik kijk daar heel weinig naar. Dus
0: David
1: ik
0: Ketta en Sia dus met Floating Through Space.
2: Okay. Het nieuws uit Groningen.
0: Is nu aan de beurt. Want in Haren werd gisteren een zogenoemde Stolperstein onthuld. Voor verzetsman Charles Ubbens. Die leefde van 1888 tot 1942.
1: Ja, de herdenkingssteen krijgt een plek bij zijn voormalige woning aan de Rijksstraatweg 45. Charles Ubbens was archeoloog en conservator aan de Rijksuniversiteit Groningen. Tijdens de Tweede Wereldoorlog speelde hij een cruciale rol in het noordelijk verzet. Voor zijn verzetswerk werd hij dan in april 1941 ook gearresteerd en later dus ter dood veroordeeld. Je hoort Jeroen Bendes, onderzoeker van de RUG, en hij vertelt wat meer over Ubbens.
3: Ubbens is actief geworden in het verzet, in de ordendienst. De ordendienst was een illegale organisatie die al in de zomer van 1940 opgericht is, waar oud-officieren een grote rol in speelden. Ja, ze woonden verderop in de toenmalige, net over de gemeentegrens toen, tussen Groningen en Haren, woonden ze aan de Verlengdierenweg 191. Dat is waar Charles Ubbens en zijn vrouw en hun pleegdochter wonen. En daar is hij ook opgepakt, in de nacht van 7 op 8 april 1941.
4: Na zijn arrestatie moesten zijn vrouw en pleegdochter verhuizen naar de Rijksstraatweg in Haren. Ubbens zelf heeft daar alleen nooit gewoond. Daarom is niet iedereen het eens met de locatie van de Stolperstein.
5: Is dit dan de meest logische plek, als je uiteindelijk kijkt? Of?
3: Het is een afweging. En die is gemaakt door de Stichting Stolperstein in Groningen.
5: Ja.
3: Ik zou liever zien dat hij bij de Verlengdierenweg aan de Rijksstraatweg ligt. Zo'n verhaal als dat van Ubbens, daar ben ik heel diep ingedoken. Omdat hij een van de twee mensen was die dit jaar herdacht worden voor wie stenen worden gelegd door de RUG. Dat indruk maakt op je als onderzoeker. Ik bedoel, het is een heel menselijk verhaal met in een gruwelijke tijd waar verschrikkelijke dingen gebeuren.
1: Je hoorde Jeroen Bendes in een bijdrage van Sam Sietepoe.
0: Ja, ze stonden duidelijk aan de Rijksstraat.
1: Ja, dat was te horen. Ja.
0: En blijkbaar was het digitale filter bij de camera niet zo heel erg sterk.
1: Ja, of er zat een microfoon op die rondom gevoelig was. Want hij pakte alles mee. Ja,
0: ja, dat was duidelijk. Ja.
1: Maar goed, het is wel mooi dat hij herdacht wordt. En dat de RUG daar ook actief in bezig is. Want er waren natuurlijk genoeg mensen ook binnen de universiteiten die verzet gepleegd hebben.
0: Ja, inderdaad. En kan maar even struikelen, dan staan we er in ieder geval even bij stil. Net als Nile Rodgers. We hadden het er gistermorgen al even in de ochtendshow over. Dat die man dus bekend was in een discoband en uiteindelijk heel veel muziek heeft geproduceerd. Ook onder andere voor Duran Duran en nog veel meer andere artiesten. Okay. En ook voor Al Williams en ook de plaat die we gisteren draaiden. Maar het begon allemaal met Chic. En als je nou denkt, welke band was het ook alweer? Nou, dat is deze. Je hoort Chic met You Are Beautiful uit 1984.

0: Nou, dat was even een shout-out naar jou, luisteraar. You are beautiful. Jij mag er gewoon ook zijn. Het is 7:15.
1: Opstaan doe je met de Oog Ochtendshow.
2: Ja, en dan gaan we het in eerste instantie hebben over illegale verbouw en bewoning. Want dat is een deel van de kop die staat op de pagina van Sikkom. Nou, en als hij daar staat, dan is er niet veel goeds aan de hand. En in de Lichtboeiflat in Leeuwenborg is veel gedoe rond verhuurder Wim de Vries. Dat zal vast een bekende naam zijn bij veel mensen. Volgens bewoners heeft hij zonder vergunning een fietsenkelder omgebouwd tot een woning waar jarenlang 8 Europese klusjesmannen verbleven. De gemeente onderzoekt nu mogelijke illegale verbouwing en bewoning. Huurders zeggen dat de mannen ineens op straat zijn gezet. Ook klagen bewoners over intimidatie, bedreigingen en fietsen die zomaar buiten zijn gezet. Een huurder zegt zelfs dat het slot van zijn woning is vervangen. De Vries ontkent veel beschuldigingen en zegt dat de studio leeg stond en nog een vergunning moet krijgen. De flat ligt al langer onder vuur door achterstallig onderhoud, verdachte subsidieconstructies en eerdere incidenten waarbij de Vries en zijn klusjesmannen in opspraak kwamen wegens fraude, chantage en gevaarlijke pesterijen richting huurders. En dan sta ik verbaasd dat hij dat nog steeds kan doen.
0: Ja, ik ook. Bediening Slochterhuis, daarover bericht.
2: Sluis,
0: ja, ja. Inderdaad. Slochtersluis. Zo, dat is eentje waar je een kunstgebied niet bij los moet zitten. Maar ook nieuws die bericht erover. Want de problemen bij de Slochtersluis zijn nog niet voorbij voor recreatievaders. Sinds eind april wordt de sluis weer bediend, maar tijdens Hemelvaart en Pinksteren zijn de openingstijden flink beperkt. Op donderdag, zaterdag en zondag kan de sluis alleen open tussen 10 en 11 uur 's ochtends en 17:30 en 18:30 middags. De schippers moeten zich vooraf ook telefonisch aanmelden. Tweede Pinksterdag gelden weer normale tijden. De problemen begonnen eind maart toen de sluis onverwacht dichtging. Daardoor zaten boten vast rond Meerstad, Schildmeer en Woudbloem. Ook een Duits stel kon met hun nieuwe boot geen kant op. Oog heeft daar nog een reportage over gemaakt. De oorzaak ligt bij een tekort aan personeel en onduidelijke afspraken tussen Rijkswaterstaat en de provincie. Inmiddels regelt de Rijkswaterstaat de bediening met een externe medewerker die op afroep naar de sluis komt. Maar het is nog niet helemaal een ideale situatie.
2: Ik zie zo'n schipper. Hey!
0: Ja.
2: Ja, dat en, moet je hard roepen.
0: Ook echt tussen 10 en 11 en tussen 17:30 en 18:30. Mensen, kinderen. Mijn dokter heeft nog ruimere spreektijden. Ja.
2: Kun je die dan niet op die andere tijd even naar die sluis sturen?
0: Nou, dat is misschien een idee.
2: Nee, ja. Maar nee, ik vind het mooi. En ik vind het ook wel leuk dat jij Slochtersluis inderdaad. Ik had er nog niet op gelet, maar het is wel een bekkenbrekkertje.
0: Ja, inderdaad. Je kunt moet niet loszetten. Goed, tot zover het nieuws uit Groningen. Dankjewel Jan voor het opzoeken daarvan. Meer vind je natuurlijk op onze website oogtv.nl en de Oog Nieuws app. Die heb jij toch al gedownload op je telefoon? Ja. Blijf je echt zo goed op hoogte van alles wat er in de gemeente Groningen gebeurt. En dat is gewoon heel handig. En het is gratis en beschikbaar voor Android en iPhone.
2: En ik zou zeggen, phone.
0: Ja, ook jouw phone. Ja, zeker.

0: van de Body Rockers. En dat hoorde je op Oog Radio. Lekker nummer, hè? Ja, ja.
1: Kunnen ze wel gebruiken, want ze hebben de Move Your Neighborhood of zo, dit hier in Groningen.
0: Ja,
1: ja, dus daar kunnen ze dit mooi bij draaien.
0: Ja, inderdaad, zo is dat. Dat zou hun slogan of hun anthem kunnen zijn. Maar goed, wij gaan het nu over iets anders hebben. Oh, jeetje, wat gebeurt er nu?
1: Dat is heel anders, ja.
0: Ja, dat is heel anders. Dat was niet helemaal de bedoeling. Hé? Oké. Dit is weer eens wat nieuws. Je moet weten, om alle geluidjes te produceren hebben wij dus een computersysteem. En dat wil nog wel eens een eigen willetje hebben.
2: Word wakker met de ochtendshow.
1: Dan bevalt de city van alles bij elkaar.
0: Ja, precies. Dus dan, want dit is ook niet de bedoeling. En zo gaan we gewoon lekker door. Ja! Nu is het klaar, ja. Want het is vandaag 13 mei en daarmee is het Wereldcocktaildag. De datum markeert de publicatiedatum van de eerste definitie van een cocktail. Oftewel een hanenstaart. Een drankje. In de krant Balance and Columbian Repository op 13 mei 1806. Dat was een federalistische krant in Hudson in New York. Een cocktail is een stimulerende drank, samengesteld uit allerlei spiritualiën, oftewel dranksoorten. Daarbij een mooie schep suiker, wat water en bittertjes. Tegenwoordig definiëren we een cocktail als een mengsel van minimaal 3 ingrediënten, waarvan er 2 drinkbaar moeten zijn en er 1 alcohol moet bevatten.
1: Ja, dat is tegenwoordig ook wel een beetje veranderd, gelukkig. Maar goed, veel gebruikte ingrediënten voor cocktails zijn toch gedistilleerde dranken, likeuren, siropen en vruchtensappen. Cocktails zijn ontstaan in de Verenigde Staten. En er zijn grote verschillen in de tradities van het maken, het serveren en de recepten van cocktails in Amerika en Europa. Enkele klassieke cocktails met hun belangrijkste ingrediënten zou je kunnen noemen als Bloody Mary met wodka, tomatensap, worstensaus en peterseliezout. Tabasco er nog bij in, anders smaakt het niet. De martini is vermoed met gin of vodka. En de mojito, rum, limoen, munt en rietsuiker. Nou,
0: die is bij veel mensen wel bekend, denk ik.
1: Ja, inderdaad. En kies lekker uit wat je hebben wil. Maar tegenwoordig, en dat zijn ook bedrijfjes hier in Groningen die dat ook doen, hebben ze ook alcoholvrije cocktails. En die zijn ook erg lekker, kan ik je vertellen.
0: Ja, inderdaad. Dus geniet van een lekker cocktailtje. Ga lekker in je wintertuin dan zitten. Of in je tuin met goed afgeschermd van de wind. En dan is dat gewoon heerlijk toe.
1: En anders even het best hebben, komt het mooie weer er weer aan. En dan pak je hem dan.
0: Ja, nou, volgende week komt
1: het
0: eraan.
1: Pak je dan lekker even een cocktail.
0: Zo is dat. Het is 4 voor 8. Leuk dat je luistert naar de Oogochtendshow. Nu op Oog, Alex Warren met Fever Dream.

Alex Warren en Viva Dream. Je hoort het op oog. Zometeen heb ik voor jou het NOS-nieuws. Met het nationale en internationale nieuws. Daarna zijn we vlug bij je terug met het tweede uur van de ochtendshow. Met het nieuws uit de gemeente Groningen. Tot die tijd, muziek uit de gemeente Groningen. Katie Kraas en Killer.

0: Visspecialist Passel. Loaded kibbeling om je vingers bij af te likken. Voor €9,95. En plates. Al voor €14,95. Met vis, patat, drinken, twee sausjes en rauwkost. Deze week bij Visspecialist Passel. Winkelcentrum Paddepoel.
1: Bij Tandartspraktijk 18 Karaat in Groningen bent u welkom zonder verwijsbrief. Onze ervaren tandartsen en mondhygiënisten geven duidelijke uitleg, werken met moderne technieken en zorgen voor een ontspannen behandeling voor het hele gezin. Of het nu gaat om preventie of kindertandheelkunde, bij 18 Karaat voelt u zich vertrouwd. Ga voor een stralende glimlach. Maak een afspraak via tandartspraktijk18karaat.nl of bezoek ons aan de Oosterhamrikade 119 32 in Groningen.
2: Op zoek naar een baan, omscholing of een nieuwe richting in je werk? Kom naar De Banenmarkt, donderdag 28 mei op de Vismarkt in Groningen. Meer dan 90 bedrijven staan voor je klaar om direct in gesprek te gaan met 25.000 vacatures in de techniek, zorg, overheid en dienstverlening. Mis het niet. Donderdag 28 mei, De Banenmarkt. Check debanenmarkten.nl.
3: Nu bij JP Car Wash, €3,50 korting op een wasbeurt naar keuze. Bij codewoord OOGRADIO. Actie geldig tot 1 juni. JP Car Wash. Direct aan de A7, afslag Hoogkerk.
4: Het geluid van Groningen. Dit is OOG Radio. Nieuws.
5: Dorald Megens met het NOS-journaal. Verschillende politici reageren verontwaardigd op de brandstichting gisteravond bij een noodopvang in Loosdrecht. Premier Jetten noemt de actie van de relschoppers schandalig. Demonstranten gooiden vuurwerk en fakkels, waarna brand ontstond naast het gebouw. Naar schatting waren er 300 tot 400 demonstranten aanwezig.
6: De bijeffecten van die immigratie zijn mij te gortig. En ik ben bang voor het leven van mijn kinderen. Daarom sta ik hier.
7: Onze mensen eerst. Ik weet niet wat ik... Ik maak me alleen maar boos.
5: Hulpverleners werden bekogeld en de ME greep in. Rond de opvang geldt nog tot vanochtend een noodbevel. Van de 33 Iraanse raketbases langs de straat van Hormuz zijn er 30 nog bruikbaar. Dat kan een directe bedreiging vormen voor Amerikaanse oorlogsschepen en olietankers, meldt de New York Times. De krant baseert zich op Amerikaanse militaire inlichtingen. Als het bericht klopt, staat dit haaks op uitspraken van president Trump en minister Hegseth van Defensie. Die zeiden eerder dat het Iraanse leger verpletterd is en niet langer een bedreiging vormt. Nederland importeert nog altijd vloeibaar gas uit Rusland, ondanks alle Europese plannen om daar vanaf te komen. Afgelopen kwartaal was dat 12% van de totale import van vloeibaar gas in Nederland. Dat komt door lange termijn contracten, zegt deze energiedeskundige.
8: Dus dat ze contracten hebben voor 10 of 15 jaar Russisch LNG, dan moet je een goede reden hebben om dat contract op te kunnen zeggen. En die reden komt eraan. Dat is het verbod van de EU uit op de import van Russisch LNG.
5: Het verbod geldt vanaf volgend jaar. Vorig jaar zijn in Nederland 100 mensen verdronken. Dat zijn er 13 minder dan in 2024. Onder de slachtoffers zijn relatief veel ouderen. 41 van de 100 waren ouder dan 60. CBS-cijfers gaan alleen over zogenoemde accidentele verdrinking. Daarnaast verdronken vorig jaar ook 100 mensen bij zelfdoding en 42 bij een verkeersongeluk. Het weer. De dag begint op de meeste plaatsen met zon. In het noorden vallen wel wat buien. Later vanuit het westen overal stevige buien met kans op onweer, hagel en windstoten. Tot in de avond blijft het wisselvallig en het wordt 10 tot 13 graden. Dit was het NOS Journaal.
9: Deze commercial wordt je aangeboden door PrimaReclame.nl. Zaterdag 16 mei speelt FC Groningen Vrouwen 1 thuis op de Esterberg tegen Sparta Rotterdam. De wedstrijd begint om 11:45. Steun onze FC en kom zaterdag 16 mei naar de Esterberg. Gratis toegang.
10: De allerlekkerste oliebollen haal je op de meikermis bij Akkerman. Op de Vismarkt Groningen.
11: Ik neem tafel of speeltoestel. De4keien.nl.
12: Ondernemers opgelet. Jouwdrukker.nl is de goedkoopste drukker in Nederland. Of het nu gaat om posters, flyers, bedrijfskleding, spandoeken, reclameborden of nog meer. Jouwdrukker.nl drukt het.
13: En wij drukken de Hoogochtendshow in het tweede uur. Mijn naam is Rick en Jan heeft jou het onderwerp van het lokale nieuws.
14: Dat klopt helemaal. Stadspartij en de PVV eisen opheldering over jeugdbescherming Noord. Groningen is tweede provincie met een regenboogambassadeur. En inwonersbudget Nijbegun is van start.
13: Wat dat inhoudt en wat er dan in dat budget opgenomen is, dat hoor je rond 8:30. Eerst de Oogradio verkeersupdate, mede mogelijk gemaakt door groningenbereikbaar.nl. De slimme kaart op deze site weet te melden dat er op de Groninger snelwegen het verkeer lekker doorrijdt. Wel zie ik er toch enige vertraging optreden bij de Peizerweg. Dus wat daar de reden van is, is mij niet helemaal duidelijk. Het is ook niet echt dikke files of zo, maar het is gewoon even wat drukker. Voor de rest rijdt alles dus lekker door. Geldt ook voor de bus en voor het spoor. Maar plan wel even je reis in de reis hebt als je met het OV op pad gaat. Zeker als je met de trein naar het westen gaat. Het is Jan, je wil niet wat
14: volgens
13: zeggen.
14: Mij heb je, dat had ik ook met vrijdag met Alexander. Volgens mij is dat de Peizerweg zo druk omdat ze niet meer langs de Stationsweg kunnen op het moment.
13: Oh ja, dat is ook zo, ja. Ja, dat zou goed kunnen. Goed, het is 7:45. Dus luister, gaan we het tweede uur van de Oogochtendshow in. En het nieuws uit Groningen ook weer behandelen. En we gaan even een duik in het verleden nemen. Want onze stadsverteller is er
14: ja,
13: weer.
14: Ja, nee, hij is weer Titus. En hij heeft een heel mooi verhaal. Vind ik tenminste, maar persoonlijk. Heel mooi verhaal bij zich. Want ja, het is een verhaal over een man van verhalen.
13: Ja.
14: Eigenlijk best wel dubbel, maar wel heel mooi dubbel. Nou, als je wil weten welke man dat betreft, kan wel een tipje oplichten. Er staat een mooi monument voor hem in het plantsoen. En zijn huis kun je nu als Airbnb eens een keer in verblijven.
13: Zo is dat. En, nou, daar houden we zo meteen meer over. Nou, eerst gaan we luisteren naar Pink. En Never Gonna Not Dance Again. Want ja, als je het één keer in je heupen hebt, dan moet je gewoon lekker blijven dansen. Dans dus vooral lekker mee. Goedemorgen, Groningen.
15: De Oogochtendshow.

0: voetjes aan de vloer.
1: Meedansen, mensen. En lekker klappen, hè? Hoppa.
0: Ik bedoel, als die saxofoon erbij komt, dan weet je dat het Benus is.
2: Nou, is dat zo, Jan?
1: Ja, zo werkt dat.
0: Zo, nou, dan ben je nu in een goede sfeer voor...
3: Het nieuws uit Groningen.
0: Ja, eigenlijk meer de geschiedenis van Groningen. Want onze leukste verhalen vertellen van Groningen is weer in de studio.
2: Ja, onze stad is namelijk druk aan het veranderen. Ja, ik kan wel stellen. Maar je moet wel niet denken dat dit alleen vandaag de dag gebeurt. Want in het verleden is er ook al heel veel veranderd. En vaak hebben die gebeurtenissen van vandaag de dag een binding met het verleden. Ja, hij is hier. Hij staat hier naast met stadgids Titus Akkermans. Ja, en die komt nu weer een mooi verhaal vertellen. Want dat zei ik al, een verhaal over een verhalenverteller. Want Titus, over wie ga je het hebben?
4: Ja, goedemorgen trouwens.
2: Goedemorgen trouwens.
4: Ja,
2: goedemorgen Titus.
4: Ja. We gaan het hebben over een man in... Ja, eigenlijk waar niemand in de schaduw bij kan staan. Natuurlijk de man die
2: hij
4: heel bekend
2: is. Hij was lang zat hoor, dat kon.
4: Ja, maar als we het hebben over Beno Hofman, dan is het... Ja, dat is toch wel een heel bijzonder...
2: Hij heet ook niet voor dit stadshistoricus.
4: Zo is het. Ja. En nou stond er recentelijk een prachtig mooi artikel in de krant... Mm-hmm. Waarin er wordt aangegeven dat zijn woning... die hij meer dan 25 jaar in de Noorderpantsoen heeft gehad...
2: Ja.
4: Beschikbaar komt als... Bed and Breakfast. Je hebt het al genoemd in de aankondiging.
2: Ja, dat is leuk.
4: Het staat van de Groningse stadshistoricus leeft voort in B&B. B. Beno.
2: Ja, nee, dat moet op zijn Groningen.
4: Ja, het gaat dus over zijn woning. Helaas, die zijn natuurlijk veel te jong overleden in 2023. Maar woningbouwvereniging Levier die nam het initiatief om de woning van Beno aan de... in dit geval dus Noorderbinnensingel, 135A... als Bed and Breakfast... te bewaren. En dat doen ze dan in samenwerking met Werkpro en met buurtgenoten. En sinds half april 2026

0: kunnen we het appartement dus voor overnachtingen huren.
1: Ja.
0: Hoe mooi is dat, dat zijn geest op die manier voortleeft? Want het is natuurlijk een fantastisch eerbetoon, hè, aan een, toch een groot Gronings man, een historicus, een tv-presentator, een kunstenaar, een schrijver. Ja, wat heeft hij allemaal niet gedaan? Zijn oeuvre was radio natuurlijk. Nou, Oog TV, die heeft hem in zijn hart gesloten.
1: Ja, zeker, hij acteerde ook nog lekker in zijn filmpjes.
0: Ja, precies. Jij ook? Ja,
1: nee, hij.
0: Hij acteerde. Dus
1: ik acteerde.
0: Ja, nee. Hij was acteur, toneelstukken. Ja. Boeken,
1: precies.
0: Podcast, onovertroffen toch? Je hebt hem ook wel eens ontmoet, verteld.
1: Ik woonde bij hem om de hoek.
0: Ja, mooi.
1: Dus ja, was heel gek. Ik wist het eerst helemaal niet eens.
0: Ja. Weet je wat zo mooi is voor ons ook van in... Ja, hij is natuurlijk stadshistoricus. Ja. Dus in zijn oeuvre staat altijd de stad Groningen centraal. En het groot deel van zijn werk is dus in dit pand gedaan. Mm-hmm. Het leuke van die woning is dat hij ook in vrijwel historische staat is gebleven. Originele staat is gebleven. Hij heeft het wel 25 jaar gehuurd, maar hij wilde er nooit wat aan veranderen eigenlijk. En zijn voorganger wilde dat ook niet. Want het huis is uit 1949, heeft ook geen verbouwingen toegestaan. En dat zorgt ervoor dat als je die woning instapt, net gebouwd na de oorlog...
1: Ja.
0: Dat je eigenlijk 80 jaar terug in de tijd
1: stapt. Ik wou dat zeggen.
0: Paneeldeuren, houten keukenkastjes, het lage aanrecht.
1: Lafet.
0: Ja, een douchehoek.
1: Ik wou dat zeggen.
0: Of dat nou een lafet is, maar in ieder geval douchehoek. Ja. Glas in loodraam. Ja. Parket in een visgraat.
1: Ja, dat is wel mooi.
0: Dat is toch bijzonder.
1: Ja.
0: En... Nou is het leuke dat het pand niet alleen gebruikt kan worden voor overnachtingen, maar men wil er ook, wil daar ook mogelijkheid geven om culturele zaken te doen.
1: Ja, dat kun je beter doen als daar dan.
0: Ja,
2: zo is het. Dan denken aan culturele zaken?
0: Nou, lezingen bijvoorbeeld, kleine orkesten, kleine concerten, sorry, dat soort zaken.
1: Ja.
0: En wij kunnen daar nu ook een rol in spelen, want in de geest van Beno gaan wij aankomende vrijdag in zijn werkruimte, in zijn appartement, in dit appartement, een podcast opnemen waarbij zijn leven en zijn werk centraal staat. En op de informatiebord voor zijn op de gevel van die woning, daar staat ook onder andere natuurlijk een kleine korte levensbeschrijving in.
1: Ja.
0: Maar ook wordt er heel nadrukkelijk gesproken over één bepaald boek, en dat boek heet Nieuwe Stad, 400 jaar Hortusbuurt, heb ik een kwartier, en dat wordt als zijn levenswerk beschouwd. En dat is een ongelooflijk interessant boek. Dat gaan wij echt behandelen, naast natuurlijk zijn leven.
1: Gelijk heb je.
0: Ken je dat boek?
1: Nee,
0: het is zeer de moeite waard.
1: Alleen vanuit alle publicaties, want ik woon in die wijk. Ja, en daar heeft hij echt heel veel aandacht aan besteed.
0: Ja, hij heeft er, zoals de informatiebord aangeeft, tientallen jaren onderzoek naar gepleegd. Zijn levenswerk. En eigenlijk is het heel toegankelijk opgebouwd. Drie delen, de wijk. Dus we hebben het over Hortusbuurt, Ebbingenkwartier.
1: Ja, boterdiep tot aan het Plassoenhof.
0: Ja, precies. Ja,
1: dat moet je ongeveer stellen. Ja, dat is het gebied.
0: Precies. En dan geeft hij aan van in het deel 1 van hoe de wijk door de eeuwen 1 zich heeft ontwikkeld. Ja, dat gaat echt van ontstaan van de hondsrug tot de actualiteit, zeg maar. Hij geeft in deel 2 het wijk thematisch weer. Welke kerken zijn er bijvoorbeeld geweest? Of welke gasthuizen speelden een rol? Nou, hoe zat het met de Hortus? 7 thema's passeren de revue. En dan als laatste deel de wijk nader beschouwd. En dan wordt elke straat eigenlijk in detail beschreven. Elke huis komt eigenlijk aan bod. En het is echt zo prachtig. Bladen er eens één in als je het ziet. Koop het eigenlijk.
1: Dat wou ik wel graag, maar volgens mij zal die niet goedkoop zijn. Maar het is moeite wel waard.
0: Ja,
1: hij ziet er fantastisch uit.
0: Het is echt een moeite waard.
1: Ja. En hij vond dat echt ook belangrijk. Hè? Die wilde die ook af hebben.
0: Hij wilde het af hebben. En het is dus één van zijn, zoals er beschreven staat, ook meer dan 50 boeken. Nou, en naast alles wat hij heeft gedaan, is het toch wel prachtig dat we nu en nog kunnen slapen op zijn plek, maar ook nog met zijn creatieve en deskundige geest weten. In zijn creatieve en deskundige geest stappen. Zo is het een beetje.
2: Ja, hoe heet dat boek, zei je?
0: Dat boek heet Nieuwe Stad.
1: 400 jaar Hortusbuurt.
0: 400 jaar Hortus en Ebbingenkwartier. Ja. Nieuwe stad, en dat schrijf je dan N-I-E-W-E. Stad met DT op de oud-Nederlandse schrijver.
1: En dan heb je het echt over dat deel van de buitenkant van de Diepring, waar al die
3: waar die in Noord-Zuid was het een nieuwe. Ja. Ebbingen, nieuwe Boteringen en een nieuwe Kijkertjat. En Hooistertal waren de grote en de kleine kruisstraten. Ja, ik woon in een van die grote straten. Dus ja.
0: Ja, dat is leuk, want je ziet helemaal dan eigenlijk al het stratenplan van Stevin... die daarbij benut is. We praten over het begin van de 17e eeuw. Hij staat nog een kunstwerk daar, natuurlijk, van Beno. Ja. Je hebt het al genoemd. Ja. En dat is dan Beno's bron. Ja, gemaakt door een geweldige kunstenaar, Geert Senema.
3: Met een heleboel verschillende verzamelde steensoorten, hè? Ja. Overal vandaan.
2: Ja, iedereen kon daar een steen voor inleveren. Ja. Hè? Dus,
3: En als je wil weten waar die staat, ga naar Café Lambiek. Naast de grote boom, onder de schaduw van die... Het is een kastanjeboom volgens mij.
0: Nee, een lindeboom.
3: Lindeboom. Ja. Ligt die en daar staat dan een klein boompje in. En dan kun je ook die tekst allemaal lezen op die rand.
0: Precies.
3: Je kunt er even op gaan zitten, dat mag ook allemaal gewoon.
0: Wat leuk dat je dit zo reageert. Want zijn bron van inspiratie is nu onze bron van inspiratie.
3: Maar dan wil ik één ding van je weten. Want dat weet ik weer niet. Zit die werkkamer nou voor in het huis of achter in het huis?
0: Och, mijn jongen, ik ga er niet.
2: Nee.
0: Want anders maar dat gaan we vrijdag zien.
3: Ja, want dan kijk je namelijk heel mooi in die twee hofjes erachter als je achter zit.
0: Dat vind ik zo
3: mooi. Als je in die flat daar woont, dat is een drielaags flat. Hij woont dan op de eerste verdieping. Maar je kijkt dan heel mooi in zo'n oud hofje.
0: Ik weet ook niet precies waar Kudo Media de opstelling gaat maken.
3: Nee, dat weet ik ook niet.
0: Maar productieplan achter. Maar ik ga het je laten
3: werkkamer,
0: weten.
3: Dus ik denk, daar wil ik het ook even weten ook. Titus, bedankt voor dit verhaal. Veel succes vrijdag.
0: Dank je.
3: Laat ons nog eens weten hoe dat gegaan is.
0: Absoluut.
3: En als je weer zo'n mooi verhaal hebt, dan horen we graag weer.
0: We spreken elkaar weer. Dankjewel.
4: Dit is de Oogochtendshow. Oogradio.
2: En Groningen, dat was alles voor Benoordstad. Vandaar dat we daar nu een ode aan gaan brengen. Janneke Jager met Groningen. Met muziek van Duncan Lawrence.
5: Het is het licht op de vismarkt op zaterdagmorgen als de ochtend ontwaakt.

0: Het is 8:20. Kijk even naar buiten voor het weer. Het begint toch een beetje bewolkt te worden, helaas. We hadden eerst een lekker zonnetje in de studio, maar dat wordt toch iets minder. Vandaag kunnen er ook enkele buien vallen. Het wordt koel bij 12 graden. Er waait een zwakke of matige westenwind, windkracht 3. Komende nacht en avond en nacht blijven er af en toe buien vallen. Bij 3 graden als laagste temperatuur. Morgen is het hemelvaartsdag en opnieuw zijn er dan buien actief. Pas in de loop van de dag verdwijnen de meeste en klaart het vanuit het noorden op. Verder schijnt tussen de buien door af en toe zon. En het wordt 13 graden bij een matige noordwestenwind, windkracht 4.
1: Moet je niet tegenin moeten fietsen.
0: Nee, liever niet.
1: Het is geen vogelteldag. Sorry, dat stand is een deel van de titel, maar die moest ik even pakken. Diverse media komen ermee, want hoeveel daklozen telt Groningen, stad en Ommeland, in de nacht van 11 op 12 mei? Ja, die vraagt tracht de ethostelling te beantwoorden. En ze kijken dan naar personen die geen adres of volwaardige woonplek hebben, en die worden via een korte vragenlijst van de Hogeschool Utrecht via 110 instanties opgespoord, want dan worden de vragen beantwoord. En dan proberen ze het aantal daklozen in kaart te brengen. Dus het is niet zo dat mensen op de straat lopen, dat is een dakloze, dat is een dakloze. Dus
0: okay.
1: Ja, dat is weer de jaarlijkse telling geweest. Dus we kunnen een keer binnenkort weer horen hoe het in Groningen voelt.
0: Ja, ik vroeg me al af hoe ze dat dan tellen, maar dat gaat op deze manier.
1: Ja, en vandaar dat ik die titel wel grappig vond van die kop. Maar het is ook inderdaad via de instanties. Vind ik wel zo netjes.
0: Ja.
1: Groningse Game Outbound. RTV Noord meldt dat. Ik wist niet dat wij een Groningse Game hadden, maar sinds afgelopen maandagmiddag rijden gamers wereldwijd rond met hun eigen digitale camperbus in de Groningse videogame Outbound. Er waren wat hobbels op de weg rondom de verschijning, maar er klinken enthousiaste reacties, zegt Mark Volger van Square Glade Games. Nou, dus tegenwoordig spelen ze dan niet meer alleen Grand Auto Theft of iets dergelijks, maar ze rijden ook in ons oranje-witte busje rond.
0: Prima.
1: Ja, helemaal goed. Ja, en ja, jij bent ook zo nostalgisch. Hè? Dan, dit roept bij jou natuurlijk ook herinneringen op.
0: Nee, of de seksbioscoop.
1: De seksbioscoop was vrij open.
0: Ja.
1: Ja, nee, RTV Noord komt ermee. Ik vond het wel leuk. Het is er namelijk onder het mom, weet je nog. Ja, stadje Niels Rutjes heeft dat soort nostalgische gevoelens omgezet in de Instagram-pagina Verdwenen Toko's Groningen. Nou, daar zit vast meer in dan alleen dit. Maar de eerste aflevering gaat dan over Santana. Die staat centraal. En dat is het beroemruchte poolcentrum aan het A. Kerkhof. Aan de zuidkant. En dat was 24/7 open, oftewel continu. Dat weet Rutjes alweer. En daarvoor zat er het Beurstheater. En dat was de beroemde seksbioscoop.
0: Ah.
1: Die hadden we hier in Groningen ook.
0: Oké. Okay.
1: Ja, en dat was tot en met 84. Dus ik heb hem nog bewust meegemaakt. Behalve dat ik dan alleen de posters op de muur zag hangen. Maar
0: tuurlijk.
1: Het was een ruig hoekje toen.
0: Ja, en mannen konden daar aan hun trekken komen natuurlijk. Dat is hartstikke mooi.
1: Maar toch wel bijzonder dat we dat gehad hebben, vind ik.
0: En Jan, bedankt voor het opzoeken van deze berichten. Voor meer nieuws check je de OogTV-website, oogtv.nl. En natuurlijk de OogNieuws-app. Nu op Oog, Ilse de Lange en I'd Be Yours.

0: Ze kan mooi zingen, maar volgens sommigen is het, zoals ze dat in Groningen zo mooi zeggen, er zit wel een kop op. Ilse de Lange hoorde hier met I'd Be Yours. Het zet de klok op 9:04. Het is vandaag woensdag 13 mei 2026 en er is weer van alles te beleven in stad en omland.
1: Ja, ik ben toch wel benieuwd of dat een positieve opmerking was, ze zit een kop op of niet. Maar goed, hier hoor ik nog wel van je. Hey Naudi, in het timelapse, dat is vanavond om 6:30 en om 9:15 te zien in de DOT. Onder het koepelscherm trekken sterrenvelden, uitgestrekte landschappen en levendige steden aan je voorbij. Onderwijl brengen violiste Emma Royakkers en pianist Koenraad Spijker de muziek van Ludovico Einaudi. In het eerste uur hebben we een stukje laten horen dat als je daar van rustige, heerlijke, ontspannende muziek houdt, vind ik althans, dan moet je daar zeker naartoe gaan. En dan hoor je de versie voor viool en piano. En die worden gespeeld om 6:30 en 9:15 s'avonds in de DOT. Einaudi in een timelapse.
0: En ben je meer filosofisch ingesteld, dan kun je in Café Philos om 7:30 terecht voor Nietzsche's Eeuwige Wederkeer. Het idee van de eeuwige wederkeer of de eeuwige terugkeer van hetzelfde speelt een centrale rol in het werk van de Duitse filosoof Friedrich Nietzsche. Jonathan Janssen plaatst je deze avond voor Nietzsche's ultieme test die je leven wel eens voor eeuwig zou kunnen veranderen. Veranderende, levensveranderende beschouwingen dus om 7:30 in Café Philos.
1: Nou, als je daar niet heen wil, dan kun je ook naar Brouwerij Martinez voor The Vries of Life. Sanne Rambachs, Rambachs toch wel, hè? Ja, die is daar om 9:15 s'avonds. En is een zangeres en Sanne Rambachs gebruikt haar stem als instrument, soms via tekst en poëzie, maar vaak ook als pure klank. Voor haar nieuwe album haalde ze inspiratie bij Edvard Munch. Ja, dat is de man die het schilderij De Schreeuw maakte. En dat is een iconisch schilderij. Dus als het net zo goed is qua zang en qua optreden, ga dan vooral naar Brouwerij Martinez om 9:15 vanavond voor Sanne Rambachs met The Freeze of Life. Ja, dat zijn 3 tips. Als je nou alle tips wil zien, ga dan even naar Groningen.uitloper. Of kijk op de kabelkrant van OogTV na 9:00, want daar staan alle uitgaanstips. En als je dan zelf iets organiseert, we willen het wel melden hoor. Prima, maar stuur ze dan even aan ons op naar ochtendshow@oogradio.nl.
0: Dat is wat er allemaal aan cultuurtoestanden te beleven is in de stad. Maar er wordt ook hele goede muziek gemaakt in de stad. En dat hoor je in de
2: OogRadio Stadsplaat.
0: Met het net uitgebrachte nummer Over the Hill geeft MC Veggie een verrassend positieve kijk op het ouder worden. Geïnspireerd door de vrolijke filosofie van zijn altijd positieve oma is dit springende pianopop en een vrolijke boodschap met een nostalgisch randje. Klinkt bijna als een aankondiging van een Eurovisie Songfestival nummer. Dus als je denkt van, hey, ik wil op dit nummer stemmen, er is geen Eurovisie Songfestival voor Nederland. Nou, dat kan dat. Je kunt stemmen via WhatsApp op 050-5715-815. Of ga naar oogochtendshow.nl en klik op de WhatsApp-button. En dan kun jij stemmen voor het nummer van MC Veggie. Over de Hill.
2: Oogradio Stadsplaat.

0: take us.
1: Over de heel van MC Veggie was Stadsplaat. Het overzicht van alle 25 stadsplaten. En een link naar de Spotify-playlist vind je op oogradio.nl/stadsplaat.
2: Het geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
3: Goedemorgen, het is 8:58. Mijn naam is Jan Kooistra met het nieuws uit Groningen. Stadspartij 100% voor Groningen en de PVV willen snel uitleg van het gemeentebestuur over jeugdbescherming Noord, JBN. Aanleiding is een harde uitspraak van een rechter over een 17-jarig meisje dat volgens de rechter volledig aan haar lot is overgelaten. JBN zou nauwelijks betrokken zijn geweest, terwijl de organisatie wel betaald kreeg voor de begeleiding. De rechter vond dat ernstig en droeg de zaak direct over aan het Leger des Heils. De partijen maken zich zorgen dat er vaker geld wordt gedeclareerd zonder dat kinderen echt hulp krijgen. Mogelijk door een tekort aan gezinsvoogden. Ook vinden ze dat de positieve verhalen van JBN niet passen bij de kritiek van rechters. Daarom eisen ze dat de gemeente ingrijpt, duidelijke maatregelen neemt en de raad actief op de hoogte houdt van verbeteringen en nieuwe ontwikkelingen. Herke van der Wij wordt de eerste regenboogambassadeur van provincie Groningen. Hij gaat gemeenten, organisaties en verenigingen helpen om de veiligheid, zichtbaarheid en acceptatie van de LHBTIQ+gemeenschap te verbeteren. Dat maakt Groningen, na Drenthe, de tweede provincie met zo'n ambassadeur. De aanstelling komt na een eerdere motie van D66 die was ingediend naar aanleiding van de zorgwekkende signalen over de mentale gezondheid en sociale veiligheid onder LHBTIQ+ jongeren. De laatste jaren is Nederland steeds verder achterop geraakt in de rangorde voor landen met respect voor seksuele en genderdiversiteit. Inwoners van het aardbevingsgebied in Groningen en delen van Drenthe kunnen vanaf gisteren subsidie aanvragen via het inwonersbudget Nijbegun. Het geld is bedoeld voor ideeën die de buurt leuker, mooier of gezelliger maken. Denk aan een buurtperkje, een sportdag, een bijeenkomst voor bewoners of projecten met kunst en muziek. Het gaat om plannen van inwoners zelf, groot of klein, zolang ze bijdragen aan de leefbaarheid en het contact tussen mensen. De regeling bouwt voort op het oude loket Leefbaarheid van Nationaal Programma Groningen, maar geldt nu voor een groter gebied en heeft een makkelijker aanvraagproces. De overheid zegt hierbij uit te gaan van vertrouwen. Politieke, religieuze en commerciële activiteiten krijgen geen steun. Bewoners kunnen tussen de 1 en 10.000 euro aanvragen via SNN. Ja, en dan nog het weer. Vandaag vallen er enkele buien in het koel bij 12 graden. En de waaien zwakke westenwind. En dan hebben we het over windkracht 3.
1: Meer over het weer hoor je rond 8:50 wanneer we contact opnemen met weerman Johan Kamphuis. Gaan we eerst even een kijkje nemen op de Groninger snelwegen. Hoe het daar gesteld is met de drukte. En dat ziet er weer erg rooskleurig uit. Het rijdt allemaal lekker door. Alleen voor op de A28 voor afslag de Weert is er een beetje vertraging. Maar voor de rest rijdt het allemaal lekker door. Geldt ook voor de bussen voor het spoor. Maar als je met het OV op pad gaat, vooral als je met de trein naar het westen gaat, blijf wel even je reis in de reis hebben. Het is 8:56. Dit is de Oog Ochtendshow. Te ontvangen natuurlijk op DAB Plus en 106.6 FM en Haarlem 107 FM. En livestream via oogochtendshow.nl. Wij duiken zometeen het nieuws uit Groningen in. En waar gaan we het zo over hebben, Jan?
3: Nou, ik heb het wel eens met een paar mensen over gehad. Het lijkt me hier een beetje afgelegen, de Zernike Campus, want daar zitten wij ook.
1: Ja.
3: En dat zal voor sommige mensen ook best wel handig zijn, want dan kunnen ze wat meer vragen voor producten. Want ja, je gaat niet even naar de binnenstad een hapje scoren.
1: Oh, zo bedoel je dat?
3: Ja, dus er is toch wel een petitie gestart onder de studenten vanwege de prijzen in de kantines, hebben we vernomen. Daarover horen we zo meer.
1: Nou, dat we geluisterd hebben naar Max en Andy Grammer. Hè? We gaan het ook maar over grammatica hebben. En The Thing I Love. Goedemorgen, Groningen.
2: Dit is de Oog Ochtendshow.

0: nieuws uit Groningen.
1: Studenten van de Hans Hogeschool en de Rijksuniversiteit Groningen zijn een petitie gestart tegen de hoge prijzen in de kantines op de Zernike campus.
2: Ja, met een banner met de slogan "Geen studenten in honger" vragen de studenten aandacht voor de volgens hen onbetaalbare prijzen van eten en drinken. Pardon, verslik me ervan. Ja. De actie komt van de Groningse Studentenbond GSB. Ja, volgens de organisatie zijn de prijzen in de campuskantines de afgelopen tijd sterk gestegen. Studenten zeggen dat een simpele lunch soms bijna 10 euro kost.
3: Zo.
2: De GSB vindt dat de prijzen niet alleen door inflatie hoog zijn geworden, maar ook door de macht van cateringbedrijven op de campus. Volgens de studenten hebben deze bedrijven een monopoliepositie. Je hoort Hidde Slacht van de GSB.
4: Wij kunnen bijvoorbeeld zeggen, lobbyen naar die bedrijven van, nou, wij willen eigenlijk die winstmarges omlaag. Maar we zitten ook zelf te denken om een alternatieve kantine op te richten met die gerund wordt door vrijwilligers, die zo laag mogelijke winstmarges hanteert, die eigenlijk alles inkoopt op zo laag mogelijke prijs, het menu een beetje klein houdt, zodat je echt voor een zo goedkoop mogelijke prijs studenten kan voorzien van eten. Want natuurlijk, die andere kantines hebben ook bestaansrecht, maar er moet ook gewoon een alternatief zijn voor de studenten die het niet zo breed hebben.
5: En mogen jullie zomaar zo'n alternatieve kantine opzetten?
4: Nee, dat mag niet. Want daarvoor moeten wij dus toestemming hebben van de cateraar. En die wil natuurlijk niet heel graag dat wij aan dit soort dingen gaan beginnen.
6: De Hanse zegt in een statement dat eten en drinken op de campus onder hun verantwoordelijkheid valt. Enkel uitbesteed aan cateraar Eurest. Daarom blijft GSB actie voeren.
5: Je zou zeggen, als de kantineprijzen te duur zijn, waarom nemen mensen niet gewoon hun eigen broodje mee?
4: Nou ja, ik vind ook enigszins dat de Hanze een zorgplicht heeft naar studenten. Net als elke andere school. Ik bedoel, dat zie je op basisscholen, zie je op middelbare scholen, zie je op universiteiten. We betalen 2600 euro per jaar om hier naartoe te gaan. Ik vind ook dat de school, zeker als je hier 8 uur per dag zit, die heeft een zorgplicht naar jou. En er is ook het perspectief dat niet elke student het zo breed heeft thuis. Niet elke student heeft een gevulde koelkast. Ja. En dus je kunt ook niet alles net over één lijn trekken en zeggen van neem maar wat van huis mee, maar dat is niet voor iedereen een optie.
5: Wel zeggen, als je een broodje meeneemt naar de kantine zelf, dan ben je 5 cent kwijt. Je zou zeggen dat dat dan wel betaalbaar is, toch?
4: Nou ja, een eigen broodje meenemen, dat blijft natuurlijk het goedkoopste. Daar ga ik ook niet over draaien. Maar ik blijf er wel in staan dat het ook de plicht moet zijn van de Hanze om ook studenten die niet die mogelijkheid hebben, of dat niet kunnen, of die hier bijvoorbeeld van 8 uur 's ochtends tot 7 uur 's avonds zitten. Ja, om dan 3 maaltijden mee te nemen die je niet kan opwarmen, dat staat ook nergens op.
6: De Hanze reageert met begrip en neemt de signalen serieus. Omdat kantines in hoger onderwijs niet worden gesubsidieerd, bepaalt de cateraar zelf de prijzen. De Hanze zegt dat kantines een 7,5 op tevredenheid scoren. Ze willen in gesprek blijven om dit zo te houden.
4: Het gaat er gewoon vooral om, zodra jij op grotere schaal eten wil voorzien aan mensen, bijvoorbeeld niet alleen als verkiesbare partij, maar ook als studievereniging, dan hebben zij gewoon heel snel het recht om te zeggen, stop er maar mee, want jij gaat nu onder onze winstmarges zitten. En dat willen wij eigenlijk ook een beetje tegenhouden, dat studenten ook gewoon de vrijheid hebben, en studieverenigingen en andere organisaties, om hun eigen eten te verkopen of uit te delen.
2: Je hoorde Hidde Slacht dus van de GSB. Maar eten studenten wel in de kantine of kopen ze daar hun eten? We vroegen enkele studenten naar hun ervaringen.
5: Halen jullie wel eens een broodje bij de kantine?
7: Ja, af en toe. Ja.
5: En wat vinden jullie van de prijzen daar?
8: In de kantine, gewoon bij de Hanze? Ja, het is me net te duur af en toe.
7: Ja, ja, zo belachelijk duur, ja.
8: Ja.
5: Lunch jij wel eens hier in de kantine?
9: Jawel.
5: En wat vind je van de prijzen?
9: Erg hoog. Ja, maar ik snap het ook wel hoor, want wat je ervoor terugkrijgt is op zich wel is dat goed.
10: Ja, ik vind de laatste jaren vrij prijzig eigenlijk.
11: Hier heb je bijvoorbeeld de tosti bij de Appie en je hebt ook in de kantine een tosti. En eigenlijk als je hem hier koopt, heb je hem alsnog goedkoper. En het is niet eens 5 minuutjes lopen, dus dan kan je het eigenlijk beter hier halen bij de Appie. Eigenlijk zou het wel wat naar beneden kunnen, denk ik.
2: Ja, je hoorde enkele studenten in een bijdrage van Ilse Terpstra.
1: Ja, dat zat ik me ook te bedenken, want er zit gewoon een AH2Go hier op het Zernike-terrein. Daar kan je natuurlijk ook gewoon heen gaan. Ja. Daar is het ook altijd behoorlijk druk trouwens.
2: Ja, nee, dat
1: het is heel goed dat ze daar die zelfscankassas hebben, want anders dan was dat helemaal niet te doen.
2: En ik denk, de to-go is vaak ietsje hoger dan de gemiddelde Albert Heijn, maar dat dan ook nog onder de prijs ligt van de Zernike. Nou ja, dan kun je er redelijk lekkere dingen scoren.
1: Denk ik ook wel, ja. Dus in ieder geval, hoe je er ook over denkt, hoop ik dat jij nu smakelijk aan het eten bent.
12: Ja, hallo, de wekker gaat. Stap nu je bed uit met de Oogochtendshow.

0: Cause I gotta have faith. Oh, I gotta have faith. Because I gotta have faith.
1: Nou, gelukkig. George Michael heeft er nog alle vertrouwen in. Helaas kan hij dat zelf niet meer enigszins uitspreken, maar hij heeft er alle vertrouwen in. Faith hoor je op Oog Radio.
2: Word wakker met de Oogochtendshow.
3: Jawel. En dan moet ik helaas toch met een wat minder mooie mededeling komen. Veel zieke bomen en onveilige situaties. Dat is de kop van diverse media in de krant en op het internet. De gemeente Groningen wil namelijk 98 bomen aan de Meeuwerderweg in de Oosterpoort kappen.
1: Ja, kappen nou.
3: Ja, dat nou, liever niet. Maar volgens onderzoek zijn 88 bomen in een matige of slechte staat door slechte groeiomstandigheden en essentaksterfte. Dat is een boomziekte. Ook zouden boomwortels zorgen voor gevaarlijke stoepen. Daarom vindt de gemeente volledige vervanging nodig. Er komen nieuwe bomen terug die beter passen bij de toekomstplannen voor de straat en meer bijdragen aan biodiversiteit en klimaat. Bewoners zijn het daar niet mee eens. Vooral het kappen van gezonde bomen zorgt voor boosheid. Sommigen geloven niet dat de stoepen echt onveilig zijn en denken dat de bomen vooral weg moeten vanwege plannen om de straat opnieuw in te richten. De kapvergunning is op 29 april aangevraagd. Binnen 8 weken beslist de gemeente. En daarna kunnen bewoners de vergunning bekijken en eventueel bezwaar maken.
1: Kortom, dit is nog niet beklonken.
3: Nee, want er waren een paar dames in het artikel inderdaad die echt ook zeiden van ja, nee, dat argument van die stoepen, dat slaat helemaal nergens op. Kijk, dat de bomen met een bepaalde ziekte besmet zijn, net als die kastanjebomen en de singels. Nee, dat kan een reden zijn.
1: Ja.
3: Goed, we gaan het horen.
1: De gastdiscussie spuugzaad. Dat lezen we ook in diverse media. En dan hebben we het over Henk Nijboer. Die is klaar met de discussie over de nieuwe gaswinning in Groningen. Tijdens een bijeenkomst in Hoge Zand zei hij dat de politiek blijkbaar weer vergeten is wat de gevolgen van de gaswinning ook alweer waren. Door stijgende energieprijzen en de oorlog met Iran gaan stemmen op om het Groninger veld opnieuw te gebruiken. Maar Nijboer noemt dat gevaarlijk en onverstandig. Volgens hem is duidelijk bewezen dat jarenlang gaswinning belangrijker werd gevonden dan de veiligheid van Groningers. Ook ergert hij zich eraan dat mensen klagen over hoge schadevergoedingen, terwijl veel inwoners nog steeds met schade en onzekerheid zitten. Ondertussen waarschuwen onderzoekers dat het jaren duurt voordat investeringen in Groningen echt effect hebben. SP'er Sandra Beckerman vindt dat mensen inmiddels lang genoeg hebben gewacht en dat het geduld helemaal op is.
3: Ik vind het wel leuk dat de man zich even een keer duidelijk uitspreekt.
1: Nou, ik zat met hetzelfde idee. Want dan inderdaad, dan heb je het weer over diverse partijen. Van ja, ja, daar in Den Haag is het lekker makkelijk praten. Maar er was er ook sprake van dat ze in Noord-Holland wat gas zouden kunnen
3: winnen.
1: Ja, dat kan natuurlijk.
3: Nee, maar ook in de toch wat dichter naar Den Haag toe schijnen ook behoorlijke gasveldjes onder Nederland te liggen. Nou, ik zou zeggen, ze willen de Moerdijk al helemaal slopen. Sloop even een wijkje in Rotterdam of Den Haag. Zet er even een boortoren neer en ga je gang.
1: Zo is dat. Tot zover het nieuws uit Groningen. Jan heeft het allemaal voor je opgezocht. En blijf het nieuws uit Groningen in de gaten houden via OogTV.nl en natuurlijk de Oog Nieuws app. Zo meteen hier op Oog Radio weer meneer Johan Kamphuis die jou op de hoogte gaat brengen van of dat zonnetje wat er vanmorgen toch even lekker bij was, of dat nog vaker voorbij komt vandaag. En ook de rest van de dagen en hoe ook Hemelvaartsdag gaat lopen. Staat de hemel er mooi bij op Hemelvaartsdag of niet? We gaan het zo horen. Tot die tijd. Dua Lipa, an illusion.

0: Nou, goed. Daar was, zat in ieder geval het woord illusion in. Dat was niet
1: ergens.
0: Het is 7 minuten voor 9. Nou, is het de tijd weer om contact op te nemen met weer meneer Johan Kamphuis. Goedemorgen, Johan.
2: Goedemorgen.
3: Mensen, een bijzonder goedemorgen.
0: Ja, en eigenlijk moet ik ook zeggen, regenliefhebber Johan Kamphuis.
2: Oh ja.
3: Johan houdt er wel van.
0: Ja.
2: Oké.
0: Okay. Nou, dan, dan kom jij denk ik de komende dagen wel aan je trekken, of niet?
3: Ik kom de komende dagen aan mijn trekken, ja.
0: Ja.
3: En ik heb voor jullie als warmteliefhebbers, want dat zijn jullie volgens mij.
0: Weet je wel.
2: Ja.
3: Heb ik ook nog goed nieuws.
0: Gelukkig.
3: Hey, beginnen even dan voor mij en voor de natuur hoor. Want de eerste druppeltjes vallen bij mij alweer achter in de tuin. Dat zullen niet de laatste zijn. Want er ligt een lage drukgebiedje op de Noordzee. En die trekt via het Waddengebied naar de Duitse bocht. Wordt onstabiele lucht vanuit het noorden van Europa aangevoerd. Nou, dat even de analyse op onze Europese weerkaart. En het resultaat daarvan is heel veel bewolking en buien. Er gaan straks een paar buien vallen. Daarna wordt het even weer een tijdje droog. Zou het zonnetje nog eventjes door kunnen breken? Maar er volgt meer nattigheid vanmiddag. En dat kunnen soms best even stevige buien zijn, die ook nog echt wel wat neerslag brengen. Want er zit heel weinig stroming in de lucht. En wanneer het dan ook nog eens even stevig plant en zo'n bui blijft een tijdje boven je hoofd hangen, ja, dan worden de regenmetertjes behoorlijk gevuld. Bij dit alles horen ook niet al te hoge temperaturen met zo'n stroming vanuit het noorden. Het wordt vandaag 11 of 12 graden. Wat dat betreft weinig verschil met gisteren. Wat wel een verschil is, is het windje. Want die houdt zich vandaag op de vlakte zwak windkracht 2. En die komt uit het westen tot zuidwesten. Vannacht draaien naar het noordwesten. Opklaringen en nog altijd een paar buien. Frisjes hoor, minima rond 3 graden. En morgen, Hemelvaartsdag, hebben we een beetje geluk nodig. Want een volgende storing die dan vannacht overtrekt, die moet een beetje haast maken. En ik verwacht eigenlijk dat hij dat gaat doen. En dan kunnen we daarvan profiteren in de middag. In de ochtend is er veel bewolking. Valt er nog een enkele bui. Maar ik denk ook al regelmatig droogmomenten en voorzichtig doorbrekend zonnetje. In de middag moeten die buien dan allemaal naar het zuiden wegtrekken. Klaart het vanuit het noorden op. Met een beetje geluk dus blijft het dan droog, of wordt het helemaal droog en gaan we wat vaker het zonnetje zien. Er staat morgen een zwakke tot matig toenemend windje en die komt uit het noordwesten. Windkracht 2 tot 3 en dan wordt het een graad of 13. Ja, en als het niet al te sterk waait en een beetje zon in de middag, moeten we nog een paar vriendelijke momenten binnen kunnen slepen. Nou, vrijdag koel, enkele buien, 12 of 13 graden. En ook zaterdag houden we het niet droog. Aan de temperatuur verandert niks. Een beetje zon, maar het hoopt nog altijd een buitje of een paar buitjes. Maar daarna gaat het veranderen. Bouwt er zich een hoge drukgebied op boven Frankrijk. En die trekt richting onze omgeving. Betekent zondag al droog weer. Met nog altijd met al wat hogere temperaturen. 15, 16 graden. Maandag komen we in die grens tussen die warme, oprukkende lucht en de aanwezige koele. Maar uiteindelijk gaat de slag, en dat levert nog een paar buien op, maar uiteindelijk gaat de slag waarschijnlijk gewonnen worden door de warme lucht. Komt het hoge drukgebied in de buurt van ons land te liggen, nestelt het zich daar en wordt gaandeweg de week alleen maar warmere en drogere lucht aangevoerd. En dat betekent steeds meer zon. En wat zouden we denken van een graad of 25 tegen het einde van de week? Kunnen we daarmee leven?
0: Lekkere Pinksterdagjes. Ja, dat kan wel even hoor. Ja,
3: ja?
0: Ja, daar doen we het voor. Dus eerst nog even door de waterige appel heen bijten, zodat de natuur even lekker water tankt.
2: Ja, ja.
0: En daarna die zon erop. Nou, dan moet je volgens mij het gras bijna tegenhouden.
2: Nou, ga jij je gang.
0: De grond, hè?
2: Lekker laten groeien, joh.
3: Fantastisch,
0: ja.
3: Hè?
0: Ja, ja. Ja.
2: Maar dat is inderdaad toch een mooi klimaat. Dat is gewoon heel mooi. Dat ben ik helemaal met jullie eens.
0: Ja,
3: ja. Ja, de natuur zingt. Ik zei dat tegen Rick even voor de uitzending. De natuur zingt natuurlijk van al deze regen.
2: Ja.
3: En straks warmte. Ja, wat willen we nog meer?
0: Zo is dat. Johan, je wordt weer vriendelijk bedankt voor deze weersverwachting.
3: Heel morgen graag gedaan. Niet, fijne dag.
0: Ja, en morgen hebben we geen uitzending, hè? Vanwege Hemelvaartsdag. Ja, dan gaan we lekker van de regen genieten.
3: Ja. Heerlijk hoor.
0: In dat kader nu ook ABBA. Met ja, welk nummer kan je anders draaien?
3: Zachtjes stikt de regen tegen het zolderraam, maar ABBA is ook leuk.
0: Waterloo.

0: bye bye. Ja, want de oogochtendshow van 13 mei 2026 zit er alweer op.
1: Ja.
0: Nou, we hebben weer heel wat nieuws uit de gemeente Groningen de revue laten passeren, Jan.
1: Ja, we zijn geëindigd net met een item over de prijzen voor de studenten voor het eten tussen de middag en de broodjes die ze willen scoren. Nou, daar zal nog wel een strijd over gevoerd worden hier op de Zeneca campus. In de tussentijd is er een verzetsman, Charles Ubbens, die op de universiteit woonde, of werkte en conservator en archeoloog was, is geëerd door de rug met een stolpenstein. En we hebben ook nog even gemeld dat het Stadspark komende week, ja, komende week is dat, 19 mei om precies te zijn, 100 jaar bestaat. En dat wordt natuurlijk uitgebreid gevierd. Nou, we hebben even van Harry Holstein gehoord. Dat zeg ik toch goed, hè?
0: Ja, hoor.
1: Ja, hoe het park ontstaan is en wie daarvoor verantwoordelijk waren. Ja, en volgens mij kun je daar ook een hele stadsgids voor laten komen. En
0: ja, sterk nog. We hebben ook nog even aandacht besteed aan Benno Hofman, de voormalig stadshistoricus. En Titus Akkermans, de stadsgids, die was hier in de uitzending om daarover te vertellen. En ook over de bed and breakfast die daarvoor is. Blijf het nieuws uit Groningen volgen via oogtv.nl en natuurlijk via de Oog-app. En voor vandaag wensen we je een hele fijne zonnige dag. Houd de paraplu en de regenjas bij de hand en dan kom je daar vast wel goed door. Graag tot morgen voor een nieuwe editie van
1: Oog-app. Nee, morgen niet.
0: Nee, morgen niet. Dan ga je weer. Vrijdag zijn we er weer. Zien we je graag terug tussen 7 en 9 uur op Oogradio. Dikke doei! Dikke
1: doei!
2: Deze commercial wordt je aangeboden door PrimaReclame.nl. Zaterdag 16 mei speelt FC Groningen Vrouwen 1 thuis op de Esterberg tegen Sparta Rotterdam. De wedstrijd begint om 11:15. Steun onze FC en kom zaterdag 16 mei naar de Esterberg. Gratis toegang. De agrarische website van Nederland. Deboerdrachten.nl. 35.000 artikelen op voorraad. Vandaag voor 4 uur besteld, morgen in huis.
3: Attention!
4: De meikermis is weer in de stad. Van 7 tot en met 17 mei. Groter, hoger en sneller als ooit daarvoor. Dit wil je niet missen. Meikermis Groningen, de goedkoopste van het noorden.
5: Het geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
6: Doral Megens met het NOS-journaal. Op de rellen tegen een AZC in Loosdrecht kwamen volgens de gemeente gisteren zo'n 300 tot 400 mensen af. Protest liep uit de hand, relschoppers gooiden met fakkels en vuurwerk, waardoor er brand ontstond. Volgens Vluchtelingenwerk Nederland heeft het veel invloed op de asielzoekers.
7: We horen dagelijks van vluchtelingen die dit natuurlijk allemaal meekrijgen. Hun huis wordt in de fik gestoken en ze hebben ook sociale media, ze hebben ook toegang tot NOS. En we horen ook echt van hen dat dit heel veel effect op hen heeft.
6: Ook bij AZC-protesten in Apeldoorn en Den Haag was het onrustig. Nederland haalt nog altijd vloeibaar gas uit Rusland, ondanks Europese plannen om daar juist vanaf te komen. Afgelopen kwartaal kwam 12% van de Nederlandse import van vloeibaar gas uit Rusland. Ook andere Europese landen, waaronder Spanje, Frankrijk en België, importeren nog Russisch gas. De Europese Unie wil daar vanaf volgend jaar een verbod op invoeren. Agenten hebben vorig jaar vaker geweld gebruikt dan het jaar ervoor. Het aantal geweldsincidenten steeg met 9% naar ruim 25.000. Het overgrote deel van de stijging is fysiek geweld zonder inzet van geweldsmiddelen, zegt de politie.
8: Dus dat is de sterke arm, zoals dat ouderwets heet, maar vooral ook geweld tegen goederen. En dan moet u denken aan het intrappen van een deur of het forceren van een raam ten behoeve van de hulpverlening.
6: Blijkt ook dat agenten steeds minder vaak hun vuurwapen gebruiken. Dat komt door betere trainingen en doordat agenten vaker kiezen voor het stroomstootwapen. De plannen voor een Trump Tower aan de Australische Gold Coast gaan niet door. Projectontwikkelaars geven de schuld aan de volgens hen toxische naam van Trump en de oorlog in Iran. De toren van $1,5 miljard werd 3 maanden geleden nog aangekondigd en zou met 91 verdiepingen het hoogste gebouw van Australië worden. Volgens lokale media tekenden meer dan 120.000 mensen een petitie tegen de bouw. Het weer, eerst nog af en toe zon, later vanuit het westen vooral stevige buien met kans op onweer, hagel en windstoten. Tot vanavond blijft het wisselvallig en het wordt 10 tot 13 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: adverteren op radio of televisie werkt absoluut omzetverhogend. Meer weten? Kijk op primareclame.nl.
1: LW Vloerenfabriek Groningen. Grote voorraad laminaat en PVC voor de laagste prijs. Alles in eigen beheer en binnen 14 dagen gelegd. LW Vloerenfabriek Groningen. Atoomweg 6-5 en Bornholmstraat 8C.
2: Nu bij JP Car Wash. €3,50 korting op een wasbeurt naar keuze. Bij codewoord Oogradio. Actie geldig tot 1 juni. JP Car Wash. Direct aan de A7 afslag Hoogkerk.
3: Radio.

0: geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
1: Goedemorgen, mijn naam is Jan Kooistra met het nieuws uit Groningen. Stadspartij 100% voor Groningen en de PVV willen snel uitleg van het gemeentebestuur over Jeugdbescherming Noord, JBN. Aanleiding is een harde uitspraak van een rechter over een 17-jarig meisje dat volgens de rechter volledig aan haar lot is overgelaten. JBN zou nauwelijks betrokken zijn geweest, terwijl de organisatie wel betaald kreeg voor de begeleiding. De rechter vond dat ernstig en droeg de zaak direct over aan het Leger des Heils. De partijen maken zich zorgen dat er vaker geld wordt gedeclareerd zonder dat kinderen echt hulp krijgen. Mogelijk door een tekort aan gezinsvoogden. Ook vinden ze dat de positieve verhalen van JBN niet passen bij de kritiek van rechters. Daarom eisen ze dat de gemeente ingrijpt, duidelijke maatregelen neemt en de raad actief op de hoogte houdt van verbeteringen en nieuwe ontwikkelingen. Herke van der Wij wordt de eerste regenboogambassadeur van de provincie Groningen. Hij gaat gemeenten, organisaties en verenigingen helpen om de veiligheid, zichtbaarheid en acceptatie van de LHBTIQ+-gemeenschap te verbeteren. Dat maakt Groningen, na Drenthe, de tweede provincie met zo'n ambassadeur. De aanstelling komt na een eerdere motie van D66... die was ingediend naar aanleiding van de zorgwekkende signalen over de mentale gezondheid en sociale veiligheid onder de LHBTIQ+-jongeren. De laatste jaren is Nederland steeds verder achterop geraakt in de rangorde voor landen met respect voor seksuele en genderdiversiteit. Inwoners van het aardbevingsgebied in Groningen en delen van Drenthe kunnen vanaf gisteren subsidie aanvragen via het inwonersbudget van Nijbegun. Het geld is bedoeld voor ideeën die de buurt leuker, mooier of gezelliger maken. Denk aan een buurtperkje, een sportdag, een bijeenkomst voor bewoners of projecten met kunst en muziek. Het gaat om plannen van inwoners zelf, groot of klein, zolang ze bijdragen aan de leefbaarheid en het contact tussen mensen. De regeling bouwt voort op het oude loket leefbaarheid van Nationaal Programma Groningen. Maar geldt nu voor een groter gebied en heeft een makkelijker aanvraagproces. De overheid zegt hierbij uit te gaan van vertrouwen. Politieke, religieuze en commerciële activiteiten krijgen geen steun. Bewoners kunnen tussen de 1 en 10.000 euro aanvragen via SNN. En dan nog het weer. Vandaag vallen er enkele buien en het is koel met 12 graden. Er waait een zwakke westenwind, windkracht 3. En dit was het Oog Radio Nieuws. Blijf ons volgen via onze site oogtv.nl, onze sociale media en de Oog-app.
0: Het geluid van Groningen.

0: Wilt u naar de tandarts, maar maakt u zich zorgen over de kosten? Bij Tandartspraktijk 18 Karaat denken wij graag met u mee en helpen wij u aan goede en toegankelijke mondzorg. Maak vandaag nog een afspraak via tandartspraktijk18karaat.nl.
1: Een blinkend schone bedrijfsauto? JP's Car Wash is er nu ook voor bedrijfswagens tot 2,80 meter. A7, afslag Hoogkerk. JP's Car Wash. Ook op zondag open.
2: Het geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
3: Jeroen van Kamp met het NOS Journaal. Ook de pensioenfondsen die al zijn overgestapt naar het nieuwe pensioenstelsel hebben last van de oorlog in het Midden-Oosten, blijkt uit cijfers over het eerste kwartaal. Drie fondsen die met de jaarwisseling zijn overgestapt hinten erop dat pensioenen volgend jaar niet kunnen worden verhoogd, omdat de beleggingsresultaten dat niet toelaten. Het gaat om Metaal en Techniek, BPF Bouw en het pensioenfonds Zorg en Welzijn. Drie weken geleden bleek al dat pensioenfondsen die nog onder het oude stelsel vallen ook last hebben van de oorlog. Veel Nederlandse oud-studenten in het buitenland zijn onbereikbaar voor DUO, de instantie die studiefinanciering en terugbetalingen beheert. Daardoor kunnen studieschulden vaak niet worden geïnd en verjaren die na 5 jaar. Vorig jaar ging het om zo'n 21.000 oud-studenten met samen 170 miljoen euro aan openstaande schulden. Het kabinet wil daarom dat studenten verplicht hun contactgegevens doorgeven aan DUO. Ook wil het kabinet de verjaringstermijn voor onbereikbare oud-studenten verlengen van 5 naar 10 jaar. Van de 33 Iraanse raketbases langs de straat van Hormuz zijn er nog 30 bruikbaar. Dat kan een directe bedreiging vormen voor Amerikaanse oorlogsschepen en olietankers. Dat schrijft de New York Times. De krant baseert zich op Amerikaanse militaire inlichtingen. Berichten staan haaks op eerdere uitspraken van president Trump en minister van Defensie Pete Hegseth. Die zeiden dat het Iraanse leger verpletterd is en geen bedreiging meer vormt. Aan de Gold Coast in Australië komt geen Trump Tower. De plannen daarvoor zijn afgeblazen. Projectontwikkelaars zeggen dat dat komt door wat ze noemen de toxische naam van Trump en de oorlog in Iran. De toren zou met 91 verdiepingen het hoogste gebouw van Australië worden. Het weer dan nog tot besluit. Eerst nog af en toe zon. Later vanuit het westen overal stevige buien met kans op onweer, hagel en windstoten. Tot in de avond blijft het wisselvallig. Het wordt 10 tot 13 graden. Morgen opnieuw regenachtig en dan wordt het een graad of 12. Dit was het NOS Journaal.
4: Op zoek naar een baan, omscholing of een nieuwe richting in je werk? Kom naar De Banenmarkt. Donderdag 28 mei op de Vismarkt in Groningen. Meer dan 90 bedrijven staan voor je klaar om direct in gesprek te gaan met 25.000 vacatures in de techniek, zorg, overheid en dienstverlening. Mis het niet. Donderdag 28 mei, De Banenmarkt. Check debanenmarkten.nl.
5: De allerlekkerste oliebollen haal je op de meikermis bij Akkerman. Op de Vismarkt, Groningen.
6: Eén voor jou.
7: Voordelige spijkerbroeken.
6: Eén voor mij.
7: Voordelige korte broeken.
6: Eén voor jou.
7: Voordelige t-shirts.
6: Eén voor mij.
7: Voordelige overhemden.
6: 50.

0: Die voor jou.
1: Nu bij de Boerdrachten Stiga Robotmaaiers. Europeaanse makelij GPS gestuurd, zonder antenne, draadloos en met camera en appbediening. Voor kleine tuin tot en met voetbalveld. Vraag nu een demo aan bij deboerdrachten.nl.

0: play.
1: Het geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
2: Goedemorgen, mijn naam is Jan Kooistra met het nieuws uit Groningen. Stadspartij 100% voor Groningen en de PVV willen snel uitleg van het gemeentebestuur over Jeugdbescherming Noord, JBN. Aanleiding is een harde uitspraak van een rechter over een 17-jarig meisje dat volgens de rechter volledig aan haar lot is overgelaten. JBN zou nauwelijks betrokken zijn geweest, terwijl de organisatie wel betaald kreeg voor de begeleiding. De rechter vond dat ernstig en droeg de zaak direct over aan het Leger des Heils. De partijen maken zich zorgen dat er vaker geld wordt gedeclareerd zonder dat kinderen echt hulp krijgen. Mogelijk door een tekort aan gezinsvoogden. Ook vinden ze dat de positieve verhalen van JBN niet passen bij de kritiek van rechters. Daarom eisen ze dat de gemeente ingrijpt, duidelijke maatregelen neemt en de raad actief op de hoogte houdt van verbeteringen en nieuwe ontwikkelingen. Herke van der Wij wordt de eerste regenboogambassadeur van de provincie Groningen. Hij gaat gemeenten, organisaties en verenigingen helpen om de veiligheid, zichtbaarheid en acceptatie van de LHBTIQ+-gemeenschap te verbeteren. Dat maakt Groningen na Drenthe de tweede provincie met zo'n ambassadeur. De aanstelling komt na een eerdere motie van D66... die was ingediend naar aanleiding van de zorgwekkende signalen over de mentale gezondheid en sociale veiligheid onder de LHBTIQ+-jongeren. De laatste jaren is Nederland steeds verder achterop geraakt in de rangorde voor landen met respect voor seksuele en genderdiversiteit. Inwoners van het aardbevingsgebied in Groningen en delen van Drenthe kunnen vanaf gisteren subsidie aanvragen via het inwonersbudget van Nijbegun. Het geld is bedoeld voor ideeën die de buurt leuker, mooier of gezelliger maken. Denk aan een buurtperkje, een sportdag, een bijeenkomst voor bewoners of projecten met kunst en muziek. Het gaat om plannen van inwoners zelf, groot of klein, zolang ze bijdragen aan de leefbaarheid en het contact tussen mensen. De regeling bouwt voort op het oude loket Leefbaarheid van Nationaal Programma Groningen. Maar geldt nu voor een groter gebied en heeft een makkelijker aanvraagproces. De overheid zegt hierbij uit te gaan van vertrouwen. Politieke, religieuze en commerciële activiteiten krijgen geen steun. Bewoners kunnen tussen de 1 en 10.000 euro aanvragen via SNN. En dan nog het weer. Vandaag vallen er enkele buien en het is koel met 12 graden. Er waait een zwakke westenwind, windkracht 3. En dit was het Oog Radio Nieuws. Blijf ons volgen via onze site oogtv.nl, onze sociale media en de Oog-app.
1: Het geluid van Groningen.

0: De agrarische website van Nederland. Deboerdrachten.nl. 35.000 artikelen op voorraad. Vandaag voor 4 uur besteld, morgen in huis.
1: Nu bij JP Car Wash. €3,50 korting op een wasbeurt naar keuze. Bij codewoord OOGRADIO. Actie geldig tot 1 juni. JP Car Wash. Direct aan de A7 afslag Hoogkerk.
2: Voor het voordeligste tuinhout ga je naar Zuidbroek. De4keien.nl.
3: Het geluid van Groningen. Dit is OOG Radio. Nieuws.
4: Jeroen van Kamp met het NOS Journaal. Bij het geweld rond de noodopvang voor asielzoekers in Loosdrecht zijn gisteravond 3 mensen aangehouden. Een man van 28 uit Huizen wordt verdacht van brandstichting. Daarnaast zijn 2 minderjarigen aangehouden. De ene komt uit Kortrijk en zou geweld hebben gebruikt tegen een journalist en tegen de politie. De andere minderjarige komt uit Amersfoort en zit vast voor het gooien van stenen en fakkels. Bij het protest ontstond gisteravond brand en hulpverleners die het vuur wilden blussen werden bekogeld. Daarna greep de ME in. Het laboratorium van Clinical Diagnostics had vorig jaar de beveiliging niet in orde toen het werd gehackt. Dat concludeert de inspectie Gezondheidszorg en Jeugd na onderzoek. Vorig jaar werden de medische gegevens van honderdduizenden vrouwen gestolen die mee hadden gedaan aan het bevolkingsonderzoek naar baarmoederhalskanker. Volgens de inspectie voldeed het lab voor en tijdens de hack niet aan de regels. Het marineschip Zijne Majesteit Evertsen is terug in Nederland. Het schip was de afgelopen 2 maanden op missie in de Middellandse Zee, waar het landen in de regio beschermde tegen eventuele Iraanse aanvallen. De missie begon in maart en zou een maand duren, maar werd verlengd. Het kabinet besloot daarna de inzet niet opnieuw te verlengen. Het kabinet overweegt nog wel om het schip naar de straat van Hormuz te sturen om te helpen met de beveiliging daar. Ook de pensioenfondsen die al zijn overgestapt naar het nieuwe pensioenstelsel hebben last van de oorlog in het Midden-Oosten. Dat blijkt uit cijfers over het eerste kwartaal. 3 fondsen die met de jaarwisseling zijn overgestapt hinten erop dat pensioenen volgend jaar niet kunnen worden verhoogd, omdat de beleggingsresultaten dat niet toelaten. Het gaat om Metaal en Techniek, BPF Bouw en het Pensioenfonds Zorg en Welzijn. 3 weken geleden bleek al dat pensioenfondsen die nog onder het oude stelsel vallen ook last hebben van de oorlog. Het weer, eerst nog af en toe zon, later vanuit het westen overal stevige buien met kans op onweer, hagel en windstoten. Tot in de avond blijft het wisselvallig. Het wordt 10 tot 13 graden. Morgen opnieuw regenachtig en dan wordt het een graad of 12. Dit was het NOS Journaal.
5: Deze commercial wordt je aangeboden door PrimaReclame.nl. Zaterdag 16 mei speelt FC Groningen Vrouwen 1 thuis op de Esterberg tegen Sparta Rotterdam. De wedstrijd begint om 11:15. Steun onze FC en kom zaterdag 16 mei naar de Esterberg. Gratis toegang.
6: Attention!
7: De meikermis is weer in de stad. Van 7 tot en met 17 mei. Groter, hoger en sneller als ooit daarvoor. Dit wil je niet missen. Meikermis Groningen, de goedkoopste van het noorden.
8: Deze week bij visspecialist Passel. Loaded kibbeling om je vingers bij af te likken. Voor €9,95. En plates, al voor €14,95. Met vis, patat, drinken, 2 sausjes en rauwkost. Deze week bij visspecialist Passel. Winkelcentrum Paddepoel.
3: OOG Radio.

0: LW Vloerenfabriek Groningen. Grote voorraad laminaat en PVC voor de laagste prijs. Alles in eigen beheer en binnen 14 dagen gelegd. LW Vloerenfabriek Groningen. Atoomweg 65 en Bornholmstraat 8C.
1: Deze commercial wordt je aangeboden door primareclame.nl. Zaterdag 16 mei speelt FC Groningen Vrouwen 1 thuis op de Esterberg tegen Sparta Rotterdam. De wedstrijd begint om 11:15. Steun onze FC en kom zaterdag 16 mei naar de Esseberg. Gratis toegang.
2: Op zoek naar een baan, omscholing of een nieuwe richting in je werk? Kom naar De Banenmarkt. Donderdag 28 mei op de Vismarkt in Groningen. Meer dan 90 bedrijven staan voor je klaar om direct in gesprek te gaan met 25.000 vacatures in de techniek, zorg, overheid en dienstverlening. Mis het niet. Donderdag 28 mei, De Banenmarkt. Check debanenmarkten.nl.
3: Het geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
4: Jeroen van Kamp met het NOS Journaal. Oud-PVV-minister Faber maakte zich schuldig aan stemmingmakerij toen ze staatsnoodrecht wilde gebruiken voor strenge asielmaatregelen. Ambtenaren vonden de motivering voor noodrecht niet toereikend en zeiden dat hij waarschijnlijk zou sneuvelen in de Kamer of voor de rechter. Toch hield Faber steeds vol dat de dragende motivering klaar of bijna klaar was. Dat blijkt uit stukken die Nieuwsuur opvroeg. Na veel gesteggel liet de toenmalige coalitie het noodrecht los en kwamen de gewone wetten. Eén daarvan, de zogeheten asielnoodmaatregelenwet, haalden het vorige maand de Eerste Kamer niet na een draai van de PVV. De politie heeft gisteravond 3 mensen aangehouden voor de rellen rond de noodopvang voor asielzoekers in Loosdrecht. Bij de opvang ontstond brand toen er met vuurwerk en fakkels werd gegooid. Ook werd er geweld gebruikt tegen de politie, hulpverleners en journalisten. De politie hield een man van 28 aan uit Huizen en 2 minderjarigen uit Kortehoef en uit Amersfoort. Het lab dat tests uitvoert voor het bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker, Clinical Diagnostics, voldeed niet aan de regels voor het beveiligen van persoonsgegevens. Dat concludeert de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd. Vorig jaar werden de medische gegevens van honderdduizenden vrouwen gestolen die hadden meegedaan aan het onderzoek. Het marineschip Zijne Majesteit Evertse is terug in Nederland. Het schip was de afgelopen 2 maanden op missie in de Middellandse Zee, maar het landde in de regio beschermde tegen eventuele Iraanse aanvallen. De missie begon in maart en zou een maand duren, maar werd verlengd. Het kabinet besloot erop de inzet niet opnieuw te verlengen. Het kabinet overweegt nog wel om het schip naar de Straat van Hormuz te sturen om te helpen met de beveiliging daar. Het weer nog. Vanuit het westen trekken stevige buien over het hele land, met kans op onweer, hagel en windstoten. Het is 10 tot 13 graden. Aan het eind van de middag en vanavond afwisselend zon en wolken. Ook morgen wisselvallig bij 12 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Nu bij JP Car Wash €3,50 korting op een wasbeurt naar keuze. Bij codewoord OOGRADIO. Actie geldig tot 1 juni. JP Car Wash. Direct aan de A7 afslag Hoogkerk.
5: De allerlekkerste oliebollen haal je op de meikermis bij Akkerman. Op de Vismarkt, Groningen.
1: Nu bij de boerdrachten Stiga Robotmaaiers. Europeaanse makelij GPS gestuurd, zonder antenne, draadloos en met camera. En appbediening voor kleine tuin tot en met voetbalveld. Vraag nu een demo aan bij deboerdrachten.nl.
3: OOGRADIO.

0: Ondernemers opgelet. Jouwdrukker.nl is de goedkoopste drukker in Nederland. Of het nu gaat om posters, flyers, bedrijfskleding, spandoeken, reclameborden of nog meer. Jouwdrukker.nl drukt het. Deze week bij visspecialist Passel. Loaded kibbeling om je vingers bij af te likken. Voor €9,95. En plates. Al voor €14,95. Met vis, patat, drinken, twee sausjes en rauwkost. Deze week bij visspecialist Passel. Winkelcentrum Paddepoel.
1: Nu bij JP Car Wash. €3,50 korting op een wasbeurt naar keuze. Bij codewoord OOGRADIO. Actie geldig tot 1 juni. JP Car Wash. Direct aan de A7 afslag Hoogkerk.
2: Het geluid van Groningen. Dit is OOGRADIO. Nieuws.
3: Ron van Kam met het NOS Journaal. De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit heeft in een week tijd ruim 200.000 vapes en meer dan 50.000 doosjes met nicotinezakjes in beslag genomen. De NVWA vond ze in 6 zeecontainers in Hoekse Waard en in een opslag in Noord-Brabant. Zowel de verkoop van vapes met een zoet smaakje als nicotinezakjes is verboden in Nederland. Uit onderzoek blijkt dat 87% van de mensen die vapen hun producten via de zwarte markt kopen. RTL en Videoland hoeven Edwin de Roy van Zuiderwijn vooraf geen inzage te geven in het scenario van een nieuwe dramaserie over het Nederlandse Koningshuis. Dat heeft de rechter bepaald in een procedure die was gestart door de voormalige echtgenoot van prinses Margarita. De Roy van Zuiderwijn heeft geen vertrouwen in de manier waarop Videoland met de feiten omgaat. De rechter vindt de eis tot de inzage voor uitzending een vorm van censuur. Normaal wordt pas achteraf beoordeeld of een uitzending onrechtmatig was. Ouders moeten kinderen zo laat mogelijk een mobieltje geven en sociale media pas toestaan als hun kind 16 is. Dat staat in een advies van de gemeente Arnhem, schoolbesturen, kinderopvangen en maatschappelijke organisaties aan ouders in Arnhem. Mobiele telefoons zijn al verboden in de klas, maar Arnhem wil een stap verder gaan en roept ouders op om ook buitenschool kinderen zo lang mogelijk geen smartphone te geven. Het is verslavend en geestdodend, zeggen de initiatiefnemers. Ook krijgen kinderen veel desinformatie te zien en is cyberpesten een groot probleem. De politie heeft gisteravond 3 mensen aangehouden voor de rellen rond de noodopvang voor asielzoekers in Loosdrecht. Bij de opvang ontstond brand toen er met vuurwerk en fakkels werd gegooid. Ook werd er geweld gebruikt tegen politie, hulpverleners en journalisten. De politie hield een man van 28 aan uit Huizen en 2 minderjarigen uit Kortehoef en uit Amersfoort. Het weer: vanuit het westen trekken stevige buien over het land met kans op onweer, hagel en windstoten. Het is 10 tot 13 graden. Aan het eind van de middag en vanavond afwisselend zon en wolken. Morgen wisselvallig bij 12 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: De meikermis is weer in de stad. Van 7 tot en met 17 mei. Groter, hoger en sneller als ooit daarvoor. Dit wil je niet missen. Meikermis Groningen, de goedkoopste van het noorden.
5: Ook voor cyberstrating ga je naar Zuidbroek. De4keien.nl.
6: De agrarische website van Nederland. Deboerdrachten.nl. 35.000 artikelen op voorraad. Vandaag voor 4 uur besteld, morgen in huis.

kil ben en me niet kan vinden. Ik zal vandaag de storm bedwingen en dan laten razen. Tot ze stil is met jou bij mij, kan ik alles. Wil ik alles en ik weet dat ik straks zonder veel te klein en niks meer waard ben en geen dag meer door kan. Het komt door jou, dat komt gewoon door jou.

0: De allerlekkerste oliebollen haal je op de meekermis bij Akkerman. Op de Vismarkt Groningen.
1: Deze commercial wordt je aangeboden door PrimaReclame.nl. Zaterdag 16 mei speelt FC Groningen Vrouwen 1 thuis op de Esterberg tegen Sparta Rotterdam. De wedstrijd begint om 11:15. Steun onze FC en kom zaterdag 16 mei naar de Esterberg. Gratis toegang.
2: Bij Tandartspraktijk 18 Karaat in Groningen bent u welkom zonder verwijsbrief. Onze ervaren tandartsen en mondhygiënisten geven duidelijke uitleg, werken met moderne technieken en zorgen voor een ontspannen behandeling voor het hele gezin. Of het nu gaat om preventie of kindertandheelkunde, bij 18 Karaat voelt u zich vertrouwd. Ga voor een stralende glimlach. Maak een afspraak via tandartspraktijk18karaat.nl of bezoek ons aan de Oosterhamrikade 119 32 in Groningen.
3: Het geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
4: Jeroen van Kamp met het NOS Journaal. PVV-leider Wilders wordt niet vervolgd voor een afbeelding die hij vorig jaar op X plaatste. Het Openbaar Ministerie heeft de aangifte tegen hem geseponeerd. Het OM vindt dat er niet genoeg aanknopingspunten zijn om te stellen dat de afbeelding een groep mensen beledigt of aanzet tot haat, discriminatie of geweld. Op de afbeelding was een vriendelijk kijkende jonge blonde vrouw te zien met eronder PVV en een onvriendelijk kijkende vrouw met een hoofddoek met eronder PvdA. Aan u de keuze op 29 oktober was het bijschrift, verwijzend naar de datum van de Tweede Kamerverkiezingen. Het datacentrum in Almere, waar vorige week een grote brand woedde, start de systemen sinds vanochtend in fases weer op. Volgens het bedrijf is daarvoor een tijdelijke stroomvoorziening in gebruik genomen. Door de brand in het datacentrum hadden verschillende bedrijven en instellingen problemen met hun websites en andere diensten. Het onderzoek naar de oorzaak van de brand is volgens het datacentrum in volle gang. Maar 1 op de 5 Oekraïners in Nederland zegt nu terug te willen als dat kan. De meerderheid verwacht niet de komende 2 jaar weer naar huis te gaan, blijkt het onderzoek van de Rijksoverheid. Steeds meer Oekraïners zien voor zichzelf een toekomst in Nederland. Ruim 40% zegt ook niet terug te willen als het weer veilig is in Oekraïne. Dat percentage is een stuk hoger dan 2 jaar eerder, toen dezelfde mensen die vraag ook kregen. Safaripark Beekse Bergen is een groot deel van de dag dicht geweest na een ontsnapping van een cheetah. Een verzorger ontdekte ruim voor openingstijd dat de cheetah weg was uit zijn verblijf. Daarop werd besloten het park niet te openen voor bezoekers totdat het dier gevangen was. Dat lukte rond 1 uur. De cheetah was snel gevonden. Omdat hij in een bosachtig gebied zat, was het niet makkelijk om hem daar weg te krijgen. Volgens Beekse Bergen was er geen sprake van een onveilige situatie. Het park is inmiddels weer open. Het weer stevige buien met kans op onweer, hagel en windstoten. Tussen de buien door komen ook droge momenten voor met zon. Dan wordt het een graad of 12. Ook morgen vallen de buien en is het fris. Dan wordt het ook zo'n 12 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: adverteren op radio of televisie werkt absoluut omzetverhogend. Meer weten? Kijk op primareclame.nl.
1: Op zoek naar een baan, omscholing of een nieuwe richting in je werk? Kom naar De Banenmarkt. Donderdag 28 mei op de Vismarkt in Groningen. Meer dan 90 bedrijven staan voor je klaar om direct in gesprek te gaan met 25.000 vacatures in de techniek, zorg, overheid en dienstverlening. Mis het niet. Donderdag 28 mei, De Banenmarkt. Check debanenmarkten.nl.
2: Eén voor jou.
3: Voordelige spijkerbroeken.
2: Eén voor mij.
3: Voordelige korte broeken.
2: Eén voor jou.
3: Voordelige t-shirts.
2: Eén voor mij.
3: Voordelige overhemden.
2: 50-50 Tolbert, ja, dat past iedereen. Yeah, yeah, yeah.
3: Alleen al voor de prijs.
2: Eén voor mij.
3: Ga je naar 50-50.
2: Eén voor jou.
4: Oog Radio.

0: keuze bij codewoord Oogradio. Actie geldig tot 1 juni. JP Car Wash, direct aan de A7 afslag Hoogkerk.
1: Attention!
2: De meikermis is weer in de stad. Van 7 tot en met 17 mei. Groter, hoger en sneller als ooit daarvoor. Dit wil je niet missen. Meikermis Groningen, de goedkoopste van het noorden.
3: Nu bij de Boerdrachten Stiga Robotmaaiers. Europeaanse makelij, GPS gestuurd, zonder antenne, draadloos en met camera. En appbediening voor kleine tuin tot en met voetbalveld. Vraag nu een demo aan bij deboerdrachten.nl.
4: Het geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
5: Jeroen van Kamp met het NOS Journaal. Klanten van het datacentrum in Almere, waar vorige week een brand woedde, kunnen hun ICT-systemen weer langzaam in gebruik nemen. Sinds vanmorgen is er een tijdelijke stroomvoorziening. Door de brand hadden verschillende bedrijven en instellingen problemen met hun websites en andere diensten. Onder meer het CBS en de Universiteit Utrecht hadden last van het uitvallen van de systemen. Het onderzoek naar de oorzaak van de brand loopt nog. In de Senaat in de Filipijnen zijn tientallen schoten gehoord. Mogelijk heeft het iets te maken met senator Ronald Dela Rosa, die zich in het senaatsgebouw in Manila schuilhoudt. Hij wordt gezocht door het internationaal strafhof vanwege misdaden tegen de menselijkheid in de zogenoemde oorlog tegen drugs. Op verdenking van diezelfde misdaden werd oud-president Duterte van de Filipijnen vorig jaar opgepakt en naar het strafhof in Nederland gebracht. Er komt een minimumleeftijd voor sekswerk. Nu mogen gemeenten de leeftijdsgrens nog zelf vaststellen, maar het kabinet wil een landelijk minimum van 21 jaar. Veel gemeenten kunnen 18-jarigen al werken in de seksbranche. Het plan stond al in het coalitieakkoord, maar verantwoordelijk minister Van Wil zegt er nu echt werk van te willen maken. PVV-leider Wilders wordt niet vervolgd voor een afbeelding die hij vorig jaar op X plaatste. Het Openbaar Ministerie heeft de aangifte tegen hem geseponeerd. Het OM vindt dat er niet genoeg aanknopingspunten zijn om te stellen dat de afbeelding een groep mensen beledigt of aanzet tot haat, discriminatie of geweld. Op de afbeelding was een vriendelijk kijkende jonge blonde vrouw te zien met eronder PVV en een onvriendelijk kijkende vrouw met een hoofddoek met eronder PvdA. Aan u de keuze op 29 oktober, was het bijschrift, verwijzend naar de datum van de Tweede Kamerverkiezingen. Het weer er nog, het is wisselvallig en met maximaal 12 graden is het fris. Vanuit het westen trekken stevige buien over, met lokaal kans op onweer en hagel. Ook morgen vallen de buien en ook dan wordt het een graad of 12. Dit was het NOS Journaal.
6: Deze commercial wordt je aangeboden door PrimaReclame.nl. Zaterdag 16 mei speelt FC Groningen Vrouwen 1 thuis op de Esterberg tegen Sparta Rotterdam. De wedstrijd begint om 11:45. Steun onze FC en kom zaterdag 16 mei naar de Esterberg. Gratis toegang.
7: Een blinkend schone bedrijfsauto? JP's Car Wash is er nu ook voor bedrijfswagens tot 2,80 meter. A7, afslag Hoogkerk. JP's Car Wash. Ook op zondag open.
8: LW Vloerenfabriek Groningen. Grote voorraad laminaat en PVC voor de laagste prijs. Alles in eigen beheer en binnen 14 dagen gelegd. LW Vloerenfabriek Groningen. Atoomweg 6-5 en Bornholmstraat 8C.
4: Oogradio.

0: Ondernemers opgelet. Jouwdrukker.nl is de goedkoopste drukker in Nederland. Of het nu gaat om posters, flyers, bedrijfskleding, spandoeken, reclameborden of nog meer. Jouwdrukker.nl drukt het.
1: Eén voor jou.
0: Voordelige spijkerbroeken.
1: Eén voor mij.
0: Voordelige korte broeken.
1: Eén voor jou.
0: Voordelige t-shirts.
1: Eén voor mij.
0: Voordelige overhemden.

0: voor jou.
1: Op zoek naar een baan, omscholing of een nieuwe richting in je werk? Kom naar De Banenmarkt. Donderdag 28 mei op de Vismarkt in Groningen. Meer dan 90 bedrijven staan voor je klaar om direct in gesprek te gaan met 25.000 vacatures in de techniek, zorg, overheid en dienstverlening. Mis het niet. Donderdag 28 mei, De Banenmarkt. Check debanenmarkten.nl.
2: Het geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
3: Jeroen van Kamp met het NOS Journaal. Als het kabinet nu geen besluit neemt over de hypotheekrenteaftrek, dan dreigt over een paar jaar chaos te ontstaan. Daarvoor waarschuwen ambtenaren van het ministerie van Financiën in een rapport dat naar de Kamer is gestuurd. Vanaf 2031 vervalt voor veel Nederlanders het recht op de maximale aftrekperiode van 30 jaar. Om hoeveel mensen het gaat, weet niemand precies, want er is geen instantie die dat landelijk registreert. De ambtenaren waarschuwen ook dat hypotheekadviseurs nu al geen goede adviezen meer kunnen geven, omdat de toekomst zo ongewis is. In de Senaat in de Filipijnen zijn tientallen schoten gehoord. Senator Ronald de la Rosa houdt zich daar schuil in zijn werkkamer. Politie wil hem een arrestatiebevel overhandigen. De la Rosa wordt gezocht door het internationaal strafhof vanwege misdaden tegen de menselijkheid in de zogenoemde oorlog tegen drugs. De schoten zouden zijn gelost door zijn beveiligingsmensen. Oud-president Duterte van de Filipijnen werd vorig jaar op basis van dezelfde misdaden opgepakt en naar het strafhof in Nederland gebracht. De Nederlandse online bank Bunk wil ook uitbreiden naar Zuid-Amerika. Er is een aanvraag gedaan voor een bankvergunning voor Mexico. Bunk noemt dat een logische stap, omdat het land een belangrijke schakel is tussen Noord- en Zuid-Amerika. Sinds eind vorig jaar heeft de bank een vergunning waardoor consumenten in de VS kunnen beleggen bij Bunk. De aanvraag voor andere bankzaken loopt daar nog. Klanten van het datacentrum in Almere, waar vorige week een grote brand woedde, kunnen hun ICT-systemen weer langzaam in gebruik nemen. Sinds vanmorgen is er een tijdelijke stroomvoorziening. Door de brand hadden verschillende bedrijven en instellingen problemen met hun websites en andere diensten. Onder meer het CBS en de Universiteit Utrecht hadden last van het uitvallen van de systemen. Het onderzoek naar de oorzaak van de brand loopt nog. Het weer dan nog, het is wisselvallig en met maximaal 12 graden is het fris. Vanuit het westen trekken de stevige buien over, met lokaal kans op onweer en hagel. Ook morgen vallen er buien en dan wordt het opnieuw een graad of 12. Dit was het NOS Journaal.
4: Nu bij JP Car Wash €3,50 korting op een wasbeurt naar keuze. Bij codewoord OOGRADIO. Actie geldig tot 1 juni. JP Car Wash, direct aan de A7 afslag Hoogkerk.
5: Deze week bij visspecialist Passel. Loaded kibbeling om je vingers bij af te likken. Voor €9,95. En plates. Al voor €14,95. Met vis, patat, drinken, twee sausjes en rauwkost. Deze week bij visspecialist Passel. Winkelcentrum Paddepoel.
6: De allerlekkerste oliebollen haal je op de meikermis bij Akkerman. Op de Vismarkt Groningen.
7: De agrarische websites van Nederland. Deboerdrachten.nl. 35.000 artikelen op voorraad. Vandaag voor 4 uur besteld, morgen in huis.
2: Oog Radio.

0: Nu bij de boerdrachten Stiga robotmaaiers. Europeaanse makelij GPS gestuurd, zonder antenne, draadloos en met camera. En appbediening voor kleine tuin tot en met voetbalveld. Vraag nu een demo aan bij deboerdrachten.nl.
1: Een blinkend schone bedrijfsauto? JP's Car Wash is er nu ook voor bedrijfswagens tot 2,80 meter. A7, afslag Hoogkerk. JP's Car Wash. Ook op zondag open.
2: Deze commercial wordt je aangeboden door primareclame.nl. Zaterdag 16 mei speelt FC Groningen Vrouwen 1 thuis op de Esterberg tegen Sparta Rotterdam. De wedstrijd begint om 11:15. Steun onze FC en kom zaterdag 16 mei naar de Esterberg. Gratis toegang.
3: Het geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
4: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. Een man die eerder deze week dood werd gevonden in Amsterdam is volgens de politie vermoedelijk omgekomen door een misdrijf. De man van 73 lag al waarschijnlijk langere tijd dood in zijn huis. Vermoedelijk is hij op Koningsdag voor het laatst in leven gezien. De politie roept mensen op zich te melden als ze iets verdachts hebben gezien rond zijn huis aan de Lijnbaanstraat in Amsterdam. Een deel van de huizenbezitters dreigt de hypotheekrenteaftrek kwijt te raken. Ambtenaren van het ministerie van Financiën waarschuwen dat chaos gaat ontstaan als het kabinet nu niets doet. Over 5 jaar mag een grote groep Nederlanders de hypotheekrente niet meer aftrekken voor de belasting. Wie dat precies zijn, weet niemand. Er is geen instantie die dat bijhoudt. De chocoladerepen van Milka, die in Duitsland kleiner, maar wel duurder zijn gemaakt, hadden nooit mogen worden verkocht. Dat oordeelt een Duitse rechter die de actie misleidend noemt. De verpakking van de repen was niet aangepast, waardoor klanten de verandering niet opmerkten. De Duitse Consumentenbond was een zaak begonnen na veel klachten over de zogeheten krimpflatie. De rechter zegt dat het oude product eerst 4 maanden van de markt had moeten worden gehaald. Milka kan nog in beroep gaan tegen de uitspraak. Bondscoach Ronald Koeman neemt niet 1, maar 3 dagen de tijd voor de twijfelgevallen van het Nederlands elftal. Op 25, 26 en 27 mei kunnen zij zich tijdens een trainingsstage bewijzen, waarna Koeman de definitieve selectie voor het WK bekendmaakt. Op 4 juni vertrekt Oranje naar Amerika en de eerste WK-wedstrijd is dan op 14 juni in Dallas tegen Japan. Het weer, vanavond en vannacht stevige buien met kans op onweer. Het koelt af naar 1 graad of 6. Morgen overdag eerst buien, in de middag wat droger en af en toe zon. En het wordt dan zo'n 12 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: adverteren op radio of televisie werkt absoluut omzetverhogend. Meer weten?
1: Kijk op primareclame.nl.
2: Blokhut of tuinmeubel? De Vierkeien.nl.
3: Nu bij JP Car Wash €3,50 korting op een wasbeurt naar keuze. Bij codewoord OOGRADIO. Actie geldig tot 1 juni. JP Car Wash, direct aan de A7 afslag Hoogkerk.
4: Wilt u naar de tandarts, maar maakt u zich zorgen over de kosten? Bij Tandartspraktijk 18 Karaat denken wij graag met u mee en helpen wij u aan goede en toegankelijke mondzorg. Maak vandaag nog een afspraak via tandartspraktijk18karaat.nl.

met mijn hart op slot. Ik hoor je praten, maar je bent er niet. Nee, je bent er niet.

0: De agrarische website van Nederland. Deboerdrachten.nl. 35.000 artikelen op voorraad. Vandaag voor 4 uur besteld, morgen in huis.
1: LW Vloerenfabriek Groningen. Grote voorraad laminaat en PVC voor de laagste prijs. Alles in eigen beheer en binnen 14 dagen gelegd. LW Vloerenfabriek Groningen. Atoomweg 6-5 en Bornholmstraat 8C.
2: Attention!
3: De meikermis is weer in de stad. Van 7 tot en met 17 mei. Groter, hoger en sneller als ooit daarvoor. Dit wil je niet missen. Meikermis Groningen. De goedkoopste van het noorden.
4: Deze commercial wordt je aangeboden door PrimaReclame.nl. Zaterdag 16 mei speelt FC Groningen Vrouwen 1 thuis op de Esterberg tegen Sparta Rotterdam. De wedstrijd begint om 11:15. Steun onze FC en kom zaterdag 16 mei naar de Esterberg. Gratis toegang.
5: Het geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
6: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. De Gezondheidsraad noemt ziekten als long-covid een groot gezondheidsprobleem in Nederland. De raad pleit voor een langlopend onderzoek waarin ook het Q-koortsvermoeidheidssyndroom en ME worden meegenomen. De afgelopen jaren werden moties om meer geld te investeren in onderzoeken aangenomen, maar niet uitgevoerd door het kabinet Schoof. Ook het huidige kabinet wil nog geen grote investeringen doen in wetenschappelijk onderzoek naar de ziekten. Als het kabinet nu geen besluit neemt over de hypotheekrenteaftrek, dreigt over een paar jaar een chaos te ontstaan. Daarvoor waarschuwen ambtenaren van het ministerie van Financiën in een rapport dat naar de Kamer is gestuurd. Vanaf 2031 vervalt voor veel Nederlanders het recht op de maximale aftrekperiode van 30 jaar. Om hoeveel mensen het gaat, weet niemand precies, want er is geen instantie die dat landelijk registreert. De ambtenaren waarschuwen ook dat hypotheekadviseurs nu al geen goede adviezen meer kunnen geven, omdat de toekomst zo ongewis is. In Eersel in Noord-Brabant hebben zware windstoten veel schade veroorzaakt. Volgens Omroep Brabant vlogen in een straat veel dakpannen van een huis en in het buitengebied waaiden honderden bomen om. Door afgebroken takken en gevallen dakpannen is een aantal auto's beschadigd. Ook waaiden in Eersel stijgers om. Een man die eerder deze week dood werd gevonden in Amsterdam is volgens de politie vermoedelijk omgekomen door een misdrijf. De man van 73 lag waarschijnlijk al langere tijd dood in zijn huis in het centrum. Mogelijk is hij op Koningsdag voor het laatst in leven gezien. De politie roept mensen op zich te melden als ze iets verdacht hebben opgemerkt. Bondscoach Koeman neemt 3 dagen de tijd om te beslissen over de twijfelgevallen van het Nederlands elftal. Tijdens een trainingsstage op 25, 26 en 27 mei moeten ze zich bewijzen en daarna beslist Koeman over de definitieve selectie. Een week later vertrekt Oranje naar Amerika. Het weer, stevige buien met kans op onweer. Het koelt vannacht af naar een graad of 6. Morgen begint wisselvallig met buien. In de middag wordt het wat droger met af en toe zon en dan zo'n 12 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: Nu bij JP Car Wash €3,50 korting op een wasbeurt naar keuze. Bij codewoord OOGRADIO. Actie geldig tot 1 juni. JP Car Wash, direct aan de A7 afslag Hoogkerk.
8: Op zoek naar een baan, omscholing of een nieuwe richting in je werk? Kom naar De Banenmarkt. Donderdag 28 mei op de Vismarkt in Groningen. Meer dan 90 bedrijven staan voor je klaar om direct in gesprek te gaan met 25.000 vacatures in de techniek, zorg, overheid en dienstverlening. Mis het niet. Donderdag 28 mei, De Banenmarkt. Check debanenmarkten.nl.
9: Eén voor jou.
10: Voordelige spijkerbroeken.
9: Eén voor mij.
10: Voordelige korte broeken.
9: Eén voor jou.
10: Voordelige t-shirts.
9: Eén voor mij.
10: Voordelige overhemden.
9: Fit

0: 50. Voor jou.
1: De allerlekkerste oliebollen haal je op de Meikermis bij Akkerman. Op de Vismarkt Groningen.
2: Oog Radio.

En dit is dan weer Oog voor Kunst en Cultuur. Het wekelijks culturele agendaprogramma van Oog Radio. Tot 7 uur informatie over nieuwe films, komende theatervoorstellingen, beeldende kunst, boekennieuws en filmmuziek. Oog voor Kunst en Cultuur wordt gemaakt door Alexander Temeer en Gerard Fopma. En andere medewerkers van dit programma zijn Annemarie de Groot van de Stadsgalerie, Mariella Gebben van Galerie Noord, Annelie Knol van Martini Plaza, Edo Schipper van Pathé, Hans Loeven van boekhandel Riemer en Paulien Jongsma van Spot. Behalve informatie natuurlijk ook veel muziek, ik zei het al. Muziek die meestal een link heeft met films, voorstellingen of concerten die binnenkort in Groningen komen. Zoals de country- en folkzangeres Emmylou Harris. Ze is net 79 jaar geworden en voor haar een leeftijd om een Farewell Europa Tour te doen. In Nederland geeft ze nog 2 afscheidsconcerten, waarvan 1 in Groningen op zaterdag 23 mei. In de Oosterpoort. Het concert is trouwens wel ondertussen uitverkocht.

0: Welke films zijn er binnenkort te zien bij Pathé, Kinepolis en het Forum? Nou, in het komende filmblokje krijg je een overzicht. En iedere week werpen we ook een blik op het filmaanbod van één van de drie. Vandaag speciale tips vanuit Pathé. Hier is Edo Schipper.
1: Leuk dat je weer luistert. Ik heb weer een aantal mooie filmtips voor jullie. Maar we beginnen met het grootste en belangrijkste nieuws voor Pathé Groningen. We zijn namelijk aan het verbouwen. We krijgen de beste upgrade die je voor de bioscoop maar kunt bedenken. Relax seats. Comfortabeler dan ooit genieten van films op het grote doek. De verbouwing van de eerste zalen is inmiddels gestart. Als we het over het filmprogramma hebben, blijven we een breed scala aan films en evenementen aanbieden. Het begint online al heel erg op te leven als de soort nieuwe Barbenheimer, Michael Wears Prada. Een soort fenomeen die voortkomt uit de hype die destijds rondom de gelijkgetimede release van Barbie en Oppenheimer plaatsvond. Filmfanatici doopten deze onofficiële filmmatch Barbenheimer en keken ze beide achter elkaar. En deze maand is dat de beurt aan Michael Wears Prada. Een biografie over Michael Jackson, gevolgd door de diva's op de rode loper van The Devil Wears Prada. Je verzint het niet, maar ik ben blij als dit soort fenomenen mensen samenbrengt met film. Anne Hathaway is niet alleen in The Devil Wears Prada te zien deze maand. In Mother Mary zien we haar als popster die zichzelf verliest in haar demonen. Het belooft een intrigerende film te worden van de bekende studio A24. Een persoonlijk favoriet van mij. En de grootste release van de komende tijd zou zomaar eens de nieuwe Star Wars, The Mandalorian en Grogu kunnen zijn. Dus niet Baby Yoda, maar Grogu. Waarschijnlijk de meest succesvolle serie van de iconische franchise, nu voor het eerst te zien als bioscoopfilm. De twee beleefden in de serie al talloze avonturen en ik ben enorm benieuwd wat ze nu te wachten staat in een volledige film. De horrorfilm Obsession was al te zien in onze Horror Night en gooit hoge ogen bij de critici. Wat als je wenst voor eeuwige liefde en deze liefde vervolgens compleet doorslaat? Ineens weet je misschien niet eens meer of je het dan zelf nog wel wil. Heb je zin in een avondje knallen, dan is dat altijd goed met Henry Cavill en Jake Gyllenhaal. En al helemaal als actie-icoon Guy Ritchie in de regisseursstoel zit. In The Grey.

van de hel, in feite. Ik ben heel benieuwd. En geniet deze week opnieuw van Top Gun. Straaljageractie met Tom Cruise en Val Kilmer. Het is nooit een straf om deze films te kijken op het grote doek. En we vertonen op één dag eerst de originele en daarna de nieuwe moderne Top Gun Maverick. En voor de metalheads onder ons hebben we een prachtige documentaire van 's werelds grootste band, Iron Maiden Burning Ambition. Volgt de band door de jaren heen naar de wereldstatus die ze inmiddels hebben. Komende zaterdag is er een extra voorstelling geprogrammeerd, omdat de andere al was uitverkocht. En wat doe je als je het telefoonnummer krijgt van een mooie meid in de kroeg en er een paar cijfers niet kloppen? Er ontstaat een zoektocht naar de ware liefde in Finding Emily. Volg muzikant Owen die met hulp van Sammy zijn campus compleet op zijn kop zet om die cijfers maar te kunnen vinden van zijn crush. En Steven Spielberg keert weer terug naar sci-fi in Disclosure Day. En als iemand het kan, dan is het wel Spielberg, een ware legende uit Hollywood. Emily Blunt en Josh O'Connor, geflankeerd door Colin Firth, laten zien hoe de wereld eruit zou zien als we erachter komen dat we niet alleen in het universum zijn. De trailer maakt me al enorm nieuwsgierig en de film lijkt chockvol actie te zitten. Maar het maakt me eigenlijk ook niet zo heel veel uit wat voor film het is, zolang Spielberg het maar maakt. Ik teken ervoor. Dit wordt de definitie van een popcornfilm. Eentje die je echt niet mag missen op het grote doek. En voor de kids hebben we weer een paar mooie parels binnenkort. Te beginnen met de tweede film van Rutger, Thomas en Paco. En die belanden opnieuw in een gek avontuur wanneer Paco de hond ineens in een poes verandert. Dat zal vast geen gemakkelijke opdracht zijn om weer om te draaien. En eentje waar ik zelf ook mee groot geworden ben, en ik denk ook wel de rest van de samenleving, is Toy Story. En we zijn inmiddels alweer bij deel 5 aangekomen in deze serie. En de toys uit Toy Story worden allemaal een dagje ouder. Woody heeft een kale plek op zijn achterhoofd en een buikje. En hij en Buzz Lightyear en hun vrienden nemen het dit keer op tegen de grootste vreter van de aandacht voor kids. Je raadt het al. Het tablet en technologie. Zal spelen ooit nog hetzelfde zijn voor de kids? Te zien vanaf 17 juni. En elke laatste dinsdag van de maand is het weer tijd voor de Mystery Classic. Een klassieke film van topkwaliteit, terug op het grote doek. In een mysterieus jasje, want je weet niet naar welke film je gaat kijken. En ik heb er twee hints hiervoor. Hint 1 is het vuurpaard. Hint 2, de coyote. Ik heb eerlijk gezegd ook geen idee, dus ik laat me ook graag verrassen. Bedankt voor het luisteren en ik zie je bij Pathé.

En dat was de Buena Vista Social Club. Met muziek uit de actiethriller In the Grey. Te zien bij Pathé en ook bij Kinepolis. In beide bioscopen ook de Nederlandse misdaadthriller App. Een film die zich afspeelt op Ameland. En ook de horrorfilm Obsession. Die dan ook weer in het Forum te zien is. Dus in de drie bioscopen. In Obsession slaat een verliefdheid om in een verstikkende fixatie. Het is volgens kenners een van de meest spraakmakende horrorfilms van het jaar. In het Forum verder nog nieuw de Spaanse film Los Domingos. In deze film overweegt de 17-jarige Ainara om non te worden in een gesloten kloostergemeenschap, terwijl haar familie verwacht dat ze een vervolgstudie kiest. De keuze van Ainara zorgt voor grote spanningen binnen haar familie. Ook morgen de première van Mother Mary. Een film die gaat over de gespannen relatie tussen de wereldster Mother Mary en haar modeontwerper. Mother Mary is een kostuumdrama waarin de kostuums werden ontworpen door de Nederlandse Iris van Herpen. Tot slot de President's Cake. Dit is een Iraans-Irakees-Amerikaanse komische film waarin een 9-jarig meisje op school wordt gekozen om een taart te bakken voor de verjaardag van president Saddam Hussein. Terwijl zij en haar grootmoeder, waarmee ze samenwoont in een rieten huis, zelf nauwelijks eten hebben. Je hoort de originele muziek uit de film Los Domingos, maar die muziek is oorspronkelijk afkomstig van Nick Cave. En die krijg je er ook nog even bij.

And I don't believe in the existence of angels. Looking at

Mijn naam is Marielle Gebben, voorzitter van Stichting Galerie Noord. Tot en met 21 mei is in Galerie Noord de expositie Miscellaneous te zien. Een overzichtstentoonstelling van het werk van illustrator en beeldend kunstenaar Sietse van der Zee. De expositie bestaat uit tekeningen, collages en assemblages en ook nog een boekproject. Miscellaneous betekent divers of gemengd en dit verwijst naar het uiteenlopende karakter van het werk. Het is een verzameling beelden die elk uit een eigen fascinatie of vondst zijn ontstaan. Voor Sietse vormt nieuwsgierigheid het vertrekpunt. Oude foto's of landkaarten of eerdere schilderijen kunnen allemaal aanleiding zijn voor de nieuwe reeks. In de expositie hangt bijvoorbeeld een assemblage waarin de stof van een oude jas van Sietse's moeder is verwerkt. En een werk dat de stapeling is van uit oud beschilderd paneel gezaagde vormen. Veel beelden ontstaan uit nabeelden van wat hij ergens zag, vermengd met zijn verbeelding. In zijn schilderijen van de natuur, we zien bergen, bossen, rivieren, zie je heel duidelijk de hand van de illustrator. Met heel fijne streepjes en lijntjes geeft hij de structuren aan. Er zijn ook werken te zien waarin hij stukken landkaart van plaatsen waar hij ooit was verwerkte. Je kent het vast van die oude Michelin-kaarten van Frankrijk. Sietse heeft een atelier in Hartje Groningen, dus we konden zijn werk hier lopend naartoe brengen. Het werk is zeg maar dicht bij huis. Wees van harte welkom bij de expositie Miscellaneous met divers werk van beeldend kunstenaar Sietse van der Zee. Tot en met 21 mei in Galerie Noord. Ons adres is Nieuwstad 6 in Groningen. We zijn geopend van woensdag tot en met zondag van 1 tot 5 uur en de entree is gratis.

0: En dat was Eloy Youssef, bekend geworden als leadzanger en rauwe rocker van de groep Kensington. Eloy Youssef heeft al veel succes achter de rug met top 40 hits. En na een soort bezinningsperiode is hij een andere weg ingeslagen. En laat hij zijn stem nu op een andere manier horen, met orkest, koor of solo. Zijn optreden aanstaande vrijdag in de Nieuwe Kerk is uitverkocht. Ook vrijdagavond, maar dan in het Martini Plaza Theater, muziek van de Beach Boys. Meer hierover hoor je nu van Annelie Knol, theaterprogrammeur.
1: De hit van de afgelopen programma Battle of the Bands was natuurlijk de Beach Boys Best Band. En zij komen nu naar het theater. Nou, dat was binnen een mum van tijd uitverkocht, zo ook bij ons. Maar het goede nieuws is dat ze wel terug gaan komen. Dat zal in het najaar zijn.

0: Good Vibrations, de Beach Boys. Toneel in de Stad Schouwburg, volgende week woensdag. Je hoort Paulien Jongsma van Spot over Operation Hellfire.
1: Operation Hellfire van het Nationale Theater is een voorstelling die gaat over het internationale strafhof. Het is een soort politieke thriller. En het is geregisseerd door Erik de Vroet. Hij is de artistiek directeur van het Nationale Theater ook. En het gaat eigenlijk over hoe Nederland eruit ziet over zoveel jaar, of we ten onder dreigen te gaan. Hoe we dan, hoe onze politiek daar hierop gaat anticiperen. Het belooft een heel spannende voorstelling te worden en ook heel grappig.

En dat was Bridget Lewis, een Nederlandse zangeres, bekend geworden door de gelegenheidsformatie Ladies of Soul. Aanstaande vrijdag komt ze naar de kleine zaal van de Oosterpoort. En volgende week dinsdag een bijzonder concert in de grote zaal van de Oosterpoort. Want dan treedt op Amsterdam Sinfonietta. Een professioneel strijkorkest zonder dirigent, dat naast het uitvoeren van veel klassieke werken ook graag samenwerkt met pop- of jazzartiesten, zoals Wende en Rufus Wainwright. Volgende week dinsdag spelen ze onder meer de vier jaargetijden van Vivaldi.

0: veel musicals dit seizoen in Martini Plaza. Aanstaande zondag de Nederlandse versie van The Wiz. Hier is Annelie Knol van Martini Plaza.
1: The Wiz staat 2 keer in Martini Plaza. 2 keer op dezelfde dag, om 12 uur en om 4 uur. En na het succesvolle... Na de succesvolle film Wicked is er toen een mooie Broadway musical van gemaakt. En er zijn ook series over en boeken over. Maar nu brengen we... Van Hoorn Studios brengt het weer naar het theater. Het is een leuke voorstelling voor het hele gezin. Dus ik zou zeggen, maak er een mooi uitje van. En dan met een prachtige Broadway-klassieker, A Brand New Day, als mooie song erin, wordt het een hele leuke voorstelling.

0: De Wiz was dat zondag met twee voorstellingen in het Martini Plaza Theater. Het is weer tijd voor de wekelijkse boekentips. En die komen tot stand in samenwerking met vier boekhandels hier in Groningen. Hier is Hans Loeven van boekhandel Riemer.
1: Ik wil vandaag beginnen met De Keuze van Edith Even Eger. Het is natuurlijk een wat ouder boek, maar omdat zij onlangs is overleden, zij op 98-jarige leeftijd, wil ik er even aandacht geven. De Keuze. Het is een internationaal, universeel, prachtig boek over lijden, over de Tweede Wereldoorlog. Zij heeft in een concentratiekamp gezeten en zij heeft eigenlijk als basis in haar leven zo, je hebt altijd een keuze wat je ook meemaakt, wat voor ellende je ook tegemoet moet treden. Je hebt altijd een keuze in hoe je ermee omgaat. En zij is dat echt, als psycholoog is ze toen geworden na haar bevrijding uit het concentratiekamp. En ze heeft dat in haar praktijk ook praktisch gemaakt. En ze heeft daar heel veel mensen mee blij gemaakt. Een prachtig boek. Haar boeken blijven leven, maar zij is helaas niet meer onder ons. Vandaag uitgekomen Mark Stokmans, De Byzantijn. Net vers uit de doos. Zijn derde boek. En dat is het is geen vervolg, maar hij schrijft een historische roman. Hij is gesitueerd in Venetië. Prachtig verhaal, een heel mooi tijdsbeeld zet hij neer. En Ortolani, ja, is een man die wordt geïnterviewd door de verteller. En hij vertelt zijn verhaal met liefde, met strijd, achterklap, politiek. Er zit een enorm veel inhoud in. Een dikke pil waar je helemaal in kunt verliezen. Hij komt ook in de winkel bij ons, bij Riemer Groningen. Staat allemaal op de website. Dus daar zie ik erg naar uit. Prachtig boek. Ik heb hem al gelezen, want ik kreeg een vooruit exemplaar. Maar hij is vandaag pas officieel gelanceerd. Wolfgang is een boek. Wat eigenlijk de boek staat als een young adult tienerboek. Maar voor volwassenen is het ook prachtig. Wolfgang is een jongetje, is hoogbegaafd. Hij speelt enorm goed piano. Vandaar dat zijn moeder hem Wolfgang is gaan noemen. Naar Mozart natuurlijk. En zijn moeder overlijdt en dan moet hij naar zijn vader. En zijn vader is altijd uit beeld geweest. En dan moet hij met een man gaan leven die een heel laag IQ heeft. En die hij helemaal niet kan zien als zijn vader. Dus het is hilarisch, maar ook wel heel droevig ergens. Maar het komt allemaal goed. Het is wel grappig dat zo'n kinderboek eigenlijk heel goed ook voor volwassenen te lezen is. Je zit in het hoofd van zo iemand die hoogbegaafd is en ook nog autistisch is. Erg interessant. Maddie Stolk heeft een boek geschreven Waar wij altijd geweest zijn. Het gaat over drie generaties vrouwen. Er staan ook voor op het boek drie vrouwen getekend. En zij beschrijft die vrouwen als roman, maar het is eigenlijk ook heel veel non-fictie. De traumatische ervaring die doorwerkt. Want de oudste vrouw in het boek heeft in een jappenkamp gezeten. En de tweede generatie wil daar niet over praten, stopt alles weg, dat is gebeurd. En de derde generatie die krijgt er eigenlijk pas heel veel last van. En die gaat het verwerken, die gaat er over schrijven, die gaat er meer mee doen. Het is heel veel waarheid, verschrikkelijkheden lees je, maar tegelijkertijd ook een hele hoopvolle roman. Je kunt er altijd wel weer uitkomen. Ik moest ook heel denken bij het boek aan Edith Eger, De Keuze. Dat je, hoe erg het ook is, je hebt een keuze om er iets mee te doen of dat te verwerken. Heel mooi gedaan. Prachtig roman. En Maddie Stolk komt ook in onze winkel in boekhandel Riemer. Ik ga haar ook interviewen. Dus staat ook allemaal op onze website. Rob van Essen heeft een nieuw boek geschreven, De Grote Schoonmaak. Een geweldig boek. Ik had, eerlijk gezegd, een beetje een haat-liefde verhouding met de boeken van Rob van Essen. Het is niet allemaal even mooi, maar dit vond ik echt een geweldig boek. Grote Schoonmaak gaat over een hoofdpersoon. Die werkt in een supermarkt. Hij is gestopt met zijn 6 VWO, had ik geen zin meer in. En is gaan werken in een supermarkt. En dat is ook Rob van Essen zijn eigen verhaal. Dus dat is wel grappig gegeven. Maar hij gaat werken in een supermarkt en hebben ze een promotieactie op een zaterdagmiddag. En dan komt een man verkleed in een hele grote Brixo schoonmaakmiddelfles. En die gaat zijn schoonmaakmiddel verkopen. En hilarisch, allemaal leuk, met handen schudden. Maar op een gegeven moment valt hij om en loopt hij leeg. En zit er niemand in het pak. En dan gebeurt er enorm veel. En dat moet je echt gaan lezen. Het is hilarisch, het humoristisch, maar ook wel iets van iets wat helemaal niet kan. Wat doe je daarmee? Erg leuk. Anna Enquist lees ik heel graag. Haar nieuwste boek, Het Einde van Anna Enquist, is eigenlijk wel... die EA, Anna Enquist, is eigenlijk heel dichtbij Anna Enquist. Ze schrijft eigenlijk wel heel erg veel over zichzelf. Een vrouw aan het eind van haar leven wil eigenlijk nog een boek schrijven. Lukt niet meer. Je leest bijna, want zij is ook al in de 80. Je leest bijna heel veel over haarzelf. Van, hey, gaat het nog lukken om een boek te schrijven? Nou, zij heeft dit boek geschreven, maar het is weer een prachtig boek. Het is onvoorstelbaar dat zij op die hoge leeftijd nog zoiets moois kan schrijven. Het gaat over, onder andere, zit daarin dementie. Jezelf kwijtraken. Het is ook wel zin zoeken aan het einde van je leven. Of dat nog lukt. Het lukt haar allemaal wel. Dus het blijft een heel positief boek. Het is heel mooi geschreven. Mooie zinnen, mooie taal. Waar je echt kan uit citeren. Ik vond het heel leuk dat Jozef Rot... zijn boek Job weer opnieuw wordt uitgebracht. Het is een heel oud boek. Begin van de 20e eeuw. En nu is het weer opnieuw uitgekomen. Prachtig verhaal. Tijdloos. Het gaat over een Jood die eigenlijk tegen antisemitisme vecht. Tegen zichzelf vecht. Tegen zijn gezin vecht wat niet loopt. En hoe hij dan eigenlijk het positieve blijft zoeken in zijn leven.

Applaus. Als je wel eens naar het tv-programma Podium Klassiek kijkt, ken je haar waarschijnlijk wel. Maite Hontelé, de Nederlandse trompetiste en salsa-ster die beroemd is in Latijns-Amerika en ook jarenlang in Colombia heeft gewoond. Zaterdag 16 mei speelt ze samen met het Nederlands Blazersensemble in de kleine zaal van de Oosterpoort.

0: Ja, we hebben weer een prachtige expositie in de Stadsgalerie in Groningen in de Boteringestraat. Van 15 maart tot 31 mei kunt u de grafiek bewonderen. Prachtige houtsnijders van Simon Dijkstra, Grietje Posma, Tim Blauw, Marjolein ter Wind en Annette Halsema. Het werk is de moeite waard, er hangt heel veel. Ik denk wel 40 houtsnijders, en allemaal heel leuk geprijsd, want het is een oplage. De Stadsgalerie werkt ook in opdracht. Een leuke tip, laat eens een keer uw lievelingsobjecten schilderen van uw kinderen of voor uw dierbaren als herinnering. Heel veel mensen denken daar niet aan, maar bij ons kan dat allemaal in opdracht geschilderd worden. Dan heb je een heel leuk persoonlijk cadeau. We hebben ook een nieuw medelid in de galerie, Anna-Maria Fartiu. Maakt prachtige schilderijen, ook op groot formaat. Heel fantasierijke thema's. Zij is nu onderdeel van ons team geworden. Martini Plaza hangen wij ook met heel groot werk. Kunt u ook kijken, er hangen zeker wel 23 schilderijen, grote doeken. De moeite waard om daar ook eens binnen te lopen.
1: Je hoorde Annemarie de Groot van de Stadsgalerie. De Stadsgalerie is open donderdag tot en met zondag van 1 tot 5. En het adres is Oude Boteringestraat 7.

0: En is het zo weer 7 uur geworden bijna. En dat betekent dat dit programma weer afgelopen is. Ik hoop dat je heel veel tips hebt gekregen, dat je wat leuks ermee doet. En we komen graag volgende week weer terug. Bedankt voor het luisteren voor deze keer. Groeten van Alexander en tot de volgende week.
1: Oog voor kunst en cultuur. Boekentips, theaternieuws, films en meer. Met Gerrit Fopma, elke woensdagavond om 18:00... hier op Oog Radio.
2: Deze commercial wordt je aangeboden door PrimaReclame.nl. Zaterdag 16 mei speelt FC Groningen Vrouwen 1 thuis op de Esterberg tegen Sparta Rotterdam. De wedstrijd begint om 11:45. Steun onze FC en kom zaterdag 16 mei naar de Esterberg. Gratis toegang.
3: Attention!
4: De meikermis is weer in de stad. Van 7 tot en met 17 mei. Groter, hoger en sneller als ooit daarvoor. Dit wil je niet missen. Meikermis Groningen, de goedkoopste van het noorden.
2: Nu bij JP Car Wash. €3,50 korting op een wasbeurt naar keuze. Bij codewoord Oogradio. Actie geldig tot 1 juni. JP Car Wash. Direct aan de A7 afslag Hoogkerk.
5: Geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
6: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. Tot zaterdag geldt in Loosdrecht een noodverordening vanwege de protesten tegen een asielopvang in het gemeentehuis. De burgemeester van de gemeente Weidemeren zegt dat de maatregelen nodig zijn nadat gisteravond opnieuw een demonstratie uit de hand was gelopen. Toen werden fakkels en vuurwerk naar het gemeentehuis gegooid en struiken voor het gebouw vlogen in brand. Als het kabinet nu geen besluit neemt over de hypotheekrenteaftrek, dreigt over een paar jaar chaos te ontstaan, zeggen ambtenaren. Vanaf 2031 vervalt voor veel Nederlanders het recht op de maximale aftrekperiode van 30 jaar. Om hoeveel mensen het gaat, weet niemand precies, zegt politiek verslaggever Roel Bolsius.
7: Het wordt ook niet bijgehouden door de Belastingdienst. Die hebben een wettelijke termijn van 7 tot 12 jaar... dat ze de administratie moeten bijhouden. Dus het kan niet gecontroleerd worden. Ja, en dan is het aan mensen zelf. Maar die hebben ook vaak niet de administratie op orde. En dat zeggen ze zelfs bij financiën. Je kan ook niet van mensen verwachten dat ze dat dan allemaal op orde hebben. En dat levert dan dit grote probleem op.
6: Hypotheekadviseurs kunnen nu al geen goede adviezen meer geven, omdat de toekomst zo ongewis is. De avondspits was de drukste van dit jaar tot nu toe. Volgens de ANWB stond er rond 5 uur ruim 1000 kilometer file. Oorzaken zijn het wisselvallige weer en het lange hemelvaartsweekend. In januari stond er door sneeuwval ook 1 keer meer dan 1000 kilometer file. De autoriteit persoonsgegevens krijgt een nieuwe voorzitter, Aleid Wolf. Ze zwaait na 10 jaar af en hij wordt opgevolgd door voormalig advocaat Geert Potjewijd. Eerder verdedigde hij jarenlang grote techbedrijven als TikTok en Uber. Dat hij nu bij de autoriteit persoonsgegevens aan de slag gaat is opvallend, vertelt Thijs Hofmans van de techsite Tweakers.
8: Hij zal eigenlijk nu vooral sancties moeten gaan opleggen tegen niet alleen gewoon kleine bedrijven hier in Nederland, maar ook tegen grote techbedrijven die de AVG overtreden. Dus dat hij eerst aan hun kant heeft gestaan en hun verdedigd heeft, is wel, dat is wel enigszins opvallend dat ik wil bekijken.
6: Het weer vanavond en vannacht stevige buien met kans op onweer. Morgen overdag eerst buien, maar in de middag wat droger en af en toe zon. Het wordt dan 12 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Ondernemers opgelet. Jouwdrukker.nl is de goedkoopste drukker in Nederland. Of het nu gaat om posters, flyers, bedrijfskleding, spandoeken, reclameborden of nog meer. Jouwdrukker.nl drukt het.
9: Palen en planken voor een schutting. De4keien.nl.
10: Deze week bij visspecialist Passel. Loaded skibbeling om je vingers bij af te likken. Voor €9,95. En plates. Al voor €14,95. Met vis, patat, drinken, 2 sausjes en rauwkost. Deze week bij visspecialist Passel. Winkelcentrum Paddepoel.

geluid van Groningen.

0: Bij Tandartspraktijk 18 Karaat in Groningen bent u welkom zonder verwijsbrief. Onze ervaren tandartsen en mondhygiënisten geven duidelijke uitleg, werken met moderne technieken en zorgen voor een ontspannen behandeling voor het hele gezin. Of het nu gaat om preventie of kindertandheelkunde, bij 18 Karaat voelt u zich vertrouwd. Ga voor een stralende glimlach. Maak een afspraak via tandartspraktijk18karaat.nl of bezoek ons aan de Oosterhamrikade 119 32 in Groningen.
1: De allerlekkerste oliebollen haal je op de meikermis bij Akkerman. Op de Vismarkt Groningen.
2: Het geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
3: Dit is Martijn van Beek met het NOS Journaal. Bij aanvallen van Rusland op Oekraïne zijn zeker 13 burgers om het leven gekomen en 41 mensen gewond geraakt, meldt de Britse omroep BBC. Volgens de Oekraïnse president Zelensky hebben de Russen 800 drones afgevuurd en waren het de langste en meest grootschalige aanvallen op zijn land. Ze waren vooral gericht op spoorlijnen. Vooral de regio Dnipropetrovsk werd zwaar getroffen. Ook kwamen gebieden onder vuur te liggen die grenzen aan de NAVO-landen Polen en Slowakije. Polen stuurde daarom straaljagers de lucht in, maar het luchtruim werd uiteindelijk niet geschonden. Slowakije sloot tot nader order alle grensovergangen met Oekraïne. In Eersel in Noord-Brabant hebben zware windstoten vanmiddag veel schade veroorzaakt. In het buitengebied waaiden honderden bomen om. Weerpresentator Peter Kuipers-Munneke legt uit dat de windstoten het gevolg waren van harde regen.
4: De koude lucht, bovenlucht, die wordt mee naar beneden gesleurd met die regen mee. En die botst dan tegen het aardoppervlak en ja, die gaat zich dan verspreiden. En zo kun je rondom die buien hele zware windstoten krijgen.
3: Het ging in Eersel om een lokaal fenomeen. Overijssel wil de komende jaren de wegenbelasting verhogen. Dat is volgens het provinciebestuur nodig om onderhoud aan wegen en bruggen te betalen. Op 1 juli neemt de provincie een definitief besluit over de verhoging. Die stijgt dan jaarlijks met iets meer dan 2%. Igor Arrieta heeft de vijfde etappe van de Giro d'Italia gewonnen. De roze leiderstrui is voor Afonso Eulalio. De finale van de etappe verliep uiterst opmerkelijk, zegt commentator Gabriel Melging.
5: Na een knotsgekke finale waarin zowel hij als medekoploper Eulalio nog een keer onderuit gingen. Daarna miste Arrieta ook nog een bocht en gleed hij nog een keer bijna onderuit. Maar in de laatste kilometer kwam hij toch nog bij Eulalio en ging hij eroverheen. En zo won hij dus die rit in Potenza.
3: Wout Poels liet voor de etappe weten dat hij na dit seizoen waarschijnlijk stopt. Het weer, opklaringen, maar ook buien met soms wat onweer en hagel. Vannacht koelt het af naar 4 tot 8 graden. Morgenochtend wisselvallig, maar in de middag breekt de zon door en dan wordt het 10 tot 13 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Op zoek naar een baan, omscholing of een nieuwe richting in je werk? Kom naar De Banenmarkt. Donderdag 28 mei op de Vismarkt in Groningen. Meer dan 90 bedrijven staan voor je klaar om direct in gesprek te gaan met 25.000 vacatures in de techniek, zorg, overheid en dienstverlening. Mis het niet. Donderdag 28 mei, De Banenmarkt. Check debanenmarkten.nl.
7: Nu bij de Boerdrachten Stiga Robotmaaiers. Europeaanse makelij, GPS gestuurd, zonder antenne, draadloos en met camera en appbediening voor kleine tuin tot en met voetbalveld. Vraag nu een demo aan bij deboerdrachten.nl.

Ja, toch. Welkom bij Break North op Oog Radio. Ik ben DJ Lopo en de tune die je net hebt gehoord is van The Lost Boys met Lifestyles of the Rich and Shameless. En dat kan je vinden op het legendarische album Legal Drug Money. Helaas is Freaky Tal al echt hele ruime tijd overleden. Maar ja, goed, die muziek leeft wel voort. En Lost Boys, altijd een dope duo. Dus ja, man, go check that out. Even kijken hoor. Ja, deze uitzending. Gewoon nieuwe tunes. Ook wat classics, ook wat lokale dingen. All the good stuff, zeg maar. Dus we gaan gewoon alle kanten op vandaag. Je gaat er nou van nu luisteren naar een brand new tune van Key Glock met Go. Hier bij Break North op Oog Radio. Ik ben DJ Lopro on the ones and twos, aight?

fuck him. Nigga, yeah. I'ma go, go, go, go, go.

0: space. Now that's a
1: show. Shut your.

0: Ja toch, je luistert naar Break North op Oog Radio. Ik ben DJ Lopro en die tunes. Ja man, ik ga er gewoon wat kleine dingen over vertellen. Ik ben begonnen met Key Glock, met Go. Een brand new tune, dus dan komt er waarschijnlijk wel een nieuw album van Key Glock aan. Hij zit bij Paper Out Empire. Dat is natuurlijk het label van veel te vroeg overleden Young Dolph. Ze maakt ook altijd wel de hele dope albums samen, zoals Dumb and Dumber Part 1 en 2. Zeker de moeite waard om te checken. Maar ja, nu moet Key Glock het zonder zijn Jordan doen. Daarna in hetzelfde kamp, 2C's en Jay Fizzle met Fuck the Budget. Dat kun je vinden op Tello versus Tello. Ja, man. Same as label. Daarna Lansing Ruel met Mr. Nice Guy featuring Jaron Benton. Daarna OT The Real met 750. En dat kun je vinden op het album Villain. Daarna Rick Hyde, Miko en DJ Access met Boss Thing featuring Benny the Butcher. Zeker worth checking out. Komen uit het Griselda meets eigenlijk ook wel Black Sopranos camp. Dat is, met Benny the Butcher onder andere. Met West Side Gun natuurlijk. Wakker moment hier. Misschien moet ik nog meer koffie drinken of zo. I don't know. Nee, maar laat ik het maar niet gaan doen. In elk geval daarna. Even naar onze eigen stad met Nick in the Cave met Freestyle Ghost Rider. En als laatste Graf met Big League featuring Joyner Lucas. Dat je kunt vinden op het hele dope album. Sometimes money costs too much. En ja man, dat is sowieso een waarheid natuurlijk. Want ja man, soms dan ben je bezig om je geld te vergaren, je job te doen. En dan denk je bij jezelf van ja, maar oké, heb ik hier plezier in of wat? Hoe zit het? En dan kost het inderdaad te veel of er zitten risico's aan de dingen die je doet. En dan heb je aan de ene kant money, maar aan de andere kant heb je een risico gelopen die misschien wat onverantwoord te noemen is. Ik hoop in elk geval dat beide niet voor je aan de hand is. En anders, you know what you've got to do. Zo simpel is het dan ook alweer. Wijsheden? I don't know. Nee, dat valt er mee. Maar in elk geval ben ik wel weer een beetje uitgeluld. En heb ik een nieuwe tune van Cameron genaamd Dusky Part 2. Ja, op dit moment komt Cameron op een paar dingen eigenlijk in de media. Het is natuurlijk via zijn eigen ideeën worden het is podcast met Mace, Murder Mace. Je weet al, die sidekick van. En voor de rest met de beef, met Dame Dash. Van Mace ook zegt van ja, maar ik hoop dat jullie het eigenlijk alweer bij gaan leggen. Want er zijn wel tijden geweest dat ze heel goed met elkaar konden chillen. Maar op dit moment zijn ze een discussie aan het voeren over over wie geld heeft en wie goedkope dingen heeft of dure dingen. Beetje petty shit. Maar ja, het is hun ding, man. Wat moeten we ervan gaan vinden? In elk geval, wat ik wel vind is dat we nu in elk geval kunnen gaan luisteren naar Cameron met Dusky Part 2. Hier bij Break North op Oog Radio. Ik ben DJ Lopro on the ones and twos.
1: We ain't done yet. Nah, we ain't done yet. We ain't done yet. We ain't done yet. Joey looking husky. I'm him, girl, trust me. Put your hands in the air.

0: uur is. En ja, het nieuws weer even inkikt. Maar tot die tijd ben ik er sowieso nog even om de playlist met je door te nemen. Hier bij Break North op Ogen Radio. En ik, dat is natuurlijk DJ Lopro. Zo makkelijk is het leven dan ook alweer. En ik ben, ja, ik moet weer even helemaal terug natuurlijk. Want ik ben begonnen met Cameron, met Dusky Part 2. Waar die ook nog even ingaat op dat hele Dame Dash verhaal voor een deel. Dus ja, maar dan ben je ook weer door Cameron zelf bijgepraat. Dat is altijd een betere bron dan ik. Daarna Mookie met Lee Sean Me featuring Jay Stalin. Daarna Jimmy Waters met Dinner in Frisco. Wat je kunt vinden op Players Tuition. Duidelijk waar Jimmy Waters vandaan komt. Want ja, man, Frisco, San Francisco. Zo makkelijk is dan ook wel weer de Bay Area. Komt veel hip-hop talent vandaan. Daarna Dave East, Cram Jones en Mike and Keys met Touch Your Soul, featuring Frank Benz. Dat kun je vinden op het album For The Love 2.5. Daarna Like, Fonte en Terrace Martin met Party With You. Dat kun je vinden op Today Sounds Good. Ben ik het mee eens met dat statement. Daarna Jaron Benton met 8-Bit Bully Remix, featuring DJ Hopper, Kai Problems en Jason Rose. Daarna Terminology en Royal Flush met Angel Whispers, featuring Drew Hoffer. Track is geproduceerd door A-Rap Music. En ja, man, wil je daar meer vanaf weten, ga dan even gewoon even online kijken. Want die gast heeft sikke video's waar die beats murdered op een MPC. Er zijn er veel van. En A-Rap schrijf je met dubbel A. En M-U-Z-I-K. Je kan het vinden op het hele album, hele dope album Royal Terms. En dat is natuurlijk een afkorting van de beide namen. Royal Flush, afkomstig uit Queens. Ook solo hele dope dingen gedaan. Eerder veel met Mike Geronimo samenwerkend. Maar nu heeft hij Terminology gevonden. En ik ben daar blij mee. Artiesten zijn al bijna 30 jaar bezig in deze game trouwens. Daarna AZ met Still Jackie. Een artiest die ook al lang bezig is, AZ. Natuurlijk opgekomen met Life's a Bitch van Nas op Illmatic. 1994 heb ik het dan over. Daarna Do or Die. Uitgebracht in 96, zo uit mijn hoofd. En nu is het dan Do or Die 3. Dus de trilogy is daar. Still Jackie is geproduceerd door
1: voordelige spijkerbroeken. Voordelige korte broeken. Voordelige t-shirts. Voordelige overhemden.
2: 50-50 Tolbert, ja, dat past iedereen. Yeah, yeah, yeah.
1: Alleen al voor de prijs. Ga je naar 50-50.
3: Attention!
1: De meikermis is weer in de stad. Van 7 tot en met 17 mei. Groter, hoger en sneller als ooit daarvoor. Dit wil je niet missen. Meikermis Groningen, de goedkoopste van het noorden.
4: Het geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
5: Dit is Martijn van Beek met het NOS Journaal. Vanwege de ongeregeldheden in Loosdrecht gisteravond geldt daar tot zaterdag een noodverordening. Sommige straten zijn alleen toegankelijk voor mensen die daar ook echt moeten zijn. Ook is een groot deel van de gemeente Weidemeren een veiligheidsrisicogebied, zegt verslaggever Marjolein Hogevorst.
6: Dat betekent dat daar een samenscholingsverbod geldt, mensen niet met gezichtsbedekkende kleding over straat mogen en dat de politie preventief mag fouilleren om te kijken of mensen bijvoorbeeld wapens of vuurwerk op zak hebben.
5: In Loosdrecht wordt al weken gedemonstreerd tegen een asielopvang. In de haven van Bordeaux zitten 1700 mensen vast op een Brits cruiseschip. De passagiers en bemanningsleden moeten in een hut blijven omdat veel mensen maag- en darmklachten hebben. Zeker 50 mensen zijn ziek geworden en één man is overleden, al is niet bekendgemaakt waaraan. De Franse gezondheidsdiensten zeggen dat de symptomen overeenkomen met een acute maag-darminfectie. Ze benadrukken dat er geen verband is met het Hantavirus. De Gezondheidsraad noemt ziekten als long-covid een groot probleem in Nederland. De afgelopen jaren werden moties aangenomen om meer geld te investeren in onderzoeken, maar niet uitgevoerd. Gezondheidsredacteur Sander Suurhaken over de politieke wil.
7: In het verleden is er wel geld uitgetrokken voor onderzoek. In totaal 40 miljoen. Dat klinkt veel, maar dat is het niet als je zo'n nieuwe ziekte eigenlijk moet onderzoeken. Nou, dat geld dat raakt na dit jaar op. En er is dus geen vervolgplan.
5: De Gezondheidsraad pleit voor een langlopend onderzoek waarin bijvoorbeeld ook Q-koorts wordt meegenomen. In de buurt van Brussel is vanmiddag een boom op een trein gevallen. Geen van de inzittenden raakte gewond. Omdat ook de bovenleiding was beschadigd, moest de elektriciteit worden afgesloten. Het treinverkeer ligt voorlopig stil. Het weer, opklaringen, maar ook buien, met soms onweer en hagel. Vannacht koelt het af naar 4 tot 8 graden. Morgenochtend wisselvallig, maar in de middag breekt de zon door. En dan wordt het 10 tot 13 graden. Dit was het NOS-journaal.
3: De agrarische website van Nederland. Deboerdrachten.nl. 35.000 artikelen op voorraad. Vandaag voor 4 uur besteld, morgen in huis.
4: Oog Radio.

altijd heerlijk om die beat van Lars Professor te horen. En dat is naar Break North. Ik ben DJ Loper, de tune die je net op gehoord is van Walking Large met When I Flow. In een remix featuring J.Ru, The Damage. En ik weet bijna zeker dat je niet hebt geweten dat Walking Large een groep is uit Duitsland. Het is jaren 90 uitgekomen, dit. Hele dope shit, worth checking out. Dan moet ik misschien ook wat even het album gaan noemen waar je het op kan vinden. Riverside Pictures, dat is het album waar je het op kan vinden. Maar ik was het eerste uur nog niet helemaal klaar met de playlist natuurlijk. Want ik was, uiteindelijk was ik bij AZ beland met Still Jackie featuring Static Selector. Maar daarna heb ik ook nog Realm McCoy gedraaid met How to Quit. Ja, mijn dope. Thanks for sending in, ja, man, dat promo-ding. En daarna Tommy Rose en Diango met Moet Je Wat. En daar komt binnenkort een EP vanuit. Dan heb ik het over 21 juni, zo uit mijn hoofd. En ja, maar dan komt er ook die week een moment dat ook hier bij Break North er meer aandacht aan gaan besteden. Dat zijn die hele goede dingen. Zo heb je in elk geval toch alle tracks meegekregen die ook gedraaid zijn. Ik had het dus zoiets van, ah shit, het nieuws kicked in. Een soort van interessante timing te noemen. Maar goed, het maakt allemaal niet zo heel veel uit. Want daarvoor pak je gewoon in dit uur gewoon weer wat extra shine voor die artiesten, toch? You know what it is. Je luistert naar Break North op Oog Radio. Ik ben DJ Lopro. Het is tijd om de tune van T.I. Mr. Him te gaan draaien. Dat gaat hem nu worden in elk geval. Dus maar stay tuned for some more freshness hier bij Break North op Oog Radio. Hey, ik ben DJ Lopro on the decks. Never chase bread, chase the vision. Make

sit down and feel sorry for yourself.

Ja, toch. Je luistert naar Break North op Oog Radio. Ik ben DJ Low Pro. En het is tijd om je te gaan blessen met een playlist. Te beginnen met T.I., met Mr. Him. Afkomstig uit Atlanta, de ATL. Natuurlijk een legend in die trap hip-hop movement. Maar tegenwoordig maakt hij niet alleen met trap tunes meer. Maar dat is wel waar zijn start is geweest. Natuurlijk met Rubber Band Man onder andere. Of Rubber Band Man, ja, dat is het. We hebben ook een artiest in Nederland die zich ook Elastieke noemt. En de overeenkomst is ja, toch wel contant geld, liefde of zo. Dat is dan dat ding. Je pakt een stapeltje bankbiljetten, doet er een elastiek om. En dan, ja man, dan heb je ze gebundeld. Mensen, als ik een elastiekje om bankbiljetten heen doe, dan vallen alle bankbiljetten weer op de grond. Alle drie. Zoiets. Misschien eens een keertje vier of vijf. En dan die van vijf natuurlijk. Dus ja, man. Maar sommigen die hebben gewoon hele stapels. En die kunnen dan gewoon met elastiekjes kunnen ze dan ja, zorgen dat het bij elkaar blijft. En dan kun je ze natuurlijk ook gaan tellen. Dan weet je gewoon van oké, okay, man. Eén elastiek is 10k. En als je dan een stuk voor 100 elastieken hebt, ja, maar dan ga je lekker. Ja, man, genoeg over elastiek. California Kings daarna met Chevy's featuring King T, CJ Mac, Papa, L.O. en Cocaine. Ja, man. King T. Legend trouwens, want degene die de Liquid Crew heeft opgestart. Dan heb ik het natuurlijk over ja, de alcoholics die daarbij horen. Exhibit heb ik het dan ook over. Lootpack in die tijd ook nog. Je weet wel, die groep waar Madlib de producer van is. Dus ja, man, California shit. Daarna Black Fortune met Grammy. Dat geeft op Road to Ashland, de series. Daarna Young Drummer Boy met Who You Beef With, featuring Big Sad 1900. En dat geeft over op het album Blood Over Money. Daarna van eigen bodem GN met Stilte Heb Ik Nodig. Ja, lekkere tune. En natuurlijk, ja, GN, de afkorting is Gospel Nation. En dat kun je natuurlijk herleiden ja, uit de boodschap van de track natuurlijk. Dus ik vind het dood dat iemand ja, toch ja, het geloof meeneemt in de muziek. Ik denk toch altijd dat het goed is dat er heel veel onderwerpen zijn waar mensen over kunnen spreken. En dat, ja, man. En dat je altijd over datgene moet hebben dat je wat je belangrijk vindt. En dan weet je zeker dat je ook mensen ermee gaat bereiken. Want er zijn altijd mensen die datgene wat jij belangrijk vindt ook belangrijk ja, vindt. Dus dat zijn die goede dingen in elk geval. Daarna, niet helemaal van eigen bodem, maar ook weer wel. En daar kom ik dan zo meteen op, want ik heb natuurlijk Rico gedraaid met Hope, Hope. En die is geproduceerd door Chew Beat, die dan wel afkomstig is van onze eigen stad. Rico ja, is natuurlijk ja, een derde deel van Opgezwollen op de helft van Rico en Styx. Maar net hoe je, ja, wat je ervan wil maken nog, dat mag je zelf beslissen van mij. Maar ik ben er al voor blij dat Chew Beat en Rico elkaar gevonden hebben. Want het is wel een ja, garantie voor dope tunes. Er is ook een documentaire van Rico te checken. Ja, waar hij gewoon ingaat op hele verschillende dingen. Ook over zijn ja, financieel uitdagende periode. En natuurlijk uitdagende periodes met drugs. Maar ook over de tunnelfeestjes en al dat soort dingen. Gewoon feestjes onder de A28. Gekke dingen in elk geval. Dus, maar je kunt er van alles zeggen, maar Rico heeft wel geleefd. En hij is nog steeds gaande. Dus wat dat betreft, ja man, hebben al die uitdagingen onderweg hebben wel ja, bijgedragen aan waar hij nu is. En dan mag je toch altijd trots zijn op jezelf, man. No worries about that. Wie ben ik om te zeggen of ik wel of niet trots op jezelf mag zijn? Dat mag je altijd. En ja man, wat de rest van de wereld vindt, dat is, ja man, toch ook wel aan hem. Maar wat ik wel hoorde in zijn track is dat hij er soms wel moeilijk mee heeft. Inderdaad, dat hij mensen teleurgesteld heeft. En ja, dat hij ook wel meegeeft inderdaad dat mensen ook daadwerkelijk wel iets vinden van de dingen die hij misschien wat in de ogen van anderen minder goed heeft gedaan. En dat raakt hem dan ook alweer. En hij geeft dan ook wel aan toch wel dat hij ja, daar dan ook tekortgeschoten is. Maar ja, goed. Het is natuurlijk altijd goed om zelfreflectie te hebben. En soms kun je ook misschien te hard voor jezelf zijn. Maar dat is misschien ook wel de reden waarom hij is gekomen waar hij is gekomen uiteindelijk. Dus ja, man, wat dat betreft is het voor zijn directe omgeving om daarin, ja, zeg maar, om daar een mening over te hebben.
dat hoeft verder hoeft dat niet echt jammer. Natuurlijk blijft hip-hop, dus in die zin is er altijd, zijn er altijd meningen. Maar ja, weet je, ik ga eens even kijken of er een dope tune is. Ja, er zijn genoeg tunes zijn er te vinden. Weet je, ik ga gewoon een brand new tune van Nijpen draaien. Die heeft een nieuw album uitgebracht. En dat album heeft ook een naam natuurlijk. Dat zal ik eens even gaan checken. Rode Kaart. Dat is eentje die je niet te veel moet gaan verzamelen op het voetbalveld in elk geval. Want dan sta je dan daar waar je niet veel wil staan. En weet je, even kijken hoor, wat ga ik eens doen? Er staan veel dope tunes op en af. Ik kan een bijdrage verwachten van KM, LeBlanco, Jonah Fraser, TB, Ashafar, Frenna, Jandro. Weet je wat, ik ga die tune met Ashafar gewoon draaien. Daydate van Lijpen, featuring Ashafar. Je gaat er naar luisteren hier bij Break North op Oog Radio. Ik ben DJ Lopro. Blessing you with the dopest tunes.

En je luistert nog heel even naar Break North op Oog Radio. Ik bedoel, je loopt, het is tijd om je te gaan blessen met een playlist. En daar zitten veel tope tunes tussen, maar ik ben begonnen met Lijpen. Even kijken hoor, klopt dat? Ik ben nu even aan het speaker trouwens hoor. Ja, volgens mij klopt dat wel. Ja, dat klopt wel, maar ik ben begonnen met Lijpen. Met de tune. Even kijken hoor, dan moet ik weer terug naar de, ja, Day Date featuring Asjafar. Geproduceerd. Nee, niet geproduceerd. Het album Rode Kaart, dat wij het op kan vinden. Daarna Trap Dicky met Blue Devils featuring The Baby. En dat kun je vinden op een album genaamd The Veil. Daarna Case Veggies en Wiz Khalifa met Living Too Fast. Daarna Lansing Ruel met Military featuring MTAJ White. Dat je vindt op Mr. Nice Guy. En dat die nice is geschreven met Griekse ei. Daarna Bartosso met Finesse featuring GP uit G en Ilias op de beat. Dat is de Gronings tintje aan deze tune. GP gaat lekker op dit moment en ik ben daar blij mee. Daarna Baku Sam met Ademnood featuring Rijk. Tegenwoordig is het dus blijkbaar ook gewoon, ja, maar een ding om Nederlandstalige hitjes een nieuw sausje te geven. Ik vind het wel lachen, man. It's all good. Daarna French Montana met Smoking Part 2 featuring Max B en Rick Ross. Of eigenlijk is het French Montana en Max B. Wel dope, want French Montana en Rick Ross hebben laatst een versus gedaan. En ik heb het niet gezien, maar sowieso beide hebben een dope catalog. Dus worth checking out. Naar Q Unique, die je kent van The Arsonist. Met Comic Con, Nerd Shit, featuring Pharaoh Munch. DJ Redmatic op The Scratches. Daarna The Assembly met Bangin' On Him, featuring Hidda Slim, E40. En Cousin Vic. En dat kun je, ja, dat is gewoon een lekkere tune. En als laatste, D-Dot en Tracy Lee met D-Dot Wins. Dat kun je vinden op Law and Disorder. En wat dan wel heel grappig is, is dat Tracy Lee advocaat is van beroep tegenwoordig en on the side nog een beetje muziek maakt. Eerder had hij natuurlijk wel ja, hele dope tunes, ook met Biggie onder andere, Busta Rhymes. Dus het is wel iemand die relevante shit doet in die hip-hop game. Dat sowieso. Maar goed, Do What You Like is in the building. En dat is het programma dat je sowieso na het nieuws kan gaan checken hier op Oog Radio. En dat zijn die goede dingen. Heb ik dan nog een tune? Ik heb vast wel een tune. Dat kan naast niet missen, maar dan is de vraag natuurlijk, wat gaat het worden? Ah, weet je wat? Gewoon een simpele tune van Siggy en Dins met petje scheef. Misschien moet ik hem ook even scheef op gaan zetten in de studio, virtueel gezien. Ik wil je bedanken voor het luisteren naar Break North op Oog Radio. Ik ben DJ Loopron, the ones and twos. Shout out Mr. Nums.

0: omdat ik draai naar het Rasta, man.
1: Het geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
2: Dit is Martijn van Beek met het NOS Journaal. Vanwege de ongeregeldheden in Loosdrecht gisteravond geldt daar tot zaterdag een noodverordening. Samenscholing is verboden en auto's worden gecontroleerd. Vanavond hingen zo'n 15 demonstranten een spandoek op aan een hek. Dat mocht van de politie als ze daarna zouden vertrekken. Het is nog altijd onduidelijk wie er vanmiddag heeft geschoten in de Senaat van de Filipijnen. Voorafgaand aan het verhoor van senator Ronald de la Rosa werden tientallen schoten gehoord. Volgens het persbureau AP zou zijn geprobeerd om de senator te arresteren, maar de Filipijnse president Marcos ontkent dat. De la Rosa wordt gezocht door het internationaal strafhof vanwege zijn rol bij de gewelddadige strijd tegen drugs. Meer dan 1700 mensen zitten vast op een cruiseschip in de haven van Bordeaux. Ze mogen niet van boord omdat zo'n 50 opvarenden last hebben van maag- en darmklachten, mogelijk veroorzaakt door het norovirus. Andere passagiers vermaken zich nog prima, zegt deze man.
3: People are fairly relaxed. There's no constraints. The entertainment seems to be going ahead as well. We had a very nice show last night. We expect to have another one tonight.
2: Zondag overleed een 92-jarige passagier van het cruiseschip. De doodsoorzaak van die man wordt nog onderzocht. In Eersel in Noord-Brabant hebben zware windstoten vanmiddag veel schade veroorzaakt. In het buitengebied waaiden honderden bomen om. De windstoten konden ontstaan door regen en hagel. En dat deed zich zeer plaatselijk voor, zegt weerpresentator Peter Kuipers-Munneke.
4: Schade is wel altijd heel lokaal. En daarom zie je dus nu ook toevallig in Eersel, dat is dan het pechgeval. Dat wil niet zeggen dat het overal zulk slecht weer is.
2: Door afgebroken takken en gevallen dakpannen is ook een aantal auto's beschadigd. En ook waaiden stijgers om in Eersel. Het weer, buien, soms met hagel en onweer. Tussendoor zijn er opklaringen. Het koelt af tot 4 tot 8 graden vannacht. Hemelvaartsdag begint morgen wisselvallig, maar in de middag wordt het droger en breekt de zon door. En dan wordt het 10 tot 13 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: You're listening to Do What You Like op Oog Radio.

0: What You Like Radio. Zijn naam is Cyriel Visser.
1: En zijn naam is Lucas Gallies.
0: En dat is beloofd weer een fijne uitzending te worden hier. Als ik Cyriel al zie met een mooie CD in zijn handen. Luxemburg heb ik vernomen.
1: Nummertje 16, man. Ik ga zo meteen nemen. Kom ik terug met...
0: Nummertje 16?
1: 15.
0: Ja.
1: Dat weet je al. Ik kom zo meteen nog eventjes met de credits. Er is hier lawaai in de studio. We gaan even lekker muziek luisteren. Dit is Do What You Like met Da Lab uit Luxemburg.

0: lies.
1: Alex Furlong is about to die. And enter the year 2009. Where immortality...
2: Luister nu naar... Doe wat je lijkt. Blijven luisteren, kut!

0: Ja, Cyril, waar hebben we naar geluisterd?
1: We hebben hiervoor, moest ik nog even afmaken, naar Wieltje. Heet dat nummer uit Luxemburg met 2L, 4L. Of 4L, 2L. Maakt het niet uit. Een kleine crew uit, volgens mij, Londen. En daarna hebben we geluisterd naar Artwork Kennedy uit Monaco. Eén keer, daarna nooit weer. Wees niet gevreesd. Met het nummer Chuck Norris. Ik doe vanavond microstaatjes. Ik heb Luxemburg gehad en Monaco nog twee te gaan.
0: Vet. We gaan vanuit mijn kant even naar een uitstapje naar een exotisch land voor mij doen. We gaan naar Niger. Ik was even Discogs-functies met zoeken, filters en zo aan het uitzoeken. En ik kwam toevallig op Niger.
1: Heel bijzonder.
0: Ik klikte daarop en het eerste nummer wat bij die suggesties stond was dit nummer van dat album. We gaan luisteren naar Zara Moussa. Ze rapt voor mij in het Frans zo. Dat kan
1: dat zou kunnen, ja.
0: Maar ook in Hausa. Dat schijnt dus dan weer zo'n dialecttaal daar te zijn.
1: Kom man.
0: Dus let's go. We gaan naar Zara Moussa met Kirari.
1: Heel cool dat je gevonden hebt. Vet.

0: Moussa met Kiari. Kirari. Rap uit Niger.
1: Ik ga het opzoeken, man. Heel tof dat je dit hebt gevonden. En ja. Ik waarschijnlijk nu ook.
0: Dankzij super, jou. Dat is hoe wij hier graag te werk gaan. Hopen dat jullie nieuwe muziek ontdekken dankzij ons. Waar gaan we naartoe?
1: We gaan luisteren naar een ghost track die ik aan het opzoeken... Ja, ik heb hem. Ja. We gaan luisteren naar... hoe heet het? Dalla Parte Spagliata. Mijn uitspraak zal niet goed zijn. Zij komen uit Monaco. San Marino, excuses. We gaan luisteren naar Prezzi di Noi van Mr. Gore. Het album heet Dalla Parte...
0: Vet.
1: Mr. Gore uit San Marino met... en ik heb niet opgezocht wat dit allemaal betekent. Maar dat moeten jullie zelf maar doen. Prezzi di Noi. Geniet ervan. Dus doe wat je like. Hierna komt toch Broken Ton of niet?
0: Abso-fucking-lutely!

0: Ja, dat was het blokje beton. We begonnen met Shiloh en Restitution. Daarna gingen we naar Socrates met Still Caught Up. Daarna hoorde je Verbs en Mr. Slips met Changed. Daarna hoorde je Smoking Suckers with Logic. Before My Rhymes True. Daarna hoorde je Big Squick met No More Running From Cops. En als laatste Memphis Bleek presents The Rangers met The Squad.
1: Nice man, mooie dingen. Mooie dingen, zoals
0: met de shit. Ja.
1: Props to you, Lucas.
0: Ja. Props to mensen. Ja, gewoon.
1: De mensen die het gemaakt
0: dit zijn
1: hebben.
0: Ja, mensen die het gemaakt hebben, maar ook dingen. Dit zijn niet alleen maar dingen die ik zelf gevonden, maar dingen die ik ook ooit van mensen heb toegestuurd gekregen. Van check dit out en zo. Dus, hè?
1: En zo werkt het in de hip-hop.
0: Absoluut. Cyril, waar gaan we heen?
1: We gaan naar Liechtenstein, man. Dan moet je even wel iets voor doen naar nummertje 3 en dan naar de tiende minuut skippen. Het is eigenlijk bedoeld als volgens mij 2 tapes of nee. Nee, het is wel bedoeld als 1 tape met 2 DJ's, producers uit nogmaals eerder genoemd Liechtenstein. We gaan luisteren naar Complex, Complex. Het eerste woord met een K, het tweede woord met een C, side B. Nummer 1 is dat van zijn kant, mixtape. Mix en tape, M-I-C-K. Tiende minuut en dan hebben we nog 3:30 over. Dus zo heet dat nummer. We gaan nog eventjes naar Liechtenstein en daarna naar Zuid-Amerika. Maar daarvoor moeten jullie blijven luisteren. Dit is Do What You Like.

0: out the flat machine.
1: Luister nu naar Doe Wat Je Lijkt. Blijf luisteren, kut.
2: Ja, dat was het alweer bijna met Doe Wat Je Lijkt. Waar gaan we mee afsluiten, Schil?
3: Cancerbero, derde nummer van dit dubbelalbum wat ik nog wel laten horen. Wat mij betreft de sterkste. Jeremias, nummertje 14, man, het laatste nummertje. Jeremias 17.5. Geniet ervan. Zoek even op wie hij was. Cancerbero uit Venezuela. Daarmee sluiten we af. Geniet er nog even van. En tot volgende keer. Wat heb jij nog iets te schreeuwen? Nee, it's cool. Let's go.

0: Dios no puede duplicarme lo que pienso cuando te observo. Porque más de una vez no puedo entrar al infierno.
1: Dat was het weer. Met Do What You Like voor vanavond. Bedankt voor het luisteren. Volgende week zijn we weer keihard terug. Met net zo vette muziek als vanavond.
2: Niks aan toe te voegen.
1: Absoluut. Ga nog even een paar seconden genieten.
2: Fijn man.
1: Let's go.

0: geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De politie heeft vanavond een protest tegen asielopvang in Loosdrecht beëindigd. Daarbij is ook een waterkanon ingezet. In Loosdrecht wordt al weken gedemonstreerd tegen een opvanglocatie. De demonstranten stonden dit keer niet bij de opvang zelf, maar een eind verderop. In de loop van de avond werd de sfeer grimmig. De gemeente had maatregelen genomen omdat een protest gisteren uit de hand was gelopen. Tot zaterdag worden auto's gecontroleerd en is samenscholing verboden. Bij een protest in Apeldoorn werden vanavond 3 mensen aangehouden. Asielminister Van der Brink gaat in op de oproep van de Vereniging Nederlandse Gemeenten. Die riepen vanavond op tot een spoedoverleg met het kabinet over de asielrellen. De VNG heeft het onder meer over vormen van terreur. Gemeenten die op verzoek van het kabinet verantwoordelijkheid nemen worden geconfronteerd met geweld en intimidatie, zegt de koepelorganisatie. Die zegt ook dat gemeenten tegen hun grenzen aanlopen. In de haven van Bordeaux zitten 1700 mensen vast op een Brits cruiseschip. Ze moeten in hun hut blijven omdat veel mensen maag- en darmklachten hebben. Aan boord zijn zeker 50 mensen ziek geworden en 1 man is overleden. Eerst werd gedacht aan een uitbraak van het norovirus, maar dat blijkt het toch niet te zijn. Aan boord zijn vooral Ieren en Britten. Er is geen verband met het Hanta-virus dat uitbrak op een ander cruiseschip. In de strijd om promotie naar de Eredivisie heeft voetbalclub Willem II gewonnen van Almere City. In Almere werd het 0-1. Zaterdag is de return. De winnaar van die duels plaatst zich voor de finale van de play-offs. Daarin is de nummer 16 van de Eredivisie de tegenstander. Het is nu nog niet bekend wie dat is. Het weer, buien, soms met hagel en onweer. Tussendoor zijn er opklaringen. Het koelt af tot 4 tot 8 graden. Hemelvaartsdag begint wisselvallig, maar in de middag wordt het droger en breekt ook de zon door. Het wordt 10 tot 13 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Oog Radio.

0: geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
1: Suzanne de Vries met het NOS-journaal. De politie heeft vanavond een protest tegen asielopvang in Loosdrecht beëindigd. Daarbij is ook een waterkanon ingezet. In Loosdrecht wordt al weken gedemonstreerd tegen een opvanglocatie. De demonstranten stonden dit keer niet bij de opvang zelf, maar een eind verderop. In de loop van de avond werd de sfeer grimmig. De gemeente had maatregelen genomen omdat een protest gisteren uit de hand liep. Tot zaterdag worden auto's gecontroleerd en is samenscholing verboden. Bij een protest in Apeldoorn werden vanavond 3 mensen aangehouden. In de haven van Bordeaux zitten 1700 mensen vast op een Brits cruiseschip. De passagiers en bemanningsleden moeten in hun hut blijven, omdat veel mensen maag- en darmklachten hebben door het norovirus. Zeker 50 mensen zijn ziek geworden en een man van 92 is overleden. De Franse gezondheidsdiensten zeggen dat de symptomen overeenkomen met een acute maag-darminfectie. Ze benadrukken dat er geen verband is met het hantavirus. Opnieuw is iemand veroordeeld voor de dood van Friends-acteur Matthew Perry. Een gediplomeerde verslavingsbegeleider heeft 2 jaar cel gekregen voor het bezorgen van de fatale dosis ketamine. Hij kocht het bij een vrouw die eerder al veroordeeld is tot 15 jaar cel in deze zaak. Daarna bracht hij de 51 flesjes naar de villa van de acteur. Hij zegt dat hij het geld nodig had en nooit rekening had gehouden met mogelijke ernstige gevolgen voor Perry. In de strijd om promotie naar de Eredivisie heeft voetbalclub Willem II gewonnen van Almere City. In Almere werd het 0-1. Zaterdag is de return. De winnaar van de duels plaatst zich voor de finale van de play-offs. En daarin is de nummer 16 van de Eredivisie de tegenstander. Het is nu nog niet bekend wie dat is. Het weer, buien, soms met hagel en onweer. Tussendoor zijn er opklaringen. Het koelt vannacht af tot 4 tot 8 graden. Hemelvaartsdag begint wisselvallig, maar in de middag wordt het droger en breekt de zon door. Het wordt 10 tot 13 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Oog Radio.

0: geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. De politie heeft afgelopen avond een protest tegen asielopvang in Loosdrecht beëindigd. Daarbij is ook een waterkanon ingezet. 4 mensen zijn opgepakt. In Loosdrecht wordt al weken gedemonstreerd tegen een opvanglocatie. De demonstranten stonden dit keer niet bij de opvang zelf, maar een eind verderop. Maar in de loop van de avond werd de sfeer grimmig. De gemeente had maatregelen genomen omdat een protest gisteren uit de hand liep. Tot zaterdag worden auto's gecontroleerd en is samenscholing verboden. Bij aanvallen van Rusland op Oekraïne zijn zeker 6 burgers om het leven gekomen en 37 mensen gewond geraakt, meldt de Britse omroep BBC. Volgens de Oekraïnse president Zelensky hebben de Russen 800 drones afgevuurd en waren het de langste en meest grootschalige aanvallen op zijn land. Ze waren vooral gericht op spoorlijnen. Ook kwamen gebieden onder vuur te liggen die grenzen aan de NAVO-landen Polen en Slowakije. Polen stuurde daarom straaljagers de lucht in, maar het luchtruim werd uiteindelijk niet geschonden. Slowakije sloot tot nader order alle grensovergangen met Oekraïne. In Eersel in Noord-Brabant hebben zware windstoten afgelopen middag veel schade veroorzaakt. Volgens Omroep Brabant vlogen in een straat veel dakpannen van een huis. En in het buitengebied waaiden honderden bomen om. Door afgebroken takken en gevallen dakpannen is een aantal auto's beschadigd. En ook waaiden stijgers om in Eersel. In de strijd om promotie naar de Eredivisie heeft voetbalclub Willem II gewonnen van Almere City. In Almere werd het 0-1. Zaterdag is de return. De winnaar van de duels plaatst zich voor de finale van de play-offs. En daarin is de nummer 16 van de Eredivisie de tegenstander. Maar het is nu nog niet bekend wie dat is. Het weer, buien, soms met hagel en onweer. Tussendoor zijn er opklaringen. Het koelt af tot 4 tot 8 graden. Hemelvaartsdag begint wisselvallig. Maar in de middag wordt het droger en breekt de zon door. Het wordt 10 tot 13 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Oog Radio.

0: geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Israël verwoestte sinds het bestand duizenden woningen in Libanon. Dat zeggen de Libanese autoriteiten. Het hoofd van de Nationale Raad voor Wetenschappelijk Onderzoek zegt dat er ruim 5000 huizen zijn verwoest en nog eens ruim 5000 huizen zijn beschadigd geraakt. Sinds april geldt er een bestand tussen Israël en Libanon, maar in de praktijk gaat de oorlog door. De politie heeft afgelopen avond een protest tegen een asielopvang in Loosdrecht beëindigd. Daarbij is ook een waterkanon ingezet. 4 mensen zijn opgepakt. In Loosdrecht wordt al weken gedemonstreerd tegen een opvanglocatie. De demonstranten stonden dit keer niet bij de opvang zelf, maar een eind verderop. In de loop van de avond werd de sfeer grimmig. De gemeente had maatregelen genomen, omdat een protest dinsdag uit de hand liep. Netflix gaat vanaf volgend jaar ook in Nederland reclames uitzenden. Er komt een goedkoper abonnement waarbij je ook advertenties te zien krijgt. Je kunt ook meer betalen voor reclamevrij kijken. In veel landen, waaronder Duitsland en Frankrijk, bestaat zo'n reclameabonnement al. Concurrenten zoals Disney Plus en Videoland hebben ook al een optie voor goedkoper kijken met reclame. Hoeveel het Nederlandse Netflix-abonnement met advertenties gaat kosten, is nog niet bekend. In Eersel in Noord-Brabant hebben zware windstoten vanmiddag veel schade veroorzaakt. Volgens Omroep Brabant vlogen in een straat veel dakpannen van een huis en in het buitengebied waaiden honderden bomen om. Door afgebroken takken en gevallen dakpannen is een aantal auto's beschadigd geraakt en ook waaiden stijgers om in Eersel. Het weer, buien, soms met hagel en onweer. Tussendoor zijn er opklaringen. Het koelt af naar 4 tot 8 graden. Hemelvaartsdag begint wisselvallig, maar in de middag wordt het droger en breekt de zon door. Het wordt 10 tot 13 graden. Dit was het NOS Journaal.